0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
2: Je weet wat ik bedoel, het is een handje vol.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Late night shopping en designen outlet Ochtrom. Volgende week vrijdag tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PMA Legend, Swarovski, Nike, Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw designen outlet Ochtrom Duitsland.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Radio Oost.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: gewoon op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
20: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Radio Oost.

0: de scheidsrechter en de discjockey. Ze hebben de krachten gebundeld. En elke zaterdagochtend zitten ze voor u klaar. Bas, ben je er klaar voor? Bert, ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Oké, here we go.
1: Het is 9 over 8, goedemorgen. We zijn nu op dag 150 van de 365. En we hebben nog 215 dagen te gaan. Goedemorgen, Bas.
2: Goedemorgen. Nou, 215 is ongekend alweer. 215 nog maar.
1: 215 dagen.
2: We zitten al op 105, het is ongekend. Ik moet zeggen, ik weet niet hoe jij bij jou is. Gisteren kwamen we natuurlijk terug uit Batman, vanuit het theater daar. En gisteravond, het was een ravage op de... Het was, gehoost en wind. Het was niet normaal.
1: Nou, ik ging gisteren naar Batman, maar ik denk van... joh, ik zit in een speedboot in plaats van een auto. Maar goed.
2: Het was echt gekke werk, hè?
1: Ja, het is
2: waren misschien dat... Gert Voerman er straks wat over kan zeggen, maar het was wel even nodig misschien het water. Maar hopelijk, we waren er net een beetje aan gewend, toch?
1: Ja, zo. Nee, dat is zo. Hoe was het op Curaçao, Bas? Want Yvonne die schrijft, ziezo, Bas zit weer bij een fatsoenlijke tafel. Hier wordt netjes gesproken.
2: Ja, nee, het was wel. Het was even een beleving. Dus maar ik vraag me af of de mannen ooit dat nog een keer gaan doen. Want de man die dat die mensen daarheen heeft gehaald natuurlijk bij die vluchtvaartmaatschappij, die zegt van ja, je mag elk jaar wel komen. Maar ik denk niet dat Johan dat weer gaat doen. Nee, ik moet zeggen wel weer. Het is een heel ander programma, denk ik nu. Ook dat je natuurlijk net achter het nieuws zit. Je kunt niet. De hoog opspringen zoals het normaal gaat. En ik denk voor heel veel kijkers best wel een heel ander programma dan normaal. Maar goed, het was wel even een weekje even met, met Chris Woerts.
1: Maar dat heeft ook wel met het tijdsverschil te maken, denk ik.
2: Heeft ook met het tijdsverschil te maken. En dat je niet zo op nieuws komt. Die mensen die natuurlijk van de redactie normaal 's middags werken... die moeten nu in één keer 's morgens heel vroeg al nieuws gaan doen. Natuurlijk omdat ze een heel korte tijd hebben. Ja, goed. Het was een keer mooi om mee te maken. En ik denk dat dat ook het verhaal is, denk ik.
1: Maar hoe is het eiland Curaçao? Is dat een aanradertje?
2: Ja. Ja, Curaçao is wel, ik denk... Ja, Curaçao is mooi naartoe te gaan, maar je moet er echt wel een beetje op uitgaan om... Het is natuurlijk een eiland wat er ligt. Wat kun je doen? Het is een mooi strand, een hele mooie baai. Dat is wel heel mooi. En natuurlijk, Willemstad is echt wel erg leuk om te zien met de Pontjesbrug.
1: Maar ik hoor het al, het is eigenlijk te klein voor een avonturier zoals jij.
2: Ja, ik vond wel...
1: Een paar dagen ben je klaar.
2: Ja, ik vond wel, ik heb nu een week geweest en toen vond ik wel... Ik vind het dan wel prima. Prima geweest. Het is niet, Bert, als jij ook wat... Ja, kijk, als jij normaal aan het strand liggen, je gaat liggen... Dan is het prima, denk ik. Is een
1: maar dag in, dag uit alleen maar op het strand te liggen.
2: Daarom. Dat heb ik ook. Ik zou liever toch wat anders willen doen. Dus dan ga ik liever... mijn voorkeur gaat toch liever naar Spanje of zo.
1: Ja. Hey, wat gaan we vandaag doen?
2: Nou, we zitten wel... We hebben vandaag... Komt zanger Alex nog even langs, hè?
1: Ja, Alex tussen 11 en 12 is hij te gast. We hebben nog meer gasten vanochtend. Theo de Rooij, want we hebben ooit samen de Theo de Rooij Classic...
2: enorm succes was dat.
1: Ja, daarover later meer. Maar Theo de Rooij komt even vertellen over zijn Classic. En ja, ik weet niet of jij ook tourpoeltjes invult. En een WK-pool en dat soort dingetjes.
2: Nou, dan kunnen we hem even vragen, toch?
1: Ja, misschien heeft Theo de Rooij een dark horse voor ons.
2: Oh ja, een dark horse.
1: En net als jij en ik staan Theo de Rooij ook met wat wielermensen in het theater. Gaan we het ook even over hebben tussen 10 en 11.
2: Ja, wij waren gisteren natuurlijk in Batman. Was leuk, hè?
1: Ja, zeker. Ik heb wel een leuke avond gehad. Alleen soms liet de techniek ons een klein beetje in de steek.
2: Improviseren.
1: Nee.
2: En dat is wel mooi. Want...
1: Een stelletje lama's waren er,
2: Het was echt mooi. Want Bert, even voor jullie thuis. Bert zit aan op de hoofd van de tafel. En die heeft ook nog zo'n oortje in. En die hoort dus precies achter ook met de techniek wat er allemaal gebeurt. Hè.
1: Ja.
2: En er zit Gijs, zijn zoon, die zit daar te voeteren in zijn oor. Dit lukt niet.
1: Nee, daar niet naartoe. Dit kan niet. Nee, kan niet. Dus dan zit je halverwege een verhaal. En denk van nu wil ik even naar een punchline. Denk, laat ik Gert-Jan van Beek maar even weer wat vragen. Maar maar goed.
2: Ah, we hebben het wel goed opgelost. En de mensen, dat was leuk. Dus... helemaal goed.
1: En volgend jaar doen we het gewoon keurig overnieuw daar in Batman. Hebben we even afgesproken. Maar het was wel een hilarische avond.
2: Ja, klopt. Dat is waar. Dus we hebben ook nog even de voorzitter van Excelsior toch vandaag, hè?
1: Ja, want vandaag is Excelsior jarig.
2: Ja.
1: De club bestaat 95 jaar. Die hebben een hele grote verloting. Maar is het wel rendabel, zo'n grote verloting? Nou, dat vraag ik.
2: Het zijn echt
1: dus
2: wel prijzen die ze weggeven. Dus,
1: en ze hebben ook wel eerlijk toegegeven: het loopt wel een beetje achter bij de verwachtingen, het aantal verkochte loten. Maar vanavond wordt er onder andere een huis verloot.
2: Ja, dus als er weinig loten over heb je ook meer kans om te winnen, toch?
1: Ja, maar ben jij iemand die meedoet met een verloting?
2: Nee, maar ik ben wel heel makkelijk over te halen als iemand wat zegt. Dan ga ik heel snel mee. Het is hetzelfde als je met de staatsloterij... Dan denk je, dan komt die reclame 4 keer voorbij. Bij de 4e keer denk je, laat ik toch maar een keer
1: loten. Maar ook als iemand zegt, ik heb hier 4 loten voor je 31 euro per stuk. Ja. Ben je dan ook iemand die snel de portemonnee pakt en van hier heb je 125 euro?
2: Nee, misschien niet. Maar ja, als je een huis mee kan winnen.
1: Ja, maar ja, 1 op de 50.000.
2: Ja, klopt. Dat is waar.
1: Kans op een huis.
2: Ja, dat is waar. Dus,
1: dan kun je beter die crowdfund-actie doen. Ja. Wat een Nederlands acteur gedaan heeft. Want die zat diep in de schulden. En die heeft gewoon van Nederland, omdat hij een tijdje ziek is geweest, burn-out heeft gehad.
2: Ja.
1: Die heeft gewoon gevraagd aan Nederland: stort even 1 euro op mijn bankrekening. En we ontzettend veel geld daarmee binnengehaald.
2: Ja, dat is ongekend, hè? Dus,
1: ja.
2: Ik hoorde toen ook eens een keer een man die zei van die verdiende voor me ergens. Een jongen die verdiende ergens bij, die verdiende iets van 800 euro in de maand. En die zei van, er konden collega's van 5 euro konden dan die 800 euro winnen. En dan had hij zoveel loten verkocht dat hij zelf meer loon had dan dat hij...
1: Dat is ook, ja, heel,
2: ook
1: slim.
2: Heel slim.
1: Ja.
2: Ja. Nou, dus ik kun je van 5 euro maak je kans op 800.
1: Ik heb wat salarissen van oud-directeuren van ons gelezen in de krant deze
2: week. Ik zat te kijken.
1: Denk, joh, wat hebben wij fout gedaan in ons
2: wat
1: leven?
2: Wat een geld, of niet? Ja. En daarom is het natuurlijk ook dat hier bij ons verder geen redactie zit. Want het zit allemaal in dat geld. Is ongekend, hè?
1: Ja.
2: Ik zag die dingen naar buiten komen. Het is,
1: publieke omroep moet dus openbaar zijn. Maar ik denk, goh, welke verkeerde afslag heb ik gemist in mijn leven?
2: Ja. Nou, dat zijn wel heel veel verkeerde afslagen. Maar er zit nog wel wat tussen.
1: Ja, nou, heel wat tussen. Dus, maar er is altijd ruimte om omhoog te kunnen.
2: Dat is waar, dat is waar. Ja, maar, helemaal.
1: Maar je zit nooit met die betreffende mensen aan tafel van, joh, jouw salaris dan?
2: Nee, ongekend, ja. Maar ja, ah, goed.
1: Ik schrok er wel een beetje van, publiek.
2: Ja, ik ook. Ja, ik moet er ook zeggen, ik was echt, dat ik denk van, poeh.
1: Ja, maar goed, het is 7:15. Ja. De Bas en

0: Mark Zet en de Joyride. Dit was volgens mij jouw eerste cd-single.
1: Dat was mijn eerste single, die Joyride. Ja, ik weet nog, dan heb je zo'n draagbare cassette-record had ik toen. En daar mocht ik hem toen in doen. Ik vond het echt heel leuk. Ja, Joyride.
0: Begin jaren 90. Het is 8:30.
1: Ja.
0: Nieuws, Sterling is opgepakt na een eenzijdig auto-ongeluk in Engeland. De aanvaller zou met zijn Lamborghini tegen de vangrail zijn gereden. En wordt verdacht van rijden onder invloed.
1: Zo, nou.
0: Volgens mij heeft hij ook wel gespeeld onder invloed bij Feyenoord.
1: En zo, die komt nu terug toch, of wel?
0: Nee joh.
1: Nee, hè?
0: Zijn contract is ook niet verlengd.
1: Ze zijn nu bezig met Vardy, toch? Zitten ze nu achteraan? Die Vardy of zo. Ja, ik ben benieuwd. Ja.
0: Ja. En in Frankrijk wordt volgende week een speciale plaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. In een museum wordt stilgestaan bij de belangrijke rol die Nederlandse schepen speelden bij de invasie in Normandië. Zij vervoerden onder meer troepen, voertuigen, brandstof en munitie.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ik zei net al een berichtje voorbij komen, Bert, dat de modekoning Luzik, 78 jaar, stapte voor de vierde keer in het huwelijksbootje.
0: Vierde keer?
1: Vierde keer heeft hij het huwelijksbootje gezet. En de trouwambtenaar vond het ook wel best wel bijzonder. Ik moet hem wel trekken, uit de CBS-cijfers blijkt dat in de mannen die in 2024 trouwden, er ruim 10.000 eerder gescheiden waren. Maar vier keer was best wel een uitzondering. Vier keer. Ja. Wat moet je daar elke keer weer zeggen?
0: En de teller bij jou qua huwelijksvoltrekkingen die het vaakst in het huwelijk traden?
1: Nou, ik moet zeggen, ik trouw ook wat ouderen, zeg maar, die al vaker zijn getrouwd. Inderdaad, die heb ik ook al vaak. Ja, voor een tweede keer maak je dan vaak mee.
0: Nou, nooit voor een derde keer?
1: Nee, nooit voor een derde keer. Ja, één keer voor een derde keer gaat. Eén keer volgens mij. Toen zei hij van, dit keer zeg ik ja tegen jou, zegt die man.
0: Ja, die vond ik wel grappig.
1: Die vond ik wel grappig.
0: Maar we hadden hier natuurlijk ook een sportcollega. Die trad ook voor de vierde maal in natuurlijk.
1: Oh, echt?
0: En toen waren er wat collega's die zeiden van, goh, nou hier, mijn huwelijkskaart, komen jullie ook? Nou, we komen de volgende wel.
1: We komen de volgende wel. Ja, maar vier keer is veel. Toch is het wel zo, er zijn er nog meer. De actrice Elizabeth Taylor en Larry King, die trouwden zelfs 8 keer.
0: 8 keer?
1: 8 keer zeiden die ja.
0: En hoe lang duurde zo'n gemiddeld huwelijk?
1: Nou, dat zal niet lang zijn geweest. Ze zeiden van ja, als ze verliefd werd, zei ze, Elizabeth, die zei ze, ja, dan ging ik ook heel snel eigenlijk al trouwen. Dus ja, dat was echt ongekend eigenlijk. Hè? Ja, ik zag het in één keer voorbij komen. Ik denk, nou, leuk.
0: Ja, weet je welke dag het is vandaag?
1: Nee.
0: Het is vandaag onder andere de dag van de creativiteit.
1: Oeh, de creativiteit,
0: ja,
1: oké.
0: Vandaag vieren we iedereen die iets bedenkt, maakt, schrijft, tekent, zingt of creëert. De dag van de creativiteit.
1: Dag van de creativiteit,
0: ja,
1: oké.
0: Het is ook de dag van het gat in de emmer.
1: Nou, maar dit is ook de dag van het gat in de emmer.
0: Ja, dat is gebaseerd op het bekende kinderliedje. Er zit een gat in mijn emmer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou, ja.
0: En het is vandaag, dit is wel een serieuze dag. Wereld MS-dag.
1: Ja, dat is echt wel heel goed dat er zoveel aandacht aan komt. Dat mag wel vaker dan 1 keer per jaar aandacht worden geschonken, toch?
0: En deze moet Joopie natuurlijk als muziek in de oren klinken. Geef een bloem waterdag is het ook vandaag. Dus een dag om je bloemen en planten wat extra aandacht te geven vandaag.
1: Nou, die water hebben ze al gehad gisteren, toch? Maar geef een bloem waterdag.
0: Ja. En je hebt vorige week gemist, want we hebben vorige week Jurike Sterk hier te gast gehad.
1: Ja.
0: Ik heb maar even weer een showcase geregeld.
1: Goed, heel goed.
0: Want zij is zo open en eerlijk. Ook,
1: nuchter,
0: want,
1: hè?
0: Want de muziek die ze maakt, ja, dit vind ik wel leuk, zegt ze. Maar ik wil eigenlijk country zingen.
1: Ja.
0: En dat gaat ze dus ook doen.
1: Oh, superleuk.
0: En ze komt hier akoestisch aan het einde van het jaar, richting de kerst.
1: Ja, dat is
0: een
1: mooi.
0: Akoestische set spelen.
1: Ja, leuke meid. Echt, ja. Zo nuchter. Echt,
0: daarover gesproken, hier is ze.
1: Ah.

0: Vorige week was hij hier te gast. Jorieke Sterke heeft ook ooit een liedje opgenomen met niemand minder dan Alex. En Alex is vanochtend bij ons te gast. Theo de Rooij komt nog voorbij. We gaan nog even bellen met Jeroen van der Boom. Die heeft namelijk een dubbel liedje uit.
1: Een dubbel liedje?
0: Een A en B kant.
1: Oké.
0: Mensen mogen dan kiezen wat eigenlijk dit is van Jeroen van der Boom. Geproduceerd door onze eigen Edwin van Oeflaak.
1: Oh, dat is mooi.
0: Gaan we nog even achteraan bellen. En Benjamin, wat heb je zo meteen in het nieuws hier op radio's?
2: Ja, goedemorgen. Het gaat over het noodweer van gisteravond. En we gaan het ook even hebben over de windturbine in Nieuw-Leuzen. Die vloog vorig jaar in brand. Die is zo goed als hersteld.
1: Oh.
0: En zometeen natuurlijk ook hier op Radio Oost. Niemand minder dan Groene Jopie. Hij gaat het hebben over Jacobs kruiskruid.
1: Jacobs kruiskruid. Oké.
0: Daarover later weer hier op Radio Oost. Dit is de Bas en Bert ochtendshow. De laatste van de maand mei.

0: Jump for my life, Jordan. De Pointer Sisters voorbij trekken in de Bas en Bert ochtendshow op deze zaterdagochtend. Zometeen natuurlijk ook Gert Voerman.
1: Ja, Gertje is die...
0: Jij was er vorige week niet en Gert kon het er meteen fantastisch weer aan.
1: Nou, dan zal het vandaag alweer slecht zijn, maar het is echt... Hij heeft denk ik genoten gisteren van die regen, hè? Met één ding wel zeker.
0: We gaan het hem zo meteen vragen hier op radio. Ja. 3:30. Ben je net wakker? Goedemorgen, Bas en Bert. We zijn al even begonnen. Benjamin Borgman met het laatste nieuws nu op Radio Oost.
2: Het noodweer van gisteravond heeft veel schade aangericht. Niemand raakte gewond, wel ontstond er een brand bij een woning met een rieten dak in Giethoorn. Viel door een boom op auto's en woningen in Enschede en sloeg de bliksem in bij een huis in Goor. Ook meerdere treinen reden niet, bijvoorbeeld tussen Zwolle en Groningen door een boom op het spoor. Tussen Hengelo en Zutphen lagen treinen stil door blikseminslag. In totaal rukte de brandweer 32 keer uit voor omgevallen bomen en takken die gevaarlijk loshingen.
1: Nou, gisteren trouwens toevallig dat Gert-Jan van Beek zat met het touw. Die kreeg ook een bericht van thuis dat bij hem ook was ingeslagen.
3: Ja, echt?
1: In de blokhut.
0: Zo?
1: Ja, die was ook ingeslagen. Gelukkig, hij had, alles was eruit. En het was allemaal hersteld, de buurman had het gedaan. Maar daar was ook de bliksem in geslagen. Het is best wel op sommige plekken toch nog wel gebeurd. Hè?
2: Ja, het is flink losgegaan. Gelukkig dus geen gewonden, maar wel veel bomen die zijn omgevallen inderdaad. De man uit Zwolle die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord aan de Vondelkade in Zwolle afgelopen februari blijft langer in zijn cel. Dat heeft de onderzoeksrechter bepaald. De man van 51 werd dinsdag aangehouden. Dat gebeurde kort nadat de politie nieuwe beelden had gedeeld in plaats delict op TV Oost. Bij de schietpartij kwam een man van 34 uit Zwolle om het leven. Over 2 weken beslist de rechtbank opnieuw over het voorarrest van de verdachte. De windturbine in Nieuw-Leuzen, die eind vorig jaar in brand vloog, is zo goed als hersteld. Naar verwachting draait de turbine vanaf juli weer volop. Volgens de projectleider was het geen gemakkelijke klus om het bouwwerk van 130 meter hoog te repareren.
4: Het meest belangrijke was natuurlijk eerst maar even dat die turbine op een goede manier af te kunnen bouwen. Want daar was in het begin nogal wat vraagtekens bij. Kunnen we er goed bij? Met drones gevlogen, onderzoeken gedaan. En gelukkig bleek dat er ook geen gevaar was dat die om kon vallen. Dus die is ook op een zeer geconditioneerde manier teruggebouwd.
2: Er moeten nog wel een paar dingen gebeuren voordat de windmolen weer kan draaien.
4: Er moeten nog een aantal kabels komen. Op kabels zitten hele lange levertijden. Maar goed, dat geeft ons eventjes nu de mogelijkheid om 2 weken lang in alle rust dingen aan de binnenkant af te bouwen. Weer schoon te maken, nog weer extra schoon te maken. Dus dat is weer een geluk bij een ongeluk.
2: De reparatie zou in eerste instantie ruim een jaar duren. Maar het is dus gelukt om het project een paar maanden eerder af te ronden. En Bas en Bert, jullie staan natuurlijk bekend om jullie liefde voor de sport. Vooral ja. De voetbal. Maar hoe zit dat met basketbal? Zijn jullie daar een beetje gek op?
0: Ik vind basketbal wel mooi, ja.
2: Ja?
0: Ik heb de eerste, of tenminste toen Ricky Smits in het oranje shirt speelde in de Bos, ben ik daarvoor speciaal naar een interland van Oranje geweest. Ah. Tegen Bosnië-Herzegovina. En ik heb een tijdje in Amerika gewoond. Boston Celtics natuurlijk.
2: Ja.
0: Met Larry Bird. Vond ik wel hartstikke leuk.
2: Ja, de Landstede Hammers. Zijn daar een beetje gek
0: op? Ja, zeker.
2: Ja, de basketballers van Landstede Hammers die hebben de finale serie van de playoffs in de BNXT League bereikt.
0: Zo.
2: De ploeg uit Zwolle won gisteravond in eigen huis van Heroes Den Bosch. En het einde van die wedstrijd, die klonk zo.
5: Wat een fantastische wedstrijd. Ja.
6: En deze hele serie, complimenten naar coaching duo die het collectief hebben gecreëerd hier.
5: Van de Vuurste Vries nogmaals een keer. En het feest in Zwolle is compleet. Het
6: feest kan gevierd worden hier in Zwolle. En felicitaties gaan naar elke speler en coach.
2: Door de overwinning wacht nu een best-of-5-serie om de landstitel. Die serie zal gespeeld worden tegen de winnaar van het duel tegen ZZ Leiden en Donar.
1: Best-of-5 ook echt?
2: Ja, best-of-5. Net als de volleybalsters laatst, Apollo 8.
1: Ja.
2: Ging er ook mooi aan toe natuurlijk.
0: Waar komt dit verslag vandaan? En was het Piet Kees?
2: Piet Kees, ja, je hebt het goed gehoord inderdaad. Piet Kees was het.
0: Dat is een basketballiefhebber.
2: Ja, zeker weten. Deed hij mooi, Dat is het laatste nieuws.
0: Dat mag hij nog wel als wethouder?
2: Dat mag hij nog wel, ja. Radio maken niet meer, maar wel.
0: Maar commentaar geven.
2: Wel commentaar geven bij basketbalwedstrijden.
1: Ja. Mooi, is toch mooi.
0: Ja, joh, heeft gewoon gelijk. Ja, Max deed het ook, hè?
2: Zeker.
0: Die was ooit voetbalverslaggever. Die was daarnaast ook nog burgemeester. En ik kwam hem nog tegen afgelopen weekend, zondag, onze oud-burgemeester.
1: Oh, echt?
0: Ja, lang heeft hij in de Raad van Toezicht gezeten, Bernard Kobus.
1: Oh, Bernard Kobus,
0: ja. Die was damverslaggever, dus die kon het ook...
2: Damverslaggever?
0: Ja, wow. En die schreef ook stukjes over voetbalwedstrijden in de
1: kranten. Hoe doe je dat, damverslaggever?
2: Ja, dat vraag ik ook
0: nog. Gewoon even wat uitslagen.
1: Zet één steentje naar voren, nu, dames en heren. Het is
2: al in slaap.
1: Ja. We gaan kijken wat de reactie is. Ja, daar gaat ook een steentje schuin naar voren.
0: Maar ik denk dat je dan gewoon even de uitslagen noemt.
1: Oh, de uitslagen.
0: Dan je van, goh, hoe ging het aan tafel 1, Bas Nijhuis. Bas Nijhuis staat op remise.
1: Benjamin
0: Borgman zit aan tafel 2 tegen Leonard Speelman. En,
1: met Verlosser is al klaar, die heeft hem al uitgespeeld, dames en heren.
0: Het staat inmiddels 6 tegen 4 met nog 2 tafels te gaan.
1: Oh ja, hey, dit kan wel.
0: Ja, zo gaat het denk ik als damverslaggever.
1: Iemand die zeker dampt, denk ik. Wat denk jij?
0: Ik denk dat Gert meer iemand is die af en toe een potje schaak speelt.
1: Of mensen ergen je niet. Dus, hij komt bij mij ook altijd wel op. Als ik aan Gert Voerman denk, denk ik altijd mensen ergen je niet.
0: Hij lacht alweer. Gert, de immer goed lachse weerman.
3: Ik hoor het alweer. Ja.
0: Goedemorgen, Gert.
3: Goedemorgen, Bert.
0: Ah, het is niet meer zo benauwd, hè?
3: Nee, dat koufront van gistermiddag, rond een uur of 4 kwam in de west van de provincie binnen. Die heeft de tropische lucht eruit gegooid. Daar hebben we gemerkt, heel veel onweersactiviteit erop. Flink wat regen, bijvoorbeeld, ik heb een hele serie binnengekregen. Enschede West 14 mm, Hengelo 13, De Lutte 12, omgeving van Kampen 6. Nieuw-Leuzen 13, Deventer 12 en tenslotte Boekelo 18 mm regen. En ook nog eens flink wat wind erbij. En die temperatuur, ik heb zelf dan ook zo'n weerstation, dat zal je niet verbazen natuurlijk. Om 4 uur was het 30 graden, toen kwam dat koufront door. En 4:50 was het 19 graden. Dus in 20 minuten tijd hebben we 11 graden naar beneden. En dat gaat dan altijd gepaard met wind. Dus gisteren echt een heel onrustige dag. Kijk je nu naar de provincie, dan ligt hier de onbewolkt bij. Het is rustig, 14, 15 graden schat ik zo in. Dus de rust is terug in de atmosfeer, een aangename temperatuur buiten. En vandaag is het opnieuw droog. Flinke zonnige periode, misschien een paar stapelwolken. Geen buien dus. En die temperatuur gaat toch weer in de lift. Uiteindelijk vanmiddag toch op veel plaatsen 25 tot 26 graden. Misschien in de kop van de provincie 24, maar allemaal rond die zomerse grens. Dus opnieuw een hele mooie meidag die op het programma staat.
0: Ja, en hoe gaan we dan verder qua weekend? Morgen blijft het morgen ook nog een goede zomerse dag, tussen aanhalingstekens?
3: Ja, zeker wel. In grote lijnen wel. Vanavond, vannacht is het bijvoorbeeld wisselend bewolkt 13 tot 14 graden. In de loop van de nacht neemt de kans op een enkele buitroe. Die onstabiele lucht van gisteren, er komt wat terug. Gaan we morgen ook merken, zeker ruimte voor de zon. Wat meer bewolking dan vandaag, dat wisselt elkaar wat af. En in de loop van de dag kan er plaatselijke bui ontstaan. Dat zijn hele verspreide buien met de kennis van nu, met de voorkeur voor het oosten. Ik denk op diverse plekken dat het ook gewoon droog blijft. En nog steeds op die thermometer 24 tot 25 graden. Dus op zich een heel aardig weekend. De scherpe kantjes van de hitte, die zijn er wat af.
1: Nou, dat is mooi. Trouwens, we hebben Bert, want vandaag is ook doopop, toch?
2: Zeker. Gisteren was het begonnen, vandaag nog
1: ja, want Bert, het is vandaag zo mooi weer. We hebben nog 2 tickets, toch?
2: Ja, we hebben 2 tickets die we gewoon gratis weg kunnen geven.
1: Dus wil jij er naartoe, laat even weten, 2 tickets nog. Te waarde van een kleine €90, als je er vandaag nog even naar doopop wil. Dus het is mooi weer voor.
0: App even doopop naar 06-4567-1331. Het is wel goed festival weer, Gert, toch? Ook vanavond is het best nog wel een tijdje redelijk aangenaam buiten.
3: Vanavond is het gewoon aangenaam. Morgen natuurlijk die plaatselijke bui in het oosten. Dat zou dus kunnen als je ze in de gaten te houden. Maar in grote lijnen blijft het op veel plaatsen een heel groot deel van de dag droog. Gaat wel verder veranderen hoor. Maandag dan is het nog wel een droge dag. Dan gaat die temperatuur iets inleveren. 2, 23 graden. Maar dinsdag en woensdag komt die westenwind er wat sterker in. De zogenaamde westcirculatie wordt het wisselvalliger. Dinsdag een aantal buien, lokaal met onweer. Maar je ziet toch steeds die temperatuur overdag 20 tot 21 graden. Dus op dat moment dat even de zon weer bijkomt, is het gewoon weer heerlijk weer. Alleen het is wat klassiek Nederlands, het begin van de meteorologische zomer trouwens, omdat die westcirculatie er binnenkomt. Dat zie je heel vaak gebeuren in mooie zomers, dat er even zo de eerste helft van nu wat wisselvallig is. En dan zie je vaak die stabiliteit weer terugkomen.
0: Ja, want maandag beginnen jullie al aan de zomer, hè?
3: Ja, wij zijn een beetje eigenwijs, gaan een beetje tegen tijden in. 1 juni begint hij en dan eindigt hij op,
0: 1 september, 31
3: denk ik. Augustus. Ja. En dan begint 1 september de meteorologische herfst.
0: Ah, oké. Okay. Heb je nog een liedje voor ons, Gert?
3: Ja. Kate Bush, Wording op dat Hill.
0: Dankjewel en een fijn weekend. Ja. Bas en Bert ochtendshow, Kate Bush komt eraan. En weet je wie er ook aankomt?
1: Nee.
0: Grunny Jopie zo meteen.
1: Jopie komt zo, hè.
0: Die gaat het hebben over Jacobs Kruiskruid.
1: Jacobs Kruiskruid.

0: De Doobies op Radio Oost. En de Long Train Running op Radio Oost dus.
1: De vraag van vandaag.
0: Sommige gerechten worden eigenlijk alleen maar lekkerder van een klein zwart randje. Bijvoorbeeld pizza met een knapperige korst of een geroosterde boterham. Barbecue worstje of een pannenkoek die net iets te lang in de pan lag.
2: Ja.
0: Elk gerecht smaakt volgens jou juist lekker als het een beetje aangebrand is, Bas.
2: Nou, ik moet wel zeggen, pizza vind ik trouwens ook wel lekker als dat ietsjes... het moet niet zo heel... ja, dat het zo zacht is en dat vind ik ook iets lekker als iets knapperig is trouwens.
0: Ja,
2: vind je niet? Die zeggen altijd wel... ik zoek er toevallig op Curaçao die week heb ik van mij elke dag wel smiddags een zaals pizza gehad. Heerlijk was dat, nou is dat zoveel licht. Maar we zeggen, als het knapperig is, is het heerlijk. Ja, wat is lekkerder als je... Ik vind, als ik een speklap in de pan doe, vind ik het ook lekker als het... of op de barbecue, als het net even iets te lang heeft gelegen, dat knapperig vind ik ook lekker.
0: Ja, dat heb ik met opgebakken zuurkool.
2: Zuurkool, ja.
0: Even een zwart randje erbij.
2: Zwart randje erbij.
0: Ja, hoe zit het bij jou? Laat het me even weten. Dus kom maar door. Welk gerecht smaakt volgens jou juist lekker als het een beetje aangebrand is? Geef het even door via de Radio Oost app 0645671331. Jopie komt eraan zometeen. Heeft gisteren zijn laatste voetbalwedstrijd gespeeld.
2: Emotioneel.

0: in Love, Olivia Dean, hoorde hier voorbij komen.
1: De tuin in met Groene Jopie.
2: Joop, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen Joop, hoe is het?
3: Ja, heel goed.
2: Ja?
3: Een beetje spierpijn, maar nee, mag er niet veel naam hebben, maar een klein beetje wel, ja.
2: Spierpijn?
3: Ja, ik heb gisteren een potje gevoetbald.
2: Oh ja, dat
3: 17 op Genner hebben we, dus een groot toernooi. En dat is wel heel leuk even weer.
2: Ja, het is lang geleden natuurlijk, want normaal speel je ook wel, maar je staat niet vaak in de basis natuurlijk, hè?
3: Nee, gisteren een keer wel, ja. Ja, ik weet niet. Jongens hadden een speciaal ruimte voor mij gemaakt en dat vond ik wel op maat. Gisteren was het meer een oude mannenvoetbal, hè?
2: Hoe is dat zo?
3: Ja, dus 35, 40 plus een beetje, dus ja. Maar we hadden een speciale gast gisteren. Gisteren nam onze burgemeester dit mee.
2: Oh.
3: Dat vond ik wel heel apart.
2: Ja.
0: En kan hij nog een beetje voetballen?
3: Hij had gezegd, hij wou een keer meedoen. Zei, nou, dat eerlijk wel even. Dus ik heb met de organisatie geregeld. Hij, dus hij heeft dus 3 keer meegedaan. En 3 wedstrijdjes. En je kunt wel zien, hij heeft wel iets. Hij is wel balvast. En hij kan wel iets, ja.
2: Maar wordt hij niet overgeslagen?
3: Hij was, nee, echt niet. Maar je kunt wel zien, hij heeft wel gevoel voor de bal. Hij was wel van mij door op, maar... Nee, maar hij doet het al maar, hè.
0: En je Jopie, Jacobs Kruiskruid.
2: Ja.
3: Ja, Jacobs Kruiskruid. Op dit moment zien ze overal in de weiland erop komen.
2: Giftig,
3: het is echt groot tuig is het. Het is echt een ding, dat moet je gewoon uitroeien. Alhoewel het moeilijk uitroeien is. Het is heel dik blad. En het is heel giftig voor paarden en voor koeien. Ja, ik heb zelf een paar ezelslopen. Ik heb in de weiland ook een paar van die dingen staan.
2: Ja, die
3: en de ezelslopen naar de grote bogen mee. Dus de meeste die het weten wel dat het giftig is.
2: Ja.
3: Het probleem met het ding is altijd dat als je dan het weiland gaat maaien, zeg maar... Namaaien, je moet altijd, dat weet jij ook wel, je moet op een gegeven moment uiteindelijk namaaien. Dat is allemaal rommel blijven staan, wat eraf moet, dan maaien erna. En dan zijn er sommige mensen die dat dan hooi van proberen te maken.
2: Ja, dat is gevaarlijk.
3: En daar zit dan tussendoor. En dat is heel gevaarlijk. Dan ziet de koe dat vaak niet. Ja, of een paard ziet het dan vaak niet.
2: Nee.
0: Oké.
3: Okay. En dan kun je zeggen, ja, dus ik kan echt dan krijgen ze koliek. Dat is zo gebeurd.
0: Ja,
3: dat is klaar.
0: Dus oppassen voor de Jacobs Kruiskruid.
3: Ja, je moest nu echt... gaat weiland in een steekstroom uit met een goede steekschop. Er zit een hele dikke penworrel dan. En er zit ook een... Het is heel dik blad. Het heeft een hele dikke krop, zeg maar, als het ware, in de grond. En futter met zich. Beetje grijsachtig blad.
0: Nou,
3: heel veel mensen kennen ze wel, dus lukt me dat ding.
0: Dank je wel, Joop. Fijne dag, hè.
3: Ja.
0: Hoi.
3: Ja, ik ken dat,
4: je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Volgende week vrijdag. vrijdag tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PM Legend, Swarovski, Nike, Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw designer outlet Ochtrop Duitsland.
13: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
15: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bas, Groene Jopie, normaal spreken we nog even na afloop. Zijn we even aan het evalueren. En
2: ja.
0: Groene Jopie, je bent er nog steeds, toch?
3: Ja, ja, ik ben er nog steeds.
0: Want je hebt nieuws heet van de naald, of vanuit Dalsen?
3: Ja. Ja, dat is gisteren bekend geworden. De jongens van het bakfeest, dat zijn allemaal van die boerenjongens, hè, die organiseren al die een bakfeest hier zo. En die hebben van elkaar kunnen krijgen dat 12 september dat ze normaal nog een keer laten optreden hier zo.
0: 12 september, normaal?
3: 12 september, ja. Ja, ik vind het echt uniek.
0: Oh, okay.
3: Die mannen zijn al 80 of zo, geloof ik, hè?
0: Ja, dus
3: die kunnen amper weer lopen en die moeten zeggen het toneel opbeuren, of de bühne opbeuren, maar ze gaan optreden.
0: Dus welke datum en wanneer start de voorverkoop?
3: Ja, ik meen 3 juli, geloof ik, dat de voorverkoop. Dan gaat de fysieke verkoop, daar zullen ze ook wel weer van gaan maken. Want, er wordt heel sportbaar Gendel eraf gezet, dan kunnen ze daar allemaal kaartjes kopen en dan komt er echt duizenden mensen af. Dat is al op zich al een heel gebeuren.
2: Zo.
0: Nou, echt nieuws. Ja. Normaal dus. Wanneer komen ze? 12
3: september.
0: 12 september. Normaal dus opnieuw
3: normaal
0: in Dalsen.
3: Nou, met bakfeest.
0: Dankjewel, hè. Succes vandaag met de voetbalclub. Hè. Het kan zomaar de laatste zijn, toch?
3: Ja, tegen Surjoja Mediterranee.
2: Surjojo,
0: ja. Uit Enschede. Ja, doe de trainer de groeten, Benjamin Kan. Die is daar trainer.
3: Ja, Benjamin Kan.
0: Ja, Benjamin Kan is daar trainer. Die heeft hier ooit op de sportredactie gewerkt.
3: Ja.
0: Dat is nu trainer van
2: de club. Leuke club, hoor. Is echt een hele leuke club.
0: Ja? Oké, nou, dag Joop.
3: Nou, veel succes vandaag. Yo,
0: tot volgende week. Joopie Beekendam had het natuurlijk over het Jacobskruiskruid. Uitroeien.
2: Uitroeien.
18: Dit is de Dobbelsteen.
0: Bas, de dobbelsteen.
2: Ja, we hebben hem weer even tevoorschijn gehaald, de dobbelsteen. En we mogen 6 nummers. Jij kan 6 plaatjes doorgeven, hè?
0: Ja, want we hebben kaarten voor het festival in het Volkspark. Eerste zaterdag van juli. En jij kan erbij zijn.
2: Ja.
0: In ruil voor het liedje krijg jij misschien wel 2 kaartjes. Het is heel simpel. Welk liedje wil je graag horen? En wil je graag naar in het Volkspark Festival? Nou, dat kan. Geef even een liedje door. Zetten we hem op de dobbelsteen. Wordt jouw liedje gedraaid.
2: Dan.
0: We krijgen je aan de telefoon. Dan heb jij 2 kaarten te pakken. Dat doen we in dit uur. Deel 3 doen we het. En ook in het laatste uur van de Bas & Beth ochtendshow.
2: Ja.
0: Dus geef even jouw favoriete liedje door als je naar in het Volkspark wil.
18: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
23: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
16: Radio Oost, de Bas en Beth ochtendshow.
26: Bas en Bert, stelletje vette boeren, Jorieke hier. Kunnen jullie mijn plaatje nog een keer draaien? Joho!

0: Morricante, jekke, jekke.
1: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Tweede uurtje alweer, Bert.
0: Jazeker. Sommige gerechten worden eigenlijk alleen maar lekkerder van een klein zwart randje. Want daar hebben we het natuurlijk over vanochtend. In het kader van de vraag van vandaag. Welk gerecht smaakt volgens jou juist lekker als het een beetje aangebrand is?
3: Ja.
0: Opgebakken aardappelen zien. Jansen, dankjewel.
2: Ook. En restje stamppot boerenkool. De volgende dag van lunch opbakken. Heerlijk, wat er ook gezegd. Ja, dat is ook alweer lekker, hè?
0: Ja, nou, kom maar door. Welk gerecht smaakt volgens jou juist lekker als het een beetje aangebrand
2: is? Chinees is ook altijd lekker een dag erna. Chinees. Macaroni vind ik ook altijd lekker een dag erna.
0: Ja. Ja, je bent van de Chinezen.
2: Groentesoep een dag erna is ook heel erg lekker.
0: Met vermicelli.
2: Oh, heerlijk. Vind ik ook heel erg lekker als je de tweede keer gebruikt. Ja.
0: En je dobbelsteenliedjes, we hebben ze nodig. Heb jij een leuk liedje voor?
2: 6 stuks.
0: Wil jij naar het festival in het Volkspark met onder andere Direct en ook Roxy Dekker? Je kan erbij zijn. Geef even jouw favoriete liedje door. Of liedje waar je gewoon op deze zaterdagochtend zin in hebt. Dat kan via Bas en Bert, via de radio. Stem 06-4567-1331. En Albert Baarslag die schrijft: leuke avond gisteravond in Batum. Net terug van ochtendwandeling, 10 kilometer. Zitten jij en Bas alweer op de radio?
2: Ja. Zo is het wel.
0: Zo kan het gaan. En dit vind ik ook wel. Ik vind bij de volgende theatershow moeten we deze man wel even uitnodigen. Want we hebben een appje gekregen van Erwin. Hallo Bas en Bert, tot mijn grote spijt heb ik jullie voorstelling van gisteren in Batum niet kunnen bezoeken. Omdat ik in Dordrecht woon, had ik van vrijdag op zaterdag een hotelkamer geboekt in Rijssen. En bij aankomst bleek de hotelkamer niet rolstoel toegankelijk te zijn. Dat was ontzettend balen. Ik zit dus in een elektrisch rolstoel. Na wat gegeten te hebben in Deventer ben ik met de trein weer naar huis gegaan. Om 10 uur was ik weer in Dordrecht. En ik vind het erg jammer dat jullie voorstelling hebben moeten missen. Hopelijk kan dit najaar een voorstelling bijwonen.
2: Nou, gaan we regelen, hè?
0: Groetjes van Erwin. Erwin, we gaan het regelen. En als het even moet, gaan we ook een slaapplek voor je regelen. Toch,
2: Bas? Ja, gaan we echt doen.
0: De Bas en Bert ochtendshow. En zometeen, jij houdt wel van verlotingen, hè, Bas?
2: Verlotingen ben ik gek op. Ja. Dat soort spelletjes vind ik echt heel leuk. Verlotingen, bingo, dat soort dingen.
0: Ben je dan echt een kraai?
2: Ja, joh. Dat vind ik echt heel leuk.
0: Nou, vanavond kun je ook nog naar een verloting. Want dan is er een spectaculaire clubhuisloterij van Excelsior 31. Met als hoofdprijs een vakantiehuis te waarde van 200.000 euro. Kun je dus gewoon winnen.
2: Zo, ja. Nou.
0: Maar waar de club dus hoopte op een stormloop aan deelnemers, blijft de verkoop van loten nog een beetje achter bij de verwachtingen.
2: Meer kans om te winnen dus.
0: Maar aangezien de club vandaag jarig is, gaan we even bellen met de voorzitter. Ja, wel meer kans om te winnen. Nou, zo reken jij dan weer.
2: Ik zit al te kijken. Ja. Ik ga even op de site kijken.
0: Dit doet me denken aan het verhaal van de voetbalclub Obios. Die hebben ook alle zeilen nog bij moeten zetten.
2: Ja,
0: vorig jaar was dat ook zo. En een club in Drenthe ook, die een Ferrari geloof ik verlootte.
2: Zo.
0: Nou, we gaan even bellen met de voorzitter Harold Eertink van Excelsior 31.
2: En er komen al platen binnen voor die je graag willen horen bij ons op de radio. En waardoor je meteen kans maakt op 2 kaarten voor het Volkspark. Dus geef ze door en wij gaan ze draaien.
0: Na 9:30 gaan we even die kaarten weggeven natuurlijk.
1: Bas en Bert.
4: Goedemorgen.
0: Oh ja.

0: ILO, die voorbij trekken in de Bas en Bert ochtendshow op deze zaterdagochtend. Het is 9:09. Wat doe je, Bas? Je zit alweer...
1: Nou, ik ben even aan het kijken, want we hadden het vanmorgen natuurlijk over loten kopen, dat je een vakantiehuis kon winnen.
0: Ja.
1: Ik zit nou net even in te loggen op de site van Excelsior Reizen. En ik ga even kijken of ik... Zullen we even een paar loodjes kopen?
0: Ja, even een paar loodjes nog kopen. Vanavond is het namelijk zover de trekking van de spectaculaire clubhuisloterij van Excelsior 31. Met als hoofdprijs een huis te waarde van 200.000 euro, Bas.
1: Ja, dat is toch niet niks, hè?
0: Maar waar de club hoopte op een stormloop aan deelnemers, blijft de verkoop een klein beetje achter bij de verwachtingen. En toch geeft Excelsior de strijd niet op. We hebben de voorzitter aan de telefoon. Ten eerste gefeliciteerd met je club. 95 jaar vandaag.

0: helder. Dankjewel. Ja, ook gefeliciteerd.
1: Ja, ja, nee, ik ben zelf ook lid van de club. Ja. Even naar die... want Bas vindt dat heel erg mooi. Want Bas is nu...
2: Ik zit nu al bij het betalen, Bert.
1: Zit je nu al bij...
2: Het is 2 plus 1 graden, dus het is 93 ja. euro. Nee, moet ik dat nou goed?
1: Ja.
0: Nee, ik moet de 2 aankruisen, Bas.
2: De 2 moet ik aankruisen. Oh, wacht even. Ja, oh, dan moet ik even terug. Goed dat je het op tijd zegt. Ja,
1: ja, want hoe gaat het eigenlijk met de verkoop? Blijft het een klein beetje achter bij de verwachtingen?
0: Ja, ja. Wel een wat eerlijke verhaal. We zeggen, we zijn goed in bouwen en reizen. Dus het clubhuis gaat zelf heel goed. Maar de verloting, verkoop hadden we op dit moment niet zo verwacht. Maar goed, we hopen nog op een goede storm de laatste dag. Maar het zit nog niet achter de verwachting.
1: Ja, want hoeveel beschikbare loten zijn er? 50.000 geloof ik, hè?
0: Ja, in totaal waren er 50.000 loten. Nou ja, daarvan zeiden we al, die gaan we waarschijnlijk niet allemaal verkopen. Maar we hadden wel ingezet om ongeveer 30.000 loten te verkopen. Dan zouden we wel mooie cent overhouden. Ja. Dat gaat niet lukken, dat weten we ondertussen al. En we doen er nu alles aan om in ieder geval geld erbij te leggen.
1: Ja, want het geld was nodig of is nodig voor de bouw. Want het ziet er spectaculair uit. Tenminste, het is in aanbouw, het nieuwe clubgebouw. Wat betekent deze loterij voor de plannen?
0: Die loterij was belangrijk. Eigenlijk is de dekking is er wel, maar gaan we maximaal lenen bij de bank. Dat doen we liever niet. Want dat betekent ook dat je daar wat terugbetaalverplichtingen hebt. Dus die verloting was in die zin helpend om die kosten wat te drukken. Op dit moment moeten we zelfs nog een beetje geld bijleggen op de beloting. Dus dat is nog wel werk aan de winkel.
1: Ja, zijn de verwachtingen eigenlijk te hoog geweest ten aanzien van de verloting? Want 1 lot kost 31 euro. Ja, er zijn mensen die denken van ja, dat is me net iets een leuk te ver.
0: Ja, dat kan natuurlijk. Die 31 euro is natuurlijk verwijzen naar onze oprichtingsjaar. De evaluatie moet natuurlijk nog plaatsvinden. Maar we zijn inderdaad wel achtergekomen dat er komt best veel bij kijken bij zo'n verloting. Je hebt met de kansspelbelasting, je hebt met vergunningen te maken. Met reclame en dan begin je daar toch voor het eerst aan. Hebben we dat misschien inderdaad wat onderschat. En aan de andere kant ook best wel wat tegenvallers gehad. We gaan er voor deze dag nog vol voor in ieder geval.
1: Ja, want kansspelbelasting, want van elk lot gaat er ongeveer 40% naar de staat, toch?
0: Ik percentage weet ik niet, is wel iets verhoogd dit jaar. Maar ook dat is meegenomen. En dat maakt ook dat we, je vertelde al, bij 18.000 loten zitten we op break-even. Aan de voorkant hadden we gedacht dat het bij ongeveer 15.000 loten zou zijn. Dus ook daarin alle kosten zijn er meegenomen. Ook de kansspelbelasting. Maar dat betekent wel dat voor ons de drempel wat hoger ligt.
1: Ja, hebben jullie nog een eindsprint gezien de afgelopen dagen? Want Bas is druk bezig om loten te verkopen. Hoeveel heb je er nu inmiddels, Bas?
2: Ik heb nu de eerste gekocht. We kunnen nog 10 uur, 34 minuten en 9 seconden heb je nog de tijd, Bert, om wat te kopen. Ja.
0: Ja, we zien wel een eindsprint. De laatste week hebben we ook inderdaad de actie, wat Bas al zei, 2 plus 1 lot gratis. Of als je de 5 of 6 haalt, dan heb je dus krijg je 1,5. Daar hebben we wel een enorme rug op gezien. Dat hebben we ook wel uitgedragen. Want voor ons is het een beetje tegenvallend. Maar voor degene die dan toch een gokje wil wagen, is de winkans natuurlijk wel groot. Want we trekken alleen onder de verkochte lood.
1: Ja, want Bas die sloeg er gisteravond wel op aan. Want we waren gisteravond in Batum. En Bas zegt van joh, dat vakantiehuis. Toch?
2: Ja, dat is wel zo. Maar dat is, kijk, je kunt wel zeggen van de loden zijn soms wat duurder. Maar ja, goed, je hebt ook soms dingen, doe je mee. Dan kun je bijvoorbeeld iets kleins winnen. Dit is wel echt, je maakt echt kans om echt een vakantiehuis. Jullie hebben nog meer prijzen volgens mij, toch?
0: Ja, klopt. Tweede prijs is een auto, een Audi A1, elektrisch fietsen, derde prijs. En ook verschillende boodschappenbonnen, een nieuwe iPhone, AirPods. Dus inderdaad verschillende prijzen.
1: Ja. Is de kans nu om te winnen nu ook veel groter geworden dan?
0: Ja, wat ik zei, dus de trekking vanavond door de notaris is alleen onder verkochte loden. Dus voor ons in die zin wat jammer dat we niet die 30.000 of misschien wel meer loten hebben verkocht. Maar voor degene die meedoen met de lotten is de kans inderdaad van groter. Vele malen groter dan de landelijke prijzen waar we... Tenminste, Ook wel eens mee doen met Audi of anderzijds, ja.
1: Ja, want vanavond is om 8:30 de verloting. Trekt de notaris dus de winnende loting.
2: Wanneer kan ik die sleutel dan ophalen van het huisje?
1: Ja, waar kunnen we dat zien?
0: Als jij winnen, dan kun je 9 euro halen vanavond. Ja, maar... Hellendoorn, voor de duidelijkheid. Ja. Of een land al daar, dat is een mooie plek.
1: Ja. Hey, wat gebeurt er eigenlijk met de plannen? Lopen jullie op schema voor wat betreft het nieuwe clubgebouw?
0: Ja, dat nieuwe clubgebouw qua bouw gaat heel goed. Eigenlijk heel lang gezegd, in september gaan we het openen. Nou, zoals het nu naar uitziet, kunnen we het zelfs voor de bouwvakken al krijgen we het opgeleverd. Dus gaan we in de zomervakantie gewoon proef draaien in het clubhuis. En ja, daar zijn we heel blij mee. Maar ja, ook wel gezien hier in de afwerking toch wel wat... keuzes gemaakt om even wat voorzichtig te zijn. Zolang die de loting ook niet dat resultaat heeft wat we aan de voorkant misschien hadden gehoopt.
1: Maar jullie hebben vandaag wel een feestelijke dag, want onze vriend van de show treedt vandaag op bij, was gisteravond nog te zien op TV Oost. Harm Montes en zijn Ancora.
2: Ancora, ja.
1: Ja,
0: ja, want, ja zeker. Ja.
1: Ja, ja, maar hoe ziet de dag er een beetje uit vandaag dan, Harald?
0: Ja, we inderdaad ons 25-jarig jubileum. Super Saturday, dus de hele morgen staat in de kaart van de jeugd. Dus de mini-competitie die normaal op vrijdagavond is, die heeft vanmorgen de afsluitende ochtend. Dus nou ja, daar zijn ook allerlei festiviteiten omheen. En een broodje knakworst, of ik denk ijsjes, dat het gaat worden. Naar vanmiddag toe, er zijn links en rechts nog wat finale wedstrijden, kampioenwedstrijden. En eind van de middag. Dan gaat het feest los. En dan werken we toe eigenlijk naar de trekking van 8:30. Met inderdaad live muziek. We nemen nog afscheid van her en der wat spelers van het eerste. We huldigen de kampioenen die dit jaar kampioen zijn geworden. En zo wordt het echt een mooi familiefeest. En hopelijk met hele mooie winnaars aan het eind van de avond.
1: Oké.
2: Je hebt de lotnummers binnen via de mail. Het zijn er nog twee. Want er staat wel van die andere komt binnen 48 uur nog. De derde lot.
0: Ja, die krijg je vanmiddag, Bas. Daarom is het wel goed om te zeggen, want inderdaad, de loten kunnen toch vanaf 8:00 gekocht worden. Maar wil je meedoen met die actie van 2+1, dan is het wel goed om voor 12:00 te doen. Maar anders kan de organisatie dat extra lot niet meer toesturen.
2: Dus, ik heb de loten binnen. We gaan, Bert, we gaan op vakantie binnenkort.
1: we kunnen dat huis natuurlijk verhuren.
2: Ja,
1: en morgen mag je geen lot meer zien, Harald, denk ik, hè?
0: Nee. En
1: met name ook
0: de actiewerkgroep, die is helemaal klaar mee. Die hebben gezegd, het mag geen dag langer duren, want anders gaan onze relatie eraan. Heel mooi. Maar andere clubs die dit overwegen, denken nog even goed over na.
1: Dat vind ik een mooi slotwoord. En in ieder geval wel goed dat je zegt van, joh, we hebben daar ons een klein beetje op verkeken. Nou,
2: en ga in ieder geval naar Excelsior 31.
1: Jos Alderink, die appt ook. Waar kun je de loten kopen? Volgens mij kun je gewoon naar de site, hè?
0: Ja, je kunt naar de site van Excelsior gaan of rechtstreeks naar www.wordeunwinnaar.nl.
1: Oké, dankjewel. Fijne dag vandaag.
0: Dankjewel, Zelda.

0: 20 lood heb je gekocht, Bas.
1: 20 lood. Ik heb een verkeerd knopje gedrukt. Ja.
0: Gaat van het budget van het radioprogramma af.
1: Oh, dat ben je niet. Ja. Oh, nou, dat is lekker hoor.
0: Ja, volgende week geen nieuws lezen.
1: Gaat ons salaris. Gaat ons salaris. Ja. Nou ja, hè, als we, ja. Als we kunnen voor het geld waar die directeur niet heeft, die kunnen best wel wat loten kopen volgens mij.
2: Oei, ja, zeker wel.
0: Ach, je moet er maar om lachen, toch?
1: Ach, tuurlijk. Ja.
0: Het is 4:30, je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow. Ja, het is tijd voor het regionale nieuws natuurlijk. Ja. Vind je het nog een beetje leuk bij ons, Benjamin?
2: Nee, hartstikke gezellig hier, zeker.
0: Ik bel meteen Jan-Willem op en
2: eens nee, hoor. Weer. Nee, hartstikke gezellig hier.
1: Jan-Willem denkt, er komt weer wat binnen over die show.
0: Ja, nee, kom maar door, zou ik zeggen, voor wat betreft het nieuws.
2: Een geparkeerde auto is vannacht in brand gevlogen in Kampen. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat twee andere geparkeerde auto's ook licht beschadigd raakten. De elektrische auto is uit voorzorg afgevoerd in een dompelbak om te voorkomen dat de accu opnieuw vlam vatte. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het is je waarschijnlijk niet ontgaan dat gisteren code oranje gold in onze provincie. Het noodweer heeft dan ook veel schade aangericht. Niemand raakte gewond. Wel ontstond er onder meer een brand bij een woning met een rieten dak in Giethoorn. En viel er een boom op auto's en woningen in Enschede. De brandweer rukte in totaal 32 keer uit voor omgevallen bomen en takken die gevaarlijk loshingen. En Sportclub Enschede werd vandaag precies 100 jaar geleden landskampioen van Nederland. Nadat de uitwedstrijd bij MVV met 3-1 werd gewonnen, kon het zich op 30 mei 1926 daadwerkelijk de beste van het land noemen. Voor de kampioenswedstrijd reisden ruim 900 supporters hun club achterna. Dat vertelt Wim Kleine van de archiefcommissie van Sportclub Enschede.
3: We moeten niet vergeten, Enschede was toen een stad met een omvang van ongeveer 40.000 inwoners. Er waren dus ongeveer een kleine 1000 die meereisden naar Maastricht. En die daarvoor al met al een bedrag van 6 gulden op moesten hoesten om die reis te kunnen maken. Nu lijkt 6 gulden niet veel, maar vergeet niet, we hebben het wel over 100 jaar geleden. En toen was die 6 gulden wel erg veel.
0: Was de grote club van je pa toch, Bas? Of
1: ja, zeker. Heeft nog in het bestuur gezeten bij Sportclub Enschede.
0: Bij Sportclub Enschede?
1: Ja, zeker. Secretaris van wedstrijdsecretaris. Ja.
0: De oude bestuurskamer kan ik me nog wel herinneren.
1: Ja?
0: Sportclub Enschede. Een hele statige bestuurskamer.
1: Statige, ja. Jaap Uilenberg was ook altijd daar.
0: Ja, best wel wat mensen. Theo Vonk, Paul Krabbe.
1: Maar mooi, ik vind het zo mooi om te zeggen dat in 1926 40.000 mensen in Enschede wonen. Er wonen nu iets van 160.000. Dat is echt ongekend.
2: Ja, en hij had het over 6 gulden. Ik dacht, ik zoek er nog even op. Volgens mij was 1 gulden destijds iets van 11 euro.
1: 11 euro.
2: Dus reken het uit, ja. 60, 70 euro voor een ticket voor zo'n wedstrijd.
1: Ongekend, hè?
0: Ja, nee,
1: Sportclub was een grote club, hoor.
0: Ja, hartstikke grote club. Ze spelen nu in de kelder van het amateurvoetbal op zaterdag, vijfde klasse.
1: Ongekend.
0: Ze spelen in de nacompetitie. Ik weet niet, ze moeten tegen Zalk. Misschien is het volgend weekend of dit weekend. Ik weet niet of het een finale ronde betreft.
2: Durf ik je niet te zeggen, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar jij bent onze voetbalexpert.
2: Oh, is dat zo? Ja. Dat jullie dat waren.
0: Ja, nee, maar Kai Vonk, zijn vader Theo Vonk, heeft natuurlijk ook jarenlang bij Sportclub Enschede gewerkt.
1: Sportclub Enschede. Zalk.
0: Ja, is dat vandaag?
1: 30 mei.
0: 30
1: ja,
0: mei.
1: Zalk 1 Sportclub. Nou. Ja, klopt.
0: Ja,
1: kunnen we toe? Bed.
0: Ja, nee, je moet het amateurvoetbal wel een beetje volgen. Want ik ga vanmiddag nog even naar Dato toe.
1: Dato.
0: Ja. Ja. Morgen te zien op TV Oost.
1: Oh, leuk.
0: Even kijken welke wedstrijden doen we nog meer. Den Ham tegen CSV 28, ook al een leuke kraker. En morgen wordt nog gespeeld in Tiel. Ik moet zeggen TEC, moet ik erop aan. Nee, mag niet, Tech.
1: Mag hij niet?
0: Nee, ik ben aangesproken door Rob Pannenkoek. Die komt van oorsprong uit Tiel, woont in
1: Rob Pannenkoek.
0: Je moet TEC zeggen. Maar ja, ik zeg, ik zie nergens.
1: Tech Tiel.
2: Het is nek en nak.
0: Ja, nee, het is NEC en ook TEC. Ja. Dus,
2: kijk aan.
0: En je mag nak zeggen, ja.
1: Ja.
0: De Dobbelsteen.
1: De Dobbelsteen.
0: We hebben wat kaarten.
4: Dit is de Dobbelsteen.
0: We hebben op 1 suggestie Dobbelsteen. Double Vision, Knocking, Menno. 2 de Minutenwals van Jasprina de Jong.
1: Oh.
0: Ja. 3 Somjeu.
1: Ja.
0: Multicolor. 4 Toto Stad Lamiou. In het kader van de Dobbelsteen. 5 ook een leuk liedje natuurlijk, Kiss. And I Was Made For Loving You. Oh. Aangevraagd door Willem. En Willemijn komt met Ten Sharp en You. Dus
1: Ten
0: Bas.
1: Sharp vind ik ook mooi.
0: Ja.
1: Moet ik gooien?
0: Ja. Ja.
2: Niet op mijn hoofd.
1: Moet ik naar jou gooien?
0: Ja.
1: Ja.
0: Oeh.
1: 4.
0: 4? Ha. Even kijken. Ah, dat is een leuk liedje. Arjan Mengering uit Haaksbergen. Jij wint 4 kaarten voor In het Volkspark.
1: Wat leuk.
0: Festival. We gaan je zo even bellen. Zometeen gaan we ook bellen met Willem Dijkema.
1: Willem Dijkema.
0: Ja, we gaan even de natuur in met Willem, hè.
1: Oh!

0: Blijft het lekker liedje, Sommieux hoorde je voorbij trekken. En we hebben een winnaar, want het liedje van Arjan Mengerink is namelijk uit de dobbelsteen komen rollen. Arjan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Heb je 4 juli wel tijd op zaterdag?
1: Ja, zeker. Daar maken we gewoon tijd voor.
0: Nou, dan hebben we bij deze 2 kaarten voor je voor het In het Volkspark Festival. Gefeliciteerd met onder andere Direct en Roxy Dekker. Wie ga je meenemen, Arjan?
1: Nou, ik denk dat ik Jacqueline meeneem.
0: En wie is Jacqueline?
1: Dat is mijn vrouw.
0: Ja, lekker gezellig dagje.
2: Die zit naast je zeker, je kan niet anders.
1: Nou, die is op het moment even weg. Want die moest de fiets wegbrengen naar de fietsmaker. Dus die komt elk moment weer, die weet toch van niks. Dus
2: nou, daarom, je kunt nu nog een andere naam noemen als je wil.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Hoor.
0: Maar dit kan ook weer tegen je gebruikt worden.
2: Oh ja, dat is waar.
0: Dus, Arjan, verstandig wat je nu zegt.
2: Heel verstandig.
0: Nou, bij deze gefeliciteerd.
1: En, super, jongens.
0: Stuur even een fotootje als je daadwerkelijk bij in het Volkspark Festival bent.
1: Oh, dat ga ik zeker doen.
0: Hé, hey, dankjewel, Arjan.
1: Super, bedankt hoor.
0: Doei, doei. Zometeen gaan we even bellen met Willem Dijkema.
2: Ja, want ik zie echt mooie foto's binnen van Diana Paalman. Die stuurt me mooie foto's binnen van Bas het Schaap. Ja, ik moet alleen nou door, Bert, want jij hebt helaas niet overleefd met het castreren. Maar echt mooie foto's. Hè? Ik ben wel benieuwd hoe het met Bas gaat. Nou. En even één ding, Henk van Amerong inderdaad, die vroeg van, ging Rianne vandaag?
0: Nou, Rianne die heeft een weekendje vrij. Ze heeft
2: een weekendje weg. Nou, dat mag, hè.
0: Volgende week is ze weer terug.
2: Ze heeft 1 ATV-dag bij ons en die heeft ze nu ook opgemaakt, toch?
0: Dus Henk, mocht je volgende week een vraag hebben voor Rianne, stel het even aan onze dierenarts. En daarom gaan we zo meteen even de natuur.

0: nu was het maandagochtend, tweede Pinksterdag voor het eerst sinds heel wat jaartjes weer op de mountainbike.
1: Wat zeg je me nou?
0: Ja, ik heb weer op de mountainbike gezeten.
1: Oh, wat goed.
0: En ik heb de route Delden gedaan. Maar sommige singletracks, die was ik gewoon helemaal kwijt, joh. Moet ik nu hierin of is het iets verder?
1: Oh, echt? Maar ik vind het ook knap dat je weer op die motorbike...
0: Ja, heerlijk, even de natuur in, Bas.
1: Ja, even de natuur in.
2: De natuur in met...
0: We gaan nu even de natuur in met Willem Dijkema. Onder andere schaapzetter is hij. En we hebben Willem aan de telefoon, want je bent nu natuurlijk ook weer lekker in de natuur.
3: Ja, ik zit heel toevallig nu op de camping vlakbij de schaapskooi in Ommen.
0: Ah, welke camping zit je?
3: Camping Bergzicht.
0: Ah,
1: het is altijd gezellig daar, hè? Al die campings daar.
0: Heerlijk daar.
3: Ja, dit is een hele rustige camping. Het heeft een christelijke achtergrond zelfs. We noemen het wel eens de Bijbelcamping. Niet dat ik daar direct iets mee heb, maar ik heb wel iets met de stilte op de camping. Ik vind het juist, de rust en de animateuren die iedere keer langskomen, dat je alsjeblieft weer naar een of ander feestje mag komen. Ik vind het juist genieten van de natuur. We zitten aan de rand. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar ik hoor alleen maar vogeltjes fluiten hier genieten.
0: Ja, maar Ommen, dan denk ik aan de Vecht. Staat die camping ook aan de Vecht?
3: Nee, deze zit aan de Regge.
0: Aan de Regge, ja. Die
3: en dan, aan de beneden Regge. Dus het laatste stukje van de Regge voordat hij in de Vecht komt.
0: Ah, oké. Okay. En je mag daar bijvoorbeeld geen radio aan hebben, gewoon lekker stilte camping?
3: Jawel. Zo erg is het ook allemaal weer niet. Alleen op zondag is het gewoon rust. Dan is de
0: matje
3: wat hier is prachtig zwembad in de vorm van een hart is gesloten.
0: Ja.
3: Maar dan gaat de kleine kolonne een kleine fietspaadje af, een wandelpaadje af richting de Regge. En dan, ik heb daar dus ook nog de zon in de Regge, heerlijk.
0: Ja, hoe is het, want het zeewater schijnt nog koud te zijn, maar hoe is het water in de Regge?
3: Ja, dit is geen zeewater, gelukkig. dit is regenwater en dit is fantastisch om af te koelen. Er is nog wat aan de koude kant, maar je kunt er prima al in zwemmen, dat is geen probleem. Ja, en mijn honden vinden dat ook lekker na een dagje hoeden om even het water in te plonsen.
0: Hey, even over vogels, hè. Het verschil tussen een gierzwaluw en een gewone zwaluw. Want dat wilde je deze week nog even uitleggen op de radio.
3: Ja, dat was gepland, maar je was even in de war met de dagen wanneer was het ook weer de dinsdag. Ja.
0: Maar wat is eigenlijk het verschil?
3: Nou, ze zijn geen familie van elkaar. Gierzwaluw heet, dat is een Grieks, is dat een moeilijk woord. Mijn vrouw zou het beter weten, maar gierzwaluw is een apodidee in het Grieks. En dat betekent zoiets als korte pootjes. En ze hebben eigenlijk bijna geen pootjes, echt hele korte pootjes, waardoor ze al niet goed kunnen lopen. En waar een boerenzwaluw, een huiszwaluw, die zie je regelmatig op takjes of op lijntjes zitten. Die rusten wel uit op zeg maar ergens. In een gierzwaluw kan 2-3 jaar lang in de lucht zweven, eten, slapen en alles in de lucht te doen. Als ze geen nest hebben, kunnen ze wel 3 jaar lang echt in de lucht hangen.
0: Dan ben je 3 jaar lang onafgebroken?
3: Ja. Ze drinken zelfs in de lucht. Desnoods vliegen ze even vlak over het wateroppervlak. Nemen een hapje water. Dat doen de zwaluwen ook wel. De andere zwaluwen. Maar de gierzwaluw is wat dat betreft wel heel erg bijzonder. Ja. Plus komen ze ook in Nederland voor. Ze hebben waar ze van oorsprong echt rotsen nodig hadden om dus te broeden. De nesten te maken. Hebben ze de huizen ook geaccepteerd als een soort van rots. En komen ze eigenlijk ook in heel deel van Europa nu voor. En ze overwinteren natuurlijk in het mooie Afrika, het zuidelijke deel van het Afrikaanse continent.
0: Nou, duidelijk, Willem. Bas, jij krijgt mooie foto's. Ja, ik heb alweer een traantje gelaten.
1: Ik heb echt mooie foto's gekregen van Diana. Die zegt, doe jullie even een paar foto's van Basje het schaap. Zo zie je hoe groot hij is geworden en schattig. En ook lekker dat hij gaat liggen, want er was muziek ergens. En daar zie ik die foto's van duiken. Maar hij is echt gegroeid al, hè?
3: Ja, we hadden was op de lentefair was de planning om hem daar te scheren. Maar de weersverwachting was daar slecht, dat we dat hebben afgezegd. Maar Bas is zo verschrikkelijk mak geworden. Dankzij natuurlijk de fles die hij gekregen heeft, ook van jullie. En ik kan inmiddels mijn hoed, kan die, ik krijg die op, die laat hij gewoon op zijn hoofd, op zijn kop zitten.
0: Het is een beetje,
3: hij gaat erbij liggen, hij komt naar je toe. Als, die, als je binnen de wijk komt, komt hij al naar je toe. En we hebben hem afgelopen week wel geschoren, gelukkig. Aan de rest van de ooien, de andere ooien zijn geschoren. En Bas om mijn gramel. En wat hij is gecastreerd, is inmiddels ook geschoren. Ja, daar komt hij een beetje sneu onder vandaan altijd.
1: Ja.
3: Want dan missen ze echt een dikke vacht. Maar het bijzondere is dat de bruine vacht is eraf en hij komt er helemaal zwart onder vandaan.
1: Zo.
0: Ha. Ja. Dus ja, vandaar dat je het zwarte schaap bent.
1: Zwarte schaap, ja, inderdaad. Zwarte
3: ja,
1: schaap,
3: ja, je hebt zwarte schapen, ja, je hebt ze bedrogen. Ja.
1: Het is wel mooi dat hij zo tam is. Ik denk voor mensen ook wel leuk, hè, als je dan ergens
3: ja,
1: mee neemt.
3: Ja, ik ben heel blij met deze Bas. Ik weet niet hoe jij bent, maar deze Bas is heel tam.
0: Ja, maar je bent mooi, ook een aaibaar, toch,
1: Bas? Ja, heel aaibaar.
3: Precies, aaibaar, heel aaibaar. Ja. En dat is heel belangrijk als je ergens op een beurs staat en je hebt de schapen bij je en je laat een beetje een demo zien hoe het werkt met schapen en honden. Om dan één schaap, want ze willen allemaal een schaapje aaien. En dat Bas komt gewoon aanlopen.
1: Ja,
0: nou,
1: mooi.
0: Dankjewel, ja. Willem.
3: Ja, fijne
1: een heel fijn weekend, Willem.
0: Oké. Hoi, hoi.
3: Dag, Bert.
1: Hoi.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
8: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het Congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes.

0: zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Radio Oost, de Bas en Bert ochtendshow, thuis in Overijssel, Radio Oost.
6: Je hebt er echt met pen en papier, heb je ernaar zitten kijken.
7: Ik heb zitten analyseren.
6: Ja, zeker, ja.

0: Toto en Rosanna op Radio Oost. Het is 9 over 10, de Bas en Bert Ochtendshow.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: We hebben even de cake op de week natuurlijk met Fred Kerkhoff. We gaan nog even Jeroen van der Boom. Die heeft 2 singles uit, Bas.
2: Ja, 2 stuks. Dat is een A- en een B-kant.
0: Ja, en jij mag dan kiezen wat de A dan wel de B-kant is. En zometeen de Bas en Bert Beuker.
2: De Beuker!
0: Nieuwe single van Helena Fischer. En leuk dat hij dat vandaag bij ons gast is.
2: Ja.
0: Theo de Rooij.
2: Geweldig. Leuk. Hij stond al buiten, voor de deur.
3: Ja, jullie hebben een onderbezetting volgens mij.
2: Onderbezetting.
3: Jullie doen de deur open tijdens de reclameblokken of zo.
2: Dat doen wij ook nog. Alles staat op onze functieomschrijving. Dus wij zitten hier een radio te maken. We doen de deur open, de deur weer dicht, doen we ook nog. Koffie halen, we doen eigenlijk alles.
3: Dus jullie werken voor een aantal topsalaris eigenlijk? Ja,
2: nee, we zijn echt voor het restant zitten we hier. Maar het is echt helemaal niet even, we vinden het hartstikke leuk. Toch best
0: hobbymatig.
2: Hobbymatig.
3: Ja, we stralen jullie ook uit, moet ik zeggen.
0: Leuk dat je er bent, Theo, want vandaag is het Erbensdag in en rondom Dalfsen.
3: Erbens mooiste, ja.
0: Ja, en volgende week is het jouw dag, hè, de Theo de Rooij.
3: En vanavond de Ronde van Wierden, die grote prijs zoals Amsterdam, denk ik.
0: Ah, ook vanavond.
3: Ja, er wordt veel gefietst deze week, hè?
0: Ja, mooi toch? Maar de hoeveelste editie ben je inmiddels aan toe met de Theo de Rooij Classic?
3: De 15e. We hebben er 2 moeten overslaan omwille van corona. Dus we zijn begonnen in 2010. Dus het is eigenlijk al een tijdje geleden. Toen bestond nog geen Twitter en zo. En,
2: ja. Ja, dat is al een tijdje geleden.
3: Dat is echt een tijd geleden, ja.
2: Ja.
0: Ja, jij hebt hem ook wel eens gefietst. Wij.
2: Wij hebben ook gefietst, ja. Dat was echt een enorm succes.
0: Nee, ik heb hem denk ik 3 keer gefietst.
2: Wij hebben hem ook gefietst. Weet je nog? Dat we
0: met een mountainbike.
2: Ja, maar toen zijn we nog... moet je nagaan, mensen haalden ons in.
0: Ja.
2: En wij waren eerder terug dan die mensen. Nou, hoe kan dat dan? Het mooiste waren die tussenstops.
0: Ja, die waren wel gezellig.
2: Die waren gezellig. En wij zijn van de eerste tussenstop zo linearect daar weer teruggefietst, volgens mij. Ja,
0: maar hoeveel mensen verwacht je eigenlijk volgende week?
3: Ja, we gaan weer uit van zo'n 600 deelnemers.
2: 600. Ja, mooi.
3: Als het weer meewerkt.
2: Ja, het is wel een mooie route. Het is ook wel leuk als je er met een stel op kunt fietsen. Het is wel mooi.
3: Ja, we hebben elk jaar wel andere routes.
2: Ja.
3: We hebben een hele ervaren routemaker. Die doet het dan vanaf 2010, Gerrit Lohuis. Ja, die man die vindt de meest onwaarschijnlijke prachtige vechtjes overal. En dan denk je van, goh, hoe kan dat nou? Ik ben vlak bij u, ik ben in Noorderwest.
0: Maar heb jij er wel zeggenschappen over van, goh, ik wil een beetje kassei, ik wil een beetje planning, een beetje groen? Nee, ik laat dat
3: helemaal aan Gerrit over. Gerrit, die weet veel beter de weg in Twente en in Zandt dan ik. Dus,
2: Maar je hebt natuurlijk mensen die doen echt heel fanatiek mee, hè? Die gaan echt gas geven. Maar je hebt ook gewoon mensen die denken, nou, we gaan even lekker ontspannen, toch?
3: Ja, klopt. Ja, we hebben wel groepen die starten om 8:30, 9:00, die doen 150 kilometer. En die willen dan binnen de 4 uurtjes weer terug zijn, hoor.
2: Nou, wij waren ook al binnen 4 uur terug, hoor. Maar iets minder kilometers. Iets minder kilometers.
0: Theo de Rooij is bij ons te gast. Leuk dat je luistert naar de Bas en Bert Ochtendshow. Ja.

0: Hebben Mats Smeets nog in Holten gehad?
1: Wat zeg je? Sorry, jij... Heute Nacht, de nieuwe single van Helena Fischer. Ja, de microfoon stond al lopen. Dat maakt niet uit.
2: Ik rijd door het rode licht, ik zie het.
1: Maar goed dat je niet de rode lantaarn bent. Nee, je had het over Mart Smeets. Die hebben jullie in Holten gehad.
0: Ja, we hebben in al die jaren Theo Druklessen hebben we best wel wat leuke side events georganiseerd. Ja. Mart Smeets in Holten, eenmalige editie van de avondetappe. Anna van der Breggen, die is ooit over de Salzheuvelrug gesjeest. Ja. Ik heb nooit op kop kunnen komen. Ze reed me direct uit het wiel. Rob Harmelingen heeft 1 keer over kunnen nemen. Die lag er toen ook af. Robert Geesink heeft er al overheen gereden. Over de Salzheuvelrug. Ja. 2010, ja.
1: Rob Harmelingen heeft ons ook wel eens naar de Vriering gereden.
3: Nou, waar was dat ook alweer? Daar zijn we ook nog mee gefietst. Dat was voor het goede doel, toch?
1: Ja, dat was voor het goede doel, ja.
3: Maar daar gingen er echt heel veel mensen mee. En dan denk ik van, nou...
1: Eigenlijk te veel. En hij had het niet aangevraagd. Dus er moesten even wat mensen afgefietst worden.
3: Ja, maar wij kwamen eraan. En toen dacht ik eerst bij mezelf, ik denk, nou... Dit moet lukken. Ja. Toch hadden we het gevoel. Nou, dat duurde ongeveer denk 100 meter. Er kwam een demarrage, zou ik je vertellen, bij de start.
1: Tom Velers was het.
3: Tom Velers nam even iedereen mee. Nou, we hebben nooit iemand weer gezien. En we zijn verdwaald toen ook. Toen zijn we echt verdwaald ook.
1: Met Bert Kontman, we hebben een leuke middag gehad.
0: Ja, maar daar was ik bij, hoor. In de buurt van Zwolle was de start. Ja. Reden we naar Enschede.
1: Ja, juist.
0: Ja, heb ik jullie toen gezien.
3: Ja, dan moet je ons in het begin hebben gezien. Want daarna
0: ze reden na een kilometer reden ze al boven de 40 per uur, hè?
3: Ja, nou, ik ben even net iets zonder.
0: Belachelijk.
1: Maar dat was omdat de groep eigenlijk te groot was. En Rob, die kwam nog wel even naar achteren rijden van... joh, we gaan even het tempo omhoog schroeven. Ja. Nu moet je erbij zitten, want anders ben je gezien. Ja. Nou, toen zeiden wij van, joh...
0: We reden over de oude Twentse weg, over die slechte klinkertjes.
3: Ja.
0: Dat weet ik ook nog. Dat liep van geen meter. Ja, als je dan 40 per uur rijdt, man.
3: Nou, wij zijn terechtgekomen bij een bakkerij in... waar was het?
1: In Heino.
3: Bij een bakkerij hebben wij gezeten. Daar hebben we heel lang gezeten. En toen zijn we ook zo lineairweg daar weer teruggefietst.
1: Ja. Maar Theo de Rooyklessen kan iedereen gewoon aan meedoen. Hè? Geoefende, minder geoefende fietsers.
0: Ja,
1: want hoeveel kilometer kun je volgende week rijden?
0: Ja, we hebben 7 afstanden. 3 voor de racefiets, 80, 110 en 150. De 2 voor de gravelbikes, ook weer 80 en 110. En we hebben ook nog 2 mountainbike afstanden, 50 en 75. En we gaan met een speciaal groepje retrofietsers. Onder leiding van Henny Kuiper gaan we nog misschien een klein rondje van 60 kilometer rijden.
1: En retrofietsers is in een retro shirt.
0: Ja, oude fietsen. Ik denk het wel.

0: Schotten en Engelsen over.
1: Oh, wat leuk.
0: En die nemen de oude Mercedes van Peter Post mee, die weer in oude luister is hersteld.
1: Geweldig.
0: Dus die gaan we opstellen bij het parkgebouw. En nou, die gaat misschien ook wel als volgwagen fungeren. Dus we kleden de boel een beetje gezellig aan en maken er een mooie dag van.
2: Ja, is het leuk om dit event te organiseren jaarlijks?
0: Het is altijd heel erg leuk om dit te organiseren, ja. Omdat, ja, wat bijzonder is, we doen het nu 15 jaar met een commissie van de Tourclub Reizen. Ja, we hebben ondertussen wel verschillende voorzitters gehad. De huidige voorzitter is René Altena. Maar we doen dit nu al 15 jaar. Er is nog nooit één onvertogen woord gevallen.
1: Mooi.
0: En het gaat met plezier en souplesse. En Riesen kunnen ze daar.
1: Ja.
2: Ja. Maar het is ook vaak mooi weer trouwens.
1: Ja, ik wou het zeggen.
2: Ik heb wel eens over de Theo de Rooij Classic gefietst. Dat het bloedje warm was.
0: Ja, grofweg die 15 jaar dat we nu fietsen, hebben we denk 2 of 3 keer wat regen gehad. Waaronder ook verleden jaar. En dan zie je dat de individuele inschrijvingen tegenvallen. Maar we hebben elk jaar toch zo'n tussen de 15 en 20 bedrijventeams. Die schrijven dan van tevoren in. En is ook bepaald wat ze precies fietsen. En die doen ook een flinke duit in het zakje. Mm. En dat is nu eigenlijk wel de basis van het succes van onze tocht. Het wordt ook meer een netwerk fietsevent.
2: Ja, en het is voor een goed doel ook, hè?
0: Ja, we hebben een viertal goede doelen elk jaar. En dat zijn dan ook doelen die dicht bij onszelf liggen. Regionaal, lokale goede doelen. Voor een zorgcentrum, voor het Twents Reggedal, voor de voedselbank. We hebben een unieke samenwerking met de voedselbank in Rijsselholte. De voedselbank verzorgt de bevoorrading onderweg.
1: Ah.
0: Ja, en ook fantastisch mooie voedingsmiddelen. Alles prima. Doen ook een stukje catering bij de Reggestein. Dat is een perfecte samenwerking, want ze leveren ook vrijwilligers. En wij fietsen voor hun wat geld bij elkaar. En ze hebben ook een deel van de opbrengst van de catering.
2: Ja, je bent ooit begonnen alleen wielrennen, nu mountainbike en ook gravelbike. Wat is nu eigenlijk ontzettend populair op dit moment? Want ik zie ontzettend veel mensen fietsen op een gravelbike.
1: Gravelbike, ja.
2: Waar is dat ineens vandaan gekomen, Theo?
0: Ik kan. Een mountainbike is voor veel mensen dan toch weer een stapje te ver. En dikke banden en een aangepaste fiets.
1: Mm-hmm.
0: Ja, toch ook wel vaak technische parcoursen. En op een gravelbike dan zoek je wat meer de open ruimte op, de zandwegen. Ja, je kunt met een raceframe, een wegraceframe, en met een stel gravelwielen met speciale banden, kun je zowel off-road of op de weg fietsen. Je wisselt gewoon je wielen en je kunt alle kanten op. En met alle respect, in Rijssel ligt er een prachtig mooie singletrack voor mountainbikers. Maar ja, dat is voor mij een achtbaan. En ik ben ook echt een fietser, ben ik altijd geweest. Ik wil van me af kunnen kijken, ik wil kunnen genieten. En ik wil niet om de havenklap moeten opletten of er ergens een kuil of een boom wordt.
1: Het is soms snel, want ik heb er ook heel veel gefietst op zondagmorgen. Nou, het is achter het Fletcher Hotel daar toch?
0: Ja.
1: En daar verzamelen. En dat gaat soms diep, jongen. En dat is echt. En als je dan even net verkeerd met de voorrem remt, dan poing, lig je. Ja. Ja. Ja.
2: Ik ben ook meer van het van me afkijken.
0: Ja,
2: maar ik vind Delden vind ik bijvoorbeeld leuker om te fietsen. Dat is geen uitdaging, maar ik vind het wel leuker om te fietsen dan reizen, omdat ik daar veel te veel moet sturen.
0: Ja, we hebben dit jaar een NK Gravel in Rijssen.
2: Ja.
0: Suna Lichtenberg. En daar ligt een prachtig mooi parcours. Allemaal zandwegen. En dan ga je met je gravelbike ga je eroverheen rijden voor de eerste keer. En verrek, ik ben vlak bij Huisma. Oh ja, daar ligt de Salzhulver. Oh, het is bordje Suna. Oh, hier ben ik. Nou, je woont hier al 35 jaar, snap je? Dat biedt weer een heel ander perspectief op je omgeving.
1: Ik moet nog even denken, wij hebben ook al samen op zo'n mountainbike gezeten. We hebben ook die route daar gedaan bij dat reizen.
2: Ja, zeker.
1: En dan ging je op een gegeven moment, moest je omhoog en weer omlaag.
2: Moet ik nu een plating starten? Of,
1: Weet je nog?
2: Ja, nee.
1: Dan ik op een gegeven moment omhoog. Ik denk, kijk achter, was bed. En toen keek ik achterom en zag ik in één keer dat hij met een fiets in de hand zo dat bospaadje overstak. Dat was ook mooi.
2: Volgende week zaterdag is hier de Theo de Rooij Classic. Ja, is bij ons te gast. Zometeen gaan we nog even bellen met Fred, hè?
1: Fred Kerkhoff. Ja.
2: En Jeroen van der Boom heeft een nieuwe single.
1: En Alex komt nog even. Nou, jongens. Er zit een nokkie vol.
2: Maroon 5 nu.

0: Maroon 5 op Radio Oost en Makes Me Wonder. Het is 10:04. Theodoroy Classic volgende week zaterdag vertrek natuurlijk in Rijssen. Waar kunnen mensen zich graag nog aanmelden voor? Of kunnen ze gewoon op de fiets naar Rijssen komen en meedoen?
1: Nou, het makkelijkste is om in te schrijven op www.theodoroyclassic.nl en gaan kiezen welke afstand je graag wil fietsen. En, ik geloof de inschrijfgeld €20 is uit mijn hoofd, maar dan krijg je uitgebreid eten en drinken. Ja. En ambiance en sfeer. We kleden het Regensteinplein aan. Er wordt een après-coursplein met een tent. Met standjes van fietsbedrijven. Bloemendal, Bike Superior en Herman Beleef Fietsen. Dus voor elk wat wils.
0: Ja. Ja, zijn er onderweg nog mooie verrassingen? Of hebben jullie een andere bijzondere route? Want je zei net al, elk jaar willen we toch een iets andere route fietsen. Waar gaan ze dit jaar bijvoorbeeld naartoe?
1: De 80 die rijdt overwegend door de Achterhoek. Zeg maar tussen Laren en Enter. En de 110 en de 150 die gaan begin al over de Sanse Heuvelrug. En dan buigt de 110 af bij Neden naar het noorden. Bij Neden naar het noorden en de 150 die gaan wat verder naar Eibergen. En we hebben als bijzonderheid dit jaar 1 stop bij de Vennebekken in Markelo. En die kleden we ook zeer vol aan. En er komen alle routes langs, de 150 zelfs 2 keer. Mm-hmm. Andere jaar hadden we soms 2 of 3 stops. En nu hebben we 1 stop. En dat wordt een gezellig gedoetje daar.
0: Is het anno 2026 lastig om zoiets te organiseren? Want je moet het natuurlijk links en rechts aanvragen.
1: De ronde van Overijssel is wat dat betreft wel een stuk lastiger geworden. Maar wij hebben een tocht. Deelname is op individuele basis. Dus iedereen gaat gewoon individueel een route fietsen. En die route is in principe ook vrij om te kiezen. Dus wij hebben met vergunningen eigenlijk niet zoveel te maken. We melden wel aan dat er een tocht is. Mm-hmm. En voor de rest is het deelname voor eigen rekening en risico, dat is eigenlijk vrij simpel.
0: Weet je wat ik ook leuk vind? Want wij staan met de Oosttribune ook in het theater. En jij gaat met de Radio Tour toeren in het theater. Met onder andere Robert Meder en Gio Lippens.
2: Gio Lippens, ja.
1: Tom Velers in Naaldwijk, ja. 21 juni. Ja, dat is wel grappig, want ik heb dat verleden jaar in Rijssen georganiseerd. Voor de ronde van Overijssel.
0: Ik vond het echt hartstikke leuk die avond.
1: We hadden verleden jaar geen ronde. En je wilt toch graag iets terugdoen voor je sponsors en voor je vrijwilligers. Nou ja, er was spontaan bedacht van, goh, in maart tijdens bestuursvergadering, waarom zouden we dat niet even organiseren? Dus ik gooide dat zo op tafel. Nou, en dan vraag ik George Freulich als eerste gast, want die heeft natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Ja. Van de motor naar de ambtsketting als burgemeester in 5 herenlanden. En George is een ongelooflijk aardige vent. Ik kan verschrikkelijk mooi vertellen ook. Een geweldige radiomaker.
0: Zeker.
1: En die was heel enthousiast. Dus daar prikken we een datum mee. Die past in jouw agenda. En toen heb ik Sebastian Timmerman van aan. Ik kom wel. Michael Bogert. Ja, ik kom ook wel. Jacob Bergsma, ook een hele goede vriend van mij. Ook op de motorrijden. Ja, ik kom ook wel. En Jaap Hofman. Die heeft geloof ik 30 jaar de productie gedaan.
0: Ja, Radio Tour was vriend van Weile Klaas Samplonius, die het gepresenteerd heeft.
1: Nou ja, daar heb je natuurlijk al iets op het podium staan. En we hebben dat verder met beeld en geluid, met wat plak- en knipwerk en stoomkokend water in elkaar gedraaid. Dat was niet echt een theatervoorstelling, maar dat was gewoon eenmalig. En Robert Meder, die liep al rond met dat soort ideeën. En dacht, dat moeten we echt professioneel of meer professioneel gaan oppakken. Misschien kunnen we daar wel een soort formatje van maken.
0: Ja, ook jarenlang Radio Tour de France gedaan natuurlijk, Robert Meder.
1: Ja,
0: afgelopen jaar ben ik nog geweest bij Radio Tour. Ja, ja. Maar kun jij mij uitleggen, want je hebt natuurlijk, je zit nog steeds in de wielrennerij, dat wij, wanneer het juli wordt, dat wij dan allemaal fietsmaf Nederland gaan worden?
1: Ja, dat heeft natuurlijk te maken met romantiek.
0: Ja?
1: Wielrennen en romantiek, dat is 1-op-1. Wielrennen is romantiek. Theo Komen is, wat betreft Radio Tour de France, natuurlijk de grondlegger van de romantiek in de koers en op de radio. En ik vergelijk de radio altijd met een boek. Als je een boek leest en je ziet daarna de film, dan vind je het boek meestal beter. En als je Radio Tour de France luistert en je ziet daarna de uitzending, ja, Radio Tour de France is toch leuker. De romantiek, hè. In de zomer is het natuurlijk niet zo gek veel te doen. Je ligt op de camping bij het zwembad of aan de zee of op het strand. Of ja, je bent een stukje aan het wandelen. En iedere keer die tour flitsen en die jingles. Ja, dat, dat, dat, uh, Ja, dat is sentiment, dat is romantiek, dat is jeugd, hè. Dat is joie de vivre.
0: Ja, nee, maar ja. Ik heb me verbaasd. Vorig jaar was het gewoon midden 30 graden. En het was bomvol bij het Mediapark bij Radio Tour de France. En ook in het parkgebouw was het ook goed gevuld toen jullie die avond hadden. Ik denk van ja, mensen vinden die wielrenverhalen wel hartstikke leuk om te horen ook.
1: Ja, dat klopt. Ik zeg ja, de romantiek en de zomer, het zonnige weer, mensen zijn natuurlijk heel vaak op vakantie in Frankrijk. En ik hoor zo vaak mensen vertellen van... ja, toen ik klein was, ik was met mijn ouders op vakantie... en toen heb ik de Tour de France een keer zien langskomen. En dan hoor je tati tata tutu en 2 minuten en alles is voorbij. En heb je het gezien. Maar dat was wel mooi, hoor. Tjongejonge, ik heb de Tour een keer gezien. Ja.
2: Ja, mooi is dat, hè? Ja, het is echt een beleving. Ik moet zeggen... nu heb je daar niks, maar straks als het weer komt in die wedstrijden weer. Je zit er ook helemaal in. En ik vind ook mooi die beelden altijd die ze ervan maken. Het is echt zo geweldig. Hoe ze het in elkaar zetten en dan een commentaar er rustig onder. Ja, heerlijk.
1: En wat natuurlijk ook wel bijzonder is. De NOS heeft een motor in de wedstrijd.
2: Ja.
1: En er zijn niet zoveel zenders of radiozenders die een eigen motor in de wedstrijd hebben. En Sebastian Timmermans die is echt knip voor dat werk. En die komt ook echt overal. En die heeft een goede motaar. Die voelt ook aan waar de actie is. En je wordt gewoon live meegenomen in de wedstrijd.
0: Ja, dat heb ik wel geleerd vanuit reizen. Dat je het allerbelangrijkste eigenlijk is een hele goede motaar in de Ronde van Frankrijk. Ja, want die moet vriendjes blijven met de jury. En die moet weten wat hij wel en wat hij niet kan.
1: Ja, die moet als motaar een gunningsfactor afdwingen.
0: En dat
1: doe je precies zoals jij dat zegt. Hè? Vriendjes worden met iedereen en respect afdwingen. Ja.
0: En van George Vreudig heb ik geleerd dat het gewoon allemaal per toeval allemaal in elkaar valt. Want hebben hem op de allereerste keer dat hij Radio Tour mocht doen achter op de motor... was gewoon omdat iemand anders even wegviel.
1: Ja.
0: Ja, en toen hadden ze niemand en toen zeiden ze van ga jij het maar doen.
1: Nou, ik heb George nog meegemaakt toen hij nog niet op de motor zat. Toen was ik ploegleider. En toen werd ik een keer uitgenodigd tussen 10 en 11 om even aan te schuiven.
0: Avondetappe?
1: De avondetappe, ja, op de radio, om na te beschouwen. Ja, ik kom ergens een Frans kroegje binnen. Waar zit hij nou, Sjors? Ja. Een hoekje, een tafeltje, weet je niet. Zit hij daar met zijn koptelefoon, een microfoon. Een hoop kabels lopen daarna een hoek in dat café. En dan heeft hij een paar kladbriefjes voor zijn neus liggen. En live. Yo, en hij leest een beetje van zijn kladbriefjes op en weet ik veel. Maar die zit daar een uitzending te maken. Als je aan de andere kant in de auto zit, denk ik van... Die zit in een compleet geoutilleerde studio. Zit hij daar een gelikte uitzending te maken. Maar hij zit gewoon een beetje te knutselen en te improviseren. Ja, dat vond ik zo'n bijzondere eye-opener om dat te zien.
0: Ja. Nu is het alleen nog simpeler geworden om radio ergens te kunnen maken. Dus wat dat betreft wel mooi. George Freulich, net wat je zei, nu burgemeester. Dus wat dat betreft, Bas, hè?
2: Ja, kan alle kanten nog op.
0: Je kan ook hoofdredacteur worden.
2: Ja, dat kan ook.
0: Als je ooit burgemeester bent geweest.
2: Ja, dat klopt.

0: Michel Vuguet op radio's. Je had het net over Theo Komen, maar die is niet heel erg oud geworden. Hè? 54 maar las ik deze week. En ik had in mijn beleving, want ik was jochie. Ik had in mijn beleving was Theo Komen al midden 60 eigenlijk.
1: Ja, dat beeld heb ik eigenlijk ook, ja.
0: Ja, hij is helemaal niet zo heel oud geworden.
1: Ik heb nog wel meegemaakt dat hij op de motor zat.
0: Ja joh, fantastisch. Die radioverslagen. Ik had, ik had ook nog een vinyl LP, die heb ik nog ergens. Met al die mooie oude wielenverslaggever. Dat Heinz Bakker bijvoorbeeld ook verslaggever was bij Radio Tour. Maar goed, Theo de Rooij bij ons te gast. Ja, je zit een beetje te lachen, ben je.
2: Dat zijn mooie verhalen.
0: Ja,
2: dat zijn kippenvel dingen, als je dat weer terugluistert.
0: Ja,
2: dat
0: zeker.
2: Dat zijn mooie dingen.
0: Maar goed, want je zei het al, er is nu heel veel mooi werk. Daar kun je nu, dus deze week is dat volgens mij in première gegaan.
1: Ja.
0: Kun je gewoon ophalen van beeld en geluid.
1: Ja, de schatkamer.
0: Ja.
1: Natuurlijk, zo ijdel ik ben, dan google ik mijn eigen naam even. Dan kom je fragmenten tegen. Jongen,
0: heb ik dit allemaal geroepen?
1: Ja, maar dat allemaal gewoon te vinden is. Ja. Ik vind dat is zo wonderlijk. Dat alles gedigitaliseerd.
0: Ja, en jij bent Theo de Rooij als
1: tientallen jaren geleden.
0: Jij was pro-post samen met Henk Lubberding altijd.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ik zat ook altijd. Ik zat altijd in het team post vroeger.
2: Heerlijk, ja, mooi verhalen.
0: Want jullie, want post en raas op een gegeven moment, dat was haat en nijd in de tour.
1: Ja.
0: Ik denk van, joh, help elkaar.
1: Dat dachten Henk en ik ook wel eens, maar op een of andere manier werd de veter steeds weer opgerakeld. Maar ik ben dan ook gezellig bij Jan gaan werken, hoor. Dus
0: ja, nee, dat,
1: no hard feelings.
0: Ja, nee, mooi is dat eigenlijk. Ja. En dan denk je achteraf, joh, dat hadden we veel slimmer moeten doen, toch?
1: Ja, daar doen we nog wel een keer een andere uitzending over.
0: Ja, nee, dat doen we.
2: Een podcast.
0: Een podcast, ja. Met al je wielerbelevenissen, is hartstikke leuk. Benjamin Borgman, het laatste nieuws.
2: De man uit Zwolle die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord aan de Vondelkade in Zwolle afgelopen februari blijft langer in zijn cel. Bij de schietpartij kwam een man van 34 uit Zwolle om het leven. De daders gingen er op een scooter vandoor. Het gebruikte vuurwapen werd later teruggevonden in een sloot in Zwolle-Zuid. Over 2 weken beslist de rechtbank opnieuw over het voorarrest van de verdachte. De windturbine in Nieuw-Leuzen, die eind vorig jaar in brand vloog, is zo goed als hersteld. Naar verwachting draait de turbine vanaf juli weer volop. Een makkelijke klus was het niet, vertelt de projectleider, maar de hersteloperatie van het 130 meter hoge bouwwerk is een paar maanden eerder klaar dan gedacht. En Jonas Pijvers uit Hellendoorn heeft de 400 meter gewonnen bij een atletiekwedstrijd in Polen.
3: Pijvers aan de leiding. Achter hem Borlé. Zich is nog ver weg. Ook moet Fursten die aardig meeloopt. Maar wat gaat Pijvers doen? Waar is die? Gaat hij op tijd komen? Kan hij nu wel doortrekken? Jonas Pijvers. En houden we die klok in de gaten. Hij wint hem en doet dat in 45-04. Maar een belangrijke overwinning zo vroeg in het seizoen.
2: De wedstrijd in Polen is onderdeel van een belangrijke competitie. Die bestaat uit een jaarlijkse reeks van internationale eendaagse atletiekwedstrijden. Dat is de laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
0: Het is 10:50. Je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow. Theo de Rooij is bij ons te gast. En zometeen gaan we even bellen met Fred Kerkhoff. Zijn cake op de week.

0: Fell in Love with an Alien, de Kelly familie op.
1: Ja. Je hebt altijd wel een plaatje die dan meteen weer naar Fred kan linken, hè?
0: Hoezo?
1: Fell in Love with an Alien. En dan gaan we met Fred gaan we weer naar Fred Kerkhoff. Hè?
0: Ja, wij gaan hem ooit nog een keer weer fietsen, hè?
1: De Theo de Rooij Classic?
0: Ja,
1: wij gaan hem een keer weer. Wij zijn nu echt zo doortraind al. Hè? Nee, we gaan onze rondetijd in ieder geval verbeteren.
0: Ik heb maandag voor de eerste keer weer gefietst, maar ik vind fietsen hartstikke leuk. En dan doe ik het weer 3, 4, 5 maanden. Ja. Dan, hoe komt dat? Dat je het dan, heeft dat met instelling te maken, karakter?
2: Jo Bert, ik doe het al 53 jaar. Het heeft me nooit één dag verveeld. Dus ik weet niet wat jij verkeerd doet, maar...
0: Ja, nee, maar jij bent op een top sportman.
2: Ja, ik merk bij jou altijd wel een beetje een soort yo-yo.
0: Ja, dat klopt.
2: Het gaat weer omhoog en weer omlaag. En dan, ja, je gewicht ook een beetje omhoog, omlaag. Ja,
0: en nu ben ik wel weer omlaag. Maar dan ben je weer de hele week druk met allerlei dingen. Ja. En jij zet er gewoon in de agenda, dan ga ik sporten, dan ga ik
2: om
0: sporten.
2: Om de dag, ja.
0: Om de dag.
2: Maar ik heb zo mijn vaste rituelen, hè.
0: Oké. Okay.
2: Ja, nee, het moet gewoon hetzelfde zijn als ademhalen of eten of slapen. Nou, dat is sporten ook. Nou,
1: eten, dat kunnen we op zich wel.
2: Ja, s morgens een koude douche en dan altijd hetzelfde ontbijt. Met ontbijtgranen, met heel veel vers fruit.
1: Oh.
2: Nou, daar kun je een halve dag op lopen of fietsen. Nou ja, en dan heb je bloedsuikerspiegel mooi egaal. En dat is eigenlijk het geheim. En s'avonds niet te veel eten en niet te veel alcohol. Geen frisdrank en een goede slaap. En,
0: geen frisdrank, dat vind ik wel een goeie. Want alcohol drink ik zelden.
2: Nee, maar frisdrank, dat is net zo slecht als alcohol.
0: Oh, dus
2: cola en Fanta en al die troepen.
0: Maar dan zie je helemaal niks aan.
1: Zerootjes dan?
2: Zerootjes, dan kun je toch beter water drinken? Daar zit toch ook niks in?
1: Oh.
0: Oké.
1: Bellen. Nou, iemand die sowieso alleen maar water drinkt, denk ik, is Fred. Fred, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Bas, goedemorgen Bert, goedemorgen Theo. Wat een flauwekul zeg, alleen maar water zie ik. Ja, je moet het bij willen voor de sport. Maar ja goed, dan sport ik maar wat minder. Want een wijntje op zijn tijd vind ik wel lekker. En dat eetpatroon van hem vind ik ook niet helemaal geweldig. Dat is ook niet helemaal passend bij mij.
0: Ja, maar je bent geen topsporter. Je bent natuurlijk het politieke geweten van onze provincie. Dus, dat is ook topsport.
3: Een beetje dikbuikig type en zo. Ja, dat kan.
0: Nee, ik
3: heb trouwens wel een aantal dingen gemeen met wat ik Theo heb horen zeggen. Ik heb ooit een keer bij jullie aan de deur gestaan. Heb ik ook uren staan bellen voordat ik binnenkwam, omdat er ook geen portier was. Dus die ken ik.
0: Ja, dat klopt, ja. We zitten hier gewoon alleen toch, Bas?
1: Ja,
0: bijna
1: dan
0: alleen.
1: Is hier echt helemaal niemand. Dus.
0: Nee, dus...
3: achter bij de redactie zit er ook nog wel wat.
0: Ja, maar die kunnen de bel niet horen, denk ik.
3: Die kunnen de bel niet horen, dat zou ik ook roepen. Ja, en het voor, ik heb nog iets gemeen wat ik hem hoorde zeggen. Dat hij ooit een keer iemand gesproken had die een... waarop het leek alsof hij in de studio zat, die ook thuis zat met een klappapiertje. Nou, ik heb een verrassing voor hem, dat doe ik ook. Ik zit ook met een klappapiertje voor hem. Dus dat komt ook weer overeen.
0: Ja, nee, Sjors Vreulich, dat is een van de radio grootheden. Vond hem heel goed als presentator van Langs de Lijn en ook als verslaggever. En hij is vroeger ook nog disjockey geweest, dus wat dat betreft. En nu burgemeester, Sjors Vreulich.
3: Ja,
0: en nog directeur geweest ook, omroepdirecteur bij BNR is hij de grote baas geweest, Sjors Vreulich.
1: Mis je eigenlijk, even tussendoor, mis je eigenlijk je boot al? Want je hebt natuurlijk je boot verkocht.
3: Ja, ik zit jullie weten dat ik tijdelijk in een vakantiehuis zit. Ik zit hier naar het water te kijken, komen af en toe bootjes voorbij. En dan pink ik wel eens een traantje weg, hoor.
1: Ja, snap ik.
0: Maar even naar het nieuws van de afgelopen week. Was je meest opgevallen, Fred?
3: Ja, daar is me een hele hoop opgevallen. Vanochtend was natuurlijk wel weer aardig dat Trump zijn naam van een Kennedy Center af moet. Omdat hij weer overal zijn naam opgeschreven heeft. Ik vind dat zo kinderachtig, hè. Dan ben je bekend. Iedereen kent hem. Hij heeft de Trump Tower. En wil hij ook zo'n Trump Tower maken ergens in het oosten. En dan moet hij ook zijn naam op het Kennedy Center hebben. Nou, ik wil Trump niet vergelijken met Kennedy. Dat vind ik toch een heel andere klasse van president als dat Trump is. Dus die is me wel opgevallen. Ja, wat me opgevallen is natuurlijk weer de oorlog Oekraïne-Rusland. Punt 1, Poetin die roept alle buitenlanders op om Kiev te verlaten. Ja, dat geeft toch ook wel een bepaald idee. Een drone die in één keer bij een ander land in Roemenië binnenkomt, komt fladderen in een flat. Ja, de vraag is dan een ongeluk of eens kijken hoe ver je wil gaan. Kortom, er zijn een hele hoop dingen. Wat nog meer? De acties van de vakbonden. Ja, het kabinet die wil natuurlijk aan allerlei toeslagen en dergelijke, AOW, leeftijd sleutelen, via uitkeringen en dat soort dingen. Ja, de bonden zijn het er niet mee eens. En het goede nieuws is dat ze gewoon roepen van, luister, jullie hebben op dit moment de macht niet om het door te zetten. En desnoods leggen we het hele land stil. Nou ben ik wel tegen het staken. Ik vind wel dat mensen moeten opkomen voor hun recht. Maar het hele openbaar vervoer platleggen om iets te bereiken vind ik niet de methode. Maar goed, dat zijn mogelijkheden. En dat gebeurt dus wel. Wat nog meer opgevallen. Boetes volgend jaar nog hoger. Het was al niet hoog genoeg.
0: Ja. Mobiel bellen achter de stuur, ja.
3: Nou, ik kreeg van de week, ik zit nu in Mannenpaveen en dan maakte ik de fout om naar Giethoorn te rijden. Dan reed ik 7 kilometer te hard, of ik maar even €80 wilde aftikken. Dus dat gaat razendsvlug.
1: Ja, maar daar is het enige waar ze een beetje het geld terug kunnen halen wat ze allemaal missen met al die sigaretten en die drank wat ze allemaal over de grens halen, toch?
3: Ja, het grote verschil is dat ze dat deze keer een keer toegeven. In het verleden was het ook altijd dat ze riepen van nee, dat is voor de verkeersveiligheid. Nou, Koos P. riep van de week nog een keer, dat heeft niks met de verkeersveiligheid te maken. Maar nu roept ook de minister gewoon, luister, we hebben het geld nodig, anders redden we het helemaal niet.
1: Nee.
3: Dus, maar ja, goed, is dat nou een methode om meer geld binnen te halen? Nog hoger, we zijn al de hoogste van Europa. Het zijn bedragen, daar gaat nergens over. Als ik in Duitsland 30 kilometer hard rijd, betaal ik 2 tientjes. Ik chargeer in een beetje. Ja. En hier betaal ik voor 7 kilometer €80. Ik vind het te gek voor woorden.
0: Heb je nog iets positiefs dan, Fred?
3: Ja, natuurlijk heb ik. Uiteraard. We hebben hele mooie Pinksterdagen gehad. Dat vond ik heel erg positief. Maar wat ik ook wel heel erg grappig vond, was dat Maxima gisteren de beret heeft gehaald.
0: Ik moest nog aan je denken, want ik zag de foto. Denk, nou, dat moet Fred wel aanstaan.
3: Ja, ik heb ook de beelden gezien. En dan zie je ook inderdaad een trotse man en een trotse dochter, allebei in uniform en een tweede dochter in burger. En dan komt ze binnen en je ziet dan inderdaad dat ze het best zwaar gehad heeft. Ze heeft gebivakkeerd, hè, in die hitte. Heeft ze in bivak gezeten. Ja, ik probeer me daar dan altijd een voorstelling van te maken. Ik ben nog op beeld ingesteld. En dan zie je dus Maxima, de koningin, heeft die dan een eigen pubtentje? Of hoe zit dat? Nou ja, goed, daar heb ik dan beeld bij. Maar dan zie je dus inderdaad dat ze binnenkomt. En dan mag ze die pet afdoen en die beret opzetten. Nou, omhelst door de man en door de dochter. 3 generaties bij elkaar, bij wijze van spreken. En ook 3 verschillende kruismachtdelen. Alexander, die had Willem-Alexander, de koning, die had zijn marineuniform aan. De dochter Amalia, die had de luchtmachtuniform aan. En dan Maxima nu met de landmacht. Nou, ik vond het mooi.
1: Ja, dat is heel mooi.
0: Oké.
3: Ja, ik vond het echt mooi.
0: En heb je nog een uitbrander voor ons?
3: Een uitbrander? Ik heb altijd uitbranders. Want je moet beter je best doen. Nee hoor. Nee, dat gaat hartstikke goed. Nog eentje dan, de corona-enquêtecommissie. Die is allemaal niet zo geweldig, maar die werkt wel. Op dit moment zijn ze allerlei mensen aan het ondervragen over de toestanden bij de coronacrisis. Of dat allemaal wel zo goed gegaan is. Nou ja, er zijn er al een paar langs geweest. En ja, hetgene wat ik wel weer ervan gezien heb, blijft het allemaal vaag.
0: Oké, nou tot volgende week, Fred.
3: We spreken jullie volgende week. En fiets niet te hard, hè. En gewoon een wijntje vanavond, hoor.
1: En haal even zo'n opblaasbootje voor je eigen gevoel, dat in ieder geval op een boot zit.
3: Ja, of zo'n flamingo, zo'n roze.
1: Ja, daar zie ik je ook wel in zitten. Ja,
3: ja, dat lijkt me ook wel geweldig. Hé, jongens, doe rustig aan.
0: Fred, dankjewel, hè. Tot gauw, hè. Dan leggen we de rode loper voor je uit.
1: Ja.
3: Nou, we laten ons verrassen.
4: Het is 11:15.

0: De kwart voor Elvis, liedje van Elvis Presley. En Bernice is dolgelukkig met een liedje van Elvis Presley. Volgende week is het zover. Trouwens nog even terugkomend op die theatershow, want die is in Naaldwijk. Maar komt die ook nog in Overijssel, Theo?
1: We werken nu aan een kalender. We hebben nu een eerste theatershow inderdaad in Naaldwijk. Ik weet niet of we in het komende seizoen nog meer theaters kunnen strikken om onze show te kunnen uitrollen. Maar we willen ook bij bedrijven of organisaties of clubs die een leuke avond willen organiseren voor de leden. Daar zijn we ook wel voor beschikbaar. En dat is dan wat kleiner opzet, maar... Ja.
0: Want daar is best wel markt voor, toch, Bas?
2: Nou, ik denk zeker wel, want in het bedrijfsleven sowieso. Ik denk dat daar sowieso heel veel... Ja, mensen willen toch weer steeds wat organiseren, steeds weer wat nieuws. En ik denk dat dit er best wel dit er heel mooi uitziet.
1: Ja, volgende week fietsen we bij Voskamp. Volgende week woensdag. En Frank Heidanus, directeur van Voskamp, zegt... Ah, leuk als Gio en jij iets komen vertellen over de theatershow. Ja, dat wil ik wel doen. Nou, daar komen iets van 100, 150 fietsers. En enthousiasme is groot, belangstelling is groot.
0: Ja, en volgende week dus de Theo de Rooij Classic. Ja. En je gaat nog fietsen naar het Hedy Kuiper Museum, hè?
1: Ja. Het wordt een heel lang weekend, de Theo de Rooij Classic. Ja, vrijdag komen de Engelsen al. Op zaterdag fietsen we dan de Classic. En op zondag gaan we met een select groepje. Die oud-collega's van mij weer. Fietsen we vanuit Holten, vanaf de camping de Holtenberg. Daar zijn de Engelsen ondergebracht. Fietsen we naar het Hedy Kuiper Museum. Daar worden we ontvangen door Hedy. En zeker voor de Engelsen is dat een geweldige ervaring. Die zijn enorm fan van T.I. Rally. Die hebben die fanclub nieuw leven ingeblazen. En die zien dan het erfgoed van Hedy. En dat wordt door Hedy zelf wordt het dan verteld en uitgelegd. Ja, die zien daar natuurlijk enorm naar uit.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Het was ook een legendarisch merk toch ook.
1: Ja, absoluut. Dus dat is het nog steeds. Tenminste, dat die spiegel houden die Engelsen aan ons voor. Hè? Want uiteindelijk waren voor ons die rally race fietsen. Dat waren gewoon, dat was de gereedschapsrolie voor de automonteur. Ja. Het jaar voorbij, die oude meuk weg. Een nieuwe fiets en die was al beter. En dat oude spul verdween allemaal naar weet ik veel waar naartoe.
2: Maar verlies je eigenlijk nooit de snelheid die je vroeger had? Als met fietsen? Hou je dat een beetje?
1: Ik heb zoveel ingeleverd, man. Dat wil je niet weten, tuurlijk. Ik ben zo achteruit. Ja, denk ik. 40 jaar geleden reed ik Tour de France. Ik ben geen schim meer van de rennen die ik toen was. Nee, echt niet. Maar voor mijn leeftijd kan ik nog aardig mee.
2: Ik denk dat wij er heel veel moeite mee hebben.
0: Volgende week dus de Theo de Rooij Classic. Dankjewel, Theo. Ik kom een keer. We gaan een podcastje maken over al je wielenverhalen.
1: Nou, heb je even tijd?
0: Nee, maar daar moet je echt wat mee doen. Je hebt zoveel verhalen.
1: Ja. Ach ja. Ja.
0: Je hoeft niet alles te vertellen, maar de leuke verhalen natuurlijk. Ja. Maar theater is al een goed begin, dat je daar te zien bent... met onder andere Tom Velers en Gio Lippens. Hoi. Zometeen gaan we verder met de Bas en Bert ochtendshow.
2: Ja.
0: En wij doen hem nog een keer, hè, Theo de Rooij.
2: Wij gaan hem zeker nog een keer doen.
0: Als we hier klaar mee zijn.
2: Als we hier klaar zijn.
1: Beloven, beloven.
0: Ja, nee, beloven is nakomen.
3: Okay. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrum. Volgende week Black Vrijdag tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PMA Legend, Swarovski, Nike, Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw designer outlet Ochtrop Duitsland.
9: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
12: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Radio Oost.

0: Heerlijk deze van Phil Collins. You can't hurry love. Het is 7 over 11. Goedemorgen.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Ja, Bert, het laatste uur. En ja, wij moeten even een stukje rijden. Morgen weer toe te gaan. Dat valt eigenlijk wel mee. Maar de man die nu binnen is, die komt even vanuit Noordwijk.
3: Jazeker, vanaf de kust. Prachtig mooi weer. En dan moet je naar het oosten van het land toe rijden.
2: Nou, ja. Nou.
3: Graag. Ja, ik doe het graag. Voor mij hebben jullie 100 keer gevraagd of ik wil komen. Ik ben er eindelijk.
0: Ja, 223 keer hebben we gevraagd.
3: Ja,
0: ja, je bent altijd welkom, Alex. Leuk dat je er bent.
3: Ja, leuk dat ik mag zijn.
2: Maar gisteravond om 3 uur thuis met vanuit de optreden. En vanmorgen gewoon weer in het auditje hier naartoe. Ongelooflijk.
0: Waar heb je opgetreden dan gisteren?
3: Ik stond laatst in het Beach Festival Zeewolde. Dat was echt heel leuk. Dus,
0: Maar je treedt ook in Overijssel heel veel op.
3: Ja, zeker. Ik sta eigenlijk door het hele land heen. Ik rij echt mijn eigen... Ja, dus vrijdag kwam ik thuis vanuit Spanje. Tot donderdag uit Spanje, Torolinos. Toen landde ik. Toen was ik gelijk naar Den Haag. Den Haag bolzwart. Was ik ook 3 uur thuis. En toen moest ik 's ochtends vroeg naar Etten-Leur. Moest ik op 10 uur zijn. Dus,
0: Hoe hou je het vol?
3: Nou ja, ik drink niet, rook niet.
2: Maar rij je alles zelf?
3: Alles.
2: Alleen?
3: Alles, ja.
2: Ga je altijd alleen
3: kijk,
2: op wat?
3: Kijk, Frans Bouw kan de chauffeur betalen natuurlijk. Ik niet. Mijn garage is niet zo hoog dat ik...
2: Nee, maar je treedt wel. Want je zegt nou, je treedt soms in het weekend misschien wel 7, 8, 9,
3: ja,
2: 10
3: keer
2: op.
3: Meer, ja, wel meer. Maar ik vind het niet erg om te rijden. Ik heb een goede auto onder mijn kont en ik vind het heerlijk om te rijden. Ik heb een personal trainer al een paar jaar en die ging twee geleden voor het eerst mee. Hij zei, laat mij maar rijden. Ik zei, nou, laat mij maar heen rijden, mag jij terugrijden. Nou, ik zat na 5 minuten zat ik al te erger. Ik ben ik denk dat ik net ook 10 mensen van de weg heb geduwd. Ja, ik rijd altijd als ik het door. Ja, ik geef gas.
0: De reden dat je bent, je hebt namelijk een nieuwe single uit.
3: Ja, zeker.
0: Die gaan we nog draaien. We gaan ook nog even wat ander werk voor je, van je draaien. Wat gaan we nog meer doen eigenlijk, Bas? We nog even wat kaarten weggeven in het Volkspark.
2: Nog kaarten voor het Volkspark gaan we nog even weggeven. Doe even Dobbelsteen. Zullen we dat doen?
0: Ja, kom maar door met jouw liedje. Wil je dus graag naar In het Volkspark? Dat is zaterdag 4 juli. Met onder andere Roxy Dekker, Directs en ook Miss Montreal. Jij kan erbij zijn. Je moet er 1 ding voor doen. Ons even een liedje doorgeven.
2: Dat je graag zou willen horen op de radio.
0: Ja, en draaien we jouw liedje. Dan krijg je van ons ook nog even 2 kaartjes voor In het Volkspark.
3: Dus nu moet Douwebop moet bellen en Kressers moeten wel bellen omdat hun liedje gedraaid wordt.
0: Ja,
3: artiesten mogen alleen bellen.
2: Nee, ja.
0: Zou ook kunnen.

0: Ja, dit was je grootste. Ja, ja. Laten we nog. Ja, deze. Ja,
1: die hebben we opnieuw opgenomen ook al. Hè? Ja.
2: Die zing je dan nog wel steeds in.
1: Ja,
2: hè?
1: Er wordt ook om gevraagd.
2: Echt, hè?
1: Het gekke is dat de jeugd van nu. Was toen ze kind waren, was het hun liedje. Dus ja, fantastisch. Ja.
0: Alex, bij ons te gast vandaag. Een bossie rode roze. Het is 10 over 11.

0: Zij was ooit met Piqué en ze neemt hem niets kwalijk, want Piqué heeft haar twee prachtig mooie kinderen gegeven.
1: Zo.
0: Al dus ja. Shakira afgelopen week in een interview.
1: Ja, nou, ik had vanmorgen nog een nieuws iemand moest trouwen voor de vierde keer, toch? Dat had ik vanmorgen nog eens nieuws.
0: Nee, dat is
1: best wel normaal is dat mannen vaker trouwen.
2: Wilfried Gené?
1: Nee, Wilfried
0: Gené. Daarvoor hadden we natuurlijk een bosje rode rozen. Je bent voor veel mensen nog altijd de man van een bosje rode rozen. Vind je dat mooi of raak je die titel nooit meer kwijt, Alex?
2: Nee, je weet vroeger, toen de tijd dat je de havenzangers, Arnie Jansen,
0: ja.
2: Sugar Lee Hooper, en die zeiden ook tegen mij, je hebt nu een evergreen gescoord, wees blij dat je die hebt, want dan kun je de rest van je leven blijven werken. Kijk, er komen natuurlijk in deze periodes komen er 80 singles in de week uit. Dat is echt heel erg veel.
0: Ja, soms
2: waardoor eigenlijk heel veel ondersneeuwt. Hè? Want eigenlijk dan krijgen alleen de grote artiesten krijgen de aandacht. Hè? Echt de Jan Smits van deze tijd, noem maar op, de Billy Dansen. En daardoor worden sommige singles worden een beetje ondergesneeuwd. Dat vind ik wel jammer, want veel mensen krijgen geen kans meer.
0: Nou, maar wat jij wel handig doet, want je bent natuurlijk de feestartiest van Nederland.
2: Ja, dat zegt iedereen.
1: Ja. Ja.

0: komen ze altijd vaak met telefoontjes met macht naar je kijken. Ze vragen er altijd om.
1: Mooi. Dat is ook een goed liedje.
0: Ja, geweldig plaat voor de bühne en voor de feestje zeker.
1: Adios Amore.
0: Ja, naar bijna 25 miljoen streams.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja. Ja. Ja. En nu heb je weer een nieuwe single, Zomerdag met jou. En vorige week was hier Jorieke Sterke.
0: Oh, echt?
1: We hebben Blikkendag gedraaid.
0: Losgedraaid, ja. Ja. Nou, kijk, het was een heel verhaal. Ik was in Volendam. In de periode dat Blikkendag eigenlijk een hit werd daar in Volendam. Ik heb de jongens benaderd van Likkenpijp. Is het niet, ik zou het in Nederlands uitbrengen. Ja. Niet op zo'n Volendam. Ik zou de tekst gewoon meer Nederlands maken. Nou, we gaan je bellen. Ik ging zondag gelijk de studio in. Ik had hem klaar. En twee dagen later belden ze op. Joh, we gaan hem alleen met Volendammers doen. Ja, uiteindelijk was dat niet zo. Dus gingen we met Sven Versteeg aan de haal. Ik heb er nooit wat over gezegd. Ik heb de mond gehouden. Maar toen ben ik de versie die ik heb gedaan. Heb ik uiteindelijk aan Jorieke ervoor gevraagd. En we hem wel gewoon uitgebracht. Alleen maar platenbas was woest. Je was woest, want wij hebben eigenlijk heel open en eerlijk kaart gespeeld. Jong, breng het Nederlands uit. Maar goed, uiteindelijk werden wij natuurlijk een beetje aan de kant geschoven. Ja, en tegen een Volendam, laten we eerlijk zijn.
2: Ja, dat kun je niet.
0: Monique Smit erachter, Jan Smit, dat was een beetje lastig. Maar ja, goed, wij hebben een superleuke versie.
1: Ja, hartstikke leuke versie.
0: En het knalt als een malle, dus prima.
1: Maar Jorieke Sterk is net zo eigenwijs als jij bent.
0: Nee, ze is wel leuk hoor.
1: Ja, ze is hartstikke leuk.
0: Ik heb vond het toevallig in een bikini gezien. Nou ja, prima. Ja. Nee, maar in het zwembad lag ze toch ergens.
1: Ja.
0: Nee, maar zij is echt heel lief en heel leuk. We hebben nog alpaca's uitgelaten in de sneeuw.
2: Ook nog.
0: Dat is ook heel erg leuk. Ja, zij is gewoon een heel lieve meid. En ze doet het hartstikke goed volgens mij, want ik zie erover voorbij komen.
1: Ja, maar zij zegt ook van, joh, ik wil aan het einde van het jaar heb ik weer country gaan zingen. En ze doet ook alles zelf.
0: Volgens mij komt ze met een country album.
1: Ja, ze komt,
0: uitkomen, toch?
1: Ja, dat heeft ze verteld. En ze komt hier een concertje geven, Bas, aan het einde van het jaar, Jorieke Sterke. Vandaag bij ons te gast Alex. Alex, ken je Cor en Marjolein?
0: Cor en Marjolein. Ja, ik ken wel een Cor en Marjolein. Is dat van de broer van Klaas en Piet?
3: Die zijn er vandaag ook weer jarig. Even bellen met Cor en Marjolein.
1: Ja.
4: Waar is een feestje? Hier is een feestje. Hippe de piep! Hoera!
2: Ja, Cor en Marjolein zijn eigenlijk een beetje zoals je vroeger had, Frank en Ronald de Boer.
0: Ja.
2: De een zit bij de microfoon, dat is Marjolein. En ja, Cor hoor je op de achtergrond altijd een beetje meeschreeuwen.
0: Een beetje Lauwentini. Lauwentini.
2: Dat was ook wat,
0: Zo, die zit ook schreeuwend achterop, toch?
2: Ja. Ja. Nou, Cor schreeuwt niet volgens mij, maar Cor en Marjolein, goedemorgen.
0: Ja, hoor maar. Ik hoor het. Ja, ik hoor het gelijk.
1: Hebben jullie Alex al op de kalender staan?
5: Ja, maar moet ik even weten wanneer hij jarig is?
1: Nou, Alex is rond de feestdagen jaar. Ik denk derde kerstdag.
0: Ja, dat denk ik goed.
5: Nou, wordt het 31 december of?
1: Nee, 27 december.
2: Ja.
5: 27 december, ja. Oké. Okay. Staat genoteerd.
2: Staat genoteerd.
0: Nou, zie je het cadeautje wel verschijnen.
1: Nou, ze komen zo langs.
0: Zeker. Ze zijn een rijden voor ze, denk ik.
1: Alles per trein, ze komen overal.
0: Oh, dan zijn ze 5 dagen onderweg.
1: Ja, dat vinden ze ook niet, hè?
2: Maar ze blijven ook al 5 dagen.
0: Gezellig.
1: Cor en Marjolein, naar de verjaardagskalender. Want wie zijn de jaren vandaag?
5: Ja, dat is de burgemeester uit Oldenzaal.
6: Ja.
1: Oh.
2: Oh.
5: Ja, de burgemeester uit Oldenzaal is 59.
6: Rob Welten.
1: Rob Welten is die burgemeester. Die is geen burgemeester in Oldenzaal, Rob Welten. Die is net klaar. Die was burgemeester in Haaksbergen, maar Rob Welten is geen burgemeester.
0: Is dat wel?
1: Dat zou zomaar kunnen. Niet verder. Nee, maar Rob Welten kan wel jarig zijn, maar hij is geen burgemeester meer in Oldenzaal.
6: Maar in Haaksbergen.
5: Dan is jarig Everon Hoyt Jackson van Goede Tijden, Slechte Tijden.
2: Oh, Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, daar kijken ze al daarna. Ja.
5: Die is 44 jaar geworden. Dan Peter Paul Muller, 62 jaar, acteur. Dan is jarig voetballer Steven Gerrard, 47 jaar.
2: Steven Gerrard, ja.
5: Dan is jarig Bayona Judge.
2: Wie?
1: Oh ja, van de Judge. Ja, van de Judge. Why not me? Ik heb het even opgezocht. Jullie, de burgemeester hebben jullie wel goed. Tenminste, de naam hebben jullie fout. Patrick Welman, dat is de burgemeester van Oldenzaal. En die is vandaag inderdaad jarig.
5: Ja.
0: Nou, en dan hebben we,
5: even kijken, Ted McKinley, dat is van Mary with Children.
2: Ja,
5: die
2: Children.
5: Die is 69 jaar geworden.
2: Ja.
5: En dan Vlaamse acteur Ludo Hellings, 71 jaar.
2: Oh ja.
1: Ah, oké. Okay. Nou, gaan jullie nog wat leuks doen dit weekend?
5: Ja, we gaan straks nog even naar het centrum. En maandagochtend, dan moet Cor naar Deventer, naar het ziekenhuis, voor een kleine operatie.
2: Wat zeggen we nou?

0: Maar het was niet ernstig, heb je toch verteld, Cor?
1: Nee, we hadden het vochtblaasje.
0: Oh ja, ja, ja. Geef maandag mee van een medische update, ja?
1: Oké. Okay.
0: Ja. Lieve Cor, lieve Marjolein.
2: Bedankt.
0: Groetjes.
2: Doei.
0: Doei. Doeg.

0: Tony Chrissy en Is This The Way To Amarillo. Vandaag bij ons te gast Alex.
1: Ja, die zat even te vertellen wat hij allemaal doet zo. Die vliegt ook van de hot. Nee, dat is ongelooflijk, hoor. Ja.
2: Nee, het zijn veel kilometers. Maar het is leuk, weet je. Het is ook mooi, waar ik kom. Geef je de mensen energie. De mensen krijgen energie terug. En ja, ik heb het eigenlijk al... Ik denk misschien wel bijna 25, meer dan 25 jaar overal waar ik mag terugkomen.
1: Nou, want dat is wel zo. Want overal waar je, en ik net zeg bij NEC ook na die wedstrijd, even bij Boeken on the Box en zang Alex ook vaak. Ja. Maar je hebt altijd feest.
2: Ja.
1: En ze blijven ook altijd, blijf nog even.
2: Nou ja, bij Boeken is vaak gewoon na 2 uur, nog een half uur. Ik kom er nooit weg.
1: Nee.
2: En nou zijn natuurlijk nooit moeilijk. En hij,
1: nee.
2: Ja, het is gewoon, weet je, ook echt leuk. Kijk, zijn succes. Ja. Die man is inmiddels goed voor 3 miljard, geloof ik, of zo.
0: Boekhoorn, de man, de geldschieter achter NEC.
2: Ja, onder andere. Weet je. Hij heeft natuurlijk Telfort toen verkocht aan KPN. Hij heeft het hele Science Park bij Eindhoven, dat had hij gekocht.
0: Dierentuin.
2: Ja, dierentuin, dierenpark. Dat is weer heel leuk, want zijn verzorger, want je vroeg net naar mijn vogels. Zijn verzorger is toen met mij meegaan, Chris. Heel goed. Kijk, al die vrienden van hem zijn de loop der jaren ook vrienden van mij geworden. Chris was de hoofdverzorger. En die is uiteindelijk met mij meegaan naar Duitsland toe. Dat zei ik hem moet. En daar zitten allemaal vogels. Die worden dan. En
0: ja, je bent ook heel
2: ik ben helemaal dierig.
1: Even Rosé-kakken toe, zo heb je toch?
2: Ja, 2002 kwam Gala zijn. Toen kwam ik uit Australië vandaan. Maar ja, ik vraag net aan Bas ook, van hoe heb je dat gedaan met jouw dieren? Toen je met je voedsel.
1: En je moet wel, als je weg bent. Ja.
2: Je moet er altijd voor zorgen. Van de week zat ik in het buitenland ook. En vorige week in Spanje. Ja, dan moeten er echt mensen voor mijn beest zorgen. En mijn zoon is vorige week bij de luchtmacht is hij gegaan. Hij doet de officieropleiding. Hij heeft de HBO bachelor. Hij kan echt tot de hoogste functie. Hij wordt gelijk luitenant. Ik ben super trots op hem. Ja.
1: Gaaf.
2: En die is daar naartoe gegaan. En ja, die zat normaal gesproken bij mij thuis. En dan zorgde hij ervoor. Maar ik heb nu gewoon goede vrienden om me heen.
1: Ja,
2: oud klasgenootje van mij die er heel goed voor zorgt. Dus ben ik echt er blij mee.
1: Ja, dat is echt mooi, hè?
2: Ja.
0: Alex is ook vaak te gast bij Van Nispen in de Zilk. De voetbalclub waar mijn liefde voor het voetbal begon. Schrijft Charles. Klopt dat?
2: Ja, zeker. Zeker, nou, dat is echt zo'n mooie club. Want, het rare is, het gekke is ook daar kom ik na een half uur zingen, kom ik niet weg. En dat is echt bizar. En dan boek ik dan meestal wel al bij een uurtje extra, zeg maar.
1: Ja,
2: ze breken de hele kantine af. En dat is wel leuk. Vorige week werd Valk 68 werd kampioen. En toevallig had ze mij geboekt voor die avond. Kampioensfeest. Nou, in Valkenburg ben ik een soort hel tussen haakjes.
1: Ja.
2: Met coronatijd heb ik voor je ondernemers uit Valkenburg hebben wij met een kar, met muziek op een kar, zijn we door het dorp heen gereden. Nou, leek de ratten van Vlaanderen wel. Er liepen geloof ik 600 kinderen achter ons aan.
1: Geweldig.
2: We hebben gewoon één dik feest gehad. En ik was er van in en ik had ook zoiets van, ja, weet je, ik heb zelf niks te doen. Ik hoef er ook niks voor te hebben, maar gewoon om de mensen plezier te
1: doen. Maar doe je alles zelf, Alex?
2: Ik zit bij Rocket. Ik zit bij mijn boekstore Rocket, waar ook Frans Bouwer, Jeroen van der Boom zit en noem het maar op. Dus ik heb eigenlijk een groot kantoor. Berk Music is al jarenlang een platenbaas.
1: Ja.
2: En dat gaat gewoon hartstikke goed. Ik moet wel zeggen, het zou wel eens een keer... ze mogen bij Berk wel eens een keer iets met gas geven. Maar dat als hoorlui mee sluizen kunnen ze dat doen. Nee, ja, weet je, het is uiteindelijk heb ik hartstikke veel werk. En als je ziet wat er in het land gebeurt met de singles.
1: Ja.
2: Maar kijk, tegenwoordig een hitje op de radio of dingen is
0: dat
2: niet belangrijk.
0: Niet meer zo, nee,
2: het is belangrijk wat ze eigenlijk in de kroegen draaien. En je ziet nu ook met mijn Adio Amore. Liedje van Jannes trouwens. En dat was heel leuk. Ik was in Westdorp dit jaar. Jannes trad op, ik ook, andere tent. Ik stond bij te kijken. En toen zei hij voor het eerst van... we hebben allebei Adio Amore hit met Adio Amore. En het was natuurlijk mijn liedje. Maar Alex heeft hem in een superversie uitgebracht. Dat was de eerste keer dat hij dat zei.
1: Ja.
2: In het begin was het nog wel een beetje, vond hij dat lastig. Maar ja, het versterkt elkaar alleen maar. Dus het was echt superleuk.
1: Maar Jannes, je ziet ook wel tegenwoordig, het is echt, als het ook een beetje opgepakt was, de TikTok en noem maar op.
2: Ja.
1: Dat is ook echt de manier nu, hè?
2: Ja, zeker. Maar gewoon social media is heel belangrijk.
1: Absoluut,
2: Ja.
1: Ziet het nu wel met Nederlands lied, je ziet nou weer met Cheerio. Het is, ja
2: bizar. Ja, Justin lag toevallig van week bij mij op het strand in.
1: Oh, echt, ja?
2: Ja, dat is echt heel leuk. Maar dan hoor je ook uit elk boxje hoor je ook Cheerio komen. Dat is echt, het maakt niet uit waar
1: maar
2: je...
1: Maar ook die jongen moet... Jij hebt ook meegaan met Bosje Roos. Ja. Je krijgt in één keer zoveel aandacht en zoveel... Dat is best lastig.
2: Kijk, ik vind dat altijd wel een beetje krom, hè. Want op het moment dat zegt hij ook, hè. Kijk, jarenlang heb ik overal voor moeten knokken. En nu in één keer staan er 10 platenmaatschappijen voor mijn deur. Er staan 10 boekjes getorren voor mijn deur. Iedereen heeft een liedje voor me. En dat is natuurlijk wel heel gaaf. Ik heb het ook meegemaakt. Ik heb het natuurlijk al een paar keer meegemaakt. En nu ook vorig jaar die platina plaat met Adio Amore. Weet je, het is mensen willen dan graag iets van je hebben. En, maar goed, ik heb altijd een vast clubje om me heen. Ik werk al denk 28 jaar met hetzelfde geluidsbedrijf, Perfect Sound. Die doen ook Django sinds een jaar of 15. Die hebben Sugarloop vroeger altijd gedaan. In die periode ben ik ook naar hun toe gegaan. Ik ben altijd trouw met mensen.
0: Ja. Dat is ook wel heel erg belangrijk, toch?
2: Nou ja, vind ik wel. Ik vind eigenlijk als iemand goed voor jou is, moet je ook goed voor een ander zijn. En er zijn zat geluidsbedrijven die hebben gebeld. Joh, ik doe het voor 100 euro minder.
1: Ja, nee,
2: maar dat gaat niet om geld. Weet je? Nee. Natuurlijk het leven draait wel een beetje om geld. Maar ik vind uiteindelijk dat je als je ergens in het vak zit. Weet je, ik kan iedereen recht in de ogen gaan kijken. Ik heb nooit ergens gekke dingen gedaan, denk ik. Maar goed, ik heb nooit narigheid of zo. Weet je? En ik gun iedereen een succes. Want ik dat liedje van Cheerio, zo is er elk jaar een liedje. Ja. Die komt. En iedereen zegt, ja, vind jij dat niet? Ik zeg, ja, maar luister, dat is ieder jaar dat er één of twee. Hè, het was vorig jaar was bijna mee van die gast van Los Tio, heet het. Ja. Los Amigos.
0: Ja,
2: en dat jaar ervoor was de Engelbewaarder van weer een paar jaar. Dus elk jaar komt er een liedje voorbij.
0: Terug in de tijd ook.
2: Ja, ja, maar en weet je, uiteindelijk ze kunnen niet een 3 uur lang of een feest 6 uur lang kunnen ze de Cheerio wel 10 keer draaien, maar geen 100 keer. Dus ze hebben ook andere liedjes nodig.
0: Dat klopt, maar de gast achter Bijlo, die ging ergens optreden, maar de mensen wilden alleen maar Bijla, Bijla, Bijla horen.
2: Nou ja, ik heb toevallig vandaag Utrecht, dat liedje als ik boven de dom sta. Ja, die man die werd alleen voor dat liedje geboekt, want dat kon en dan vonden ze ook dat hij dat 10 keer moest zingen. Ja, ik heb ook wel eens meegemaakt, kijk bij die boekhoorn, die schrik van een bos, dat zei ik net al, zijn succes is ook dat jaar begonnen. Dus vandaar dat het daar heel blij mee is. Ja, dan vragen ze ook al 3 of 4 keer in
1: om dat te zingen. Ja,
2: ja, en de tent gaat ook op zijn kop. Dat is ook heel erg leuk.
0: Ik zat laatst bij een dinner met onder andere Django Wagner. Ja. En voordat Django Wagner optrad, had ik ook al 5 keer Kali gehoord. Dus,
2: Nee, maar Django heeft natuurlijk echt veel meer platen. En die gozer, hij zit bij, ik zeg het, hebben hetzelfde geluidsbedrijf. Dus ik weet wat hij doet in het jaar. Dat is al jarenlang is het ook bij hem gewoon volle bak.
0: Binnenkort is hij radiopresentator bij ons, hè?
1: Ja, hij gaat een keer mee. Hij wil het een keer leuk weer doen.
0: Even radiopresentator worden.

0: Zometeen de dobbelsteen. Heb jij een liedje voor ons? Laat het ons even weten via Deb. Je hoorde Justin de Wild, de huidige nummer 1 van Nederland. Cheerio, zometeen ook de nieuwe single van Alex. Die heet Een Zomernacht met jou. Gaan we nog horen hier op Radio's. Maar eerst even de hoofdpunten van het regionale nieuws. Gelezen vandaag door Benjamin Borgman.
1: Er is geprobeerd in te breken bij een juwelierszaak in Raalte. De politie heeft 2 personen aangehouden die er mogelijk bij betrokken waren. Zij worden op dit moment ondervraagd op het politiebureau. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend of er iets is gestolen of dat er gebruik is gemaakt van een wapen. De politie doet buurtonderzoek. Het noodweer van gisteravond heeft veel schade aangericht in onze provincie. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand bij een woning met een rieten dak in Giethoorn. Ook viel er een boom op auto's en woningen in Enschede. Ook meerdere treinen reden niet, onder andere door een boom op het spoor. En bakken in de zon om een gezond kleurtje op te doen is helemaal terug onder jongeren. Waar mensen vroeger vooral egaal bruin wilden worden, zijn nu juist tanlines de trend, oftewel strepen op je huid. En huisartsen maken zich zorgen.
2: Als je huid bruin is, dat betekent dat er schade is in je celletjes. Dus die kunnen ontsporen en ja, kankerverwekkend worden. En met bruin worden, met schade, komt natuurlijk ook nog de andere zonneschade die wij niet zo leuk vinden. Dat zijn de rimpels en de rode vlekjes en de bruine vlekjes.
1: Ja, zij maken dus zorgen in tegenstelling tot de jongeren.
3: Ja, maar dat komt later. Probleem voor later. Nu gewoon nog even lekker genieten en leven in het hier en nu. En later zien we dan wel wat er gebeurt.
1: Jongeren verbranden aanzienlijk vaker dan de rest van de bevolking, blijkt uit eerder onderzoek. En we zitten midden in Doupop in Hellendoorn en moeten nog bijkomen van Rips & Blues in Raalte. Maar ja, we blikken ook alvast vooruit, want het volledige programma van Stoppelhanen in Raalte is vanochtend bekendgemaakt.

0: Heino's.
1: De Heino's inderdaad. Het zijn een aantal namen die, nou, die voorbij gaan komen tijdens Stoppelhanen. Frans Bouwen, Edwin Evers Band en natuurlijk ook de Heino's inderdaad. De munten op het festival die worden dit jaar iets duurder. Maar de kaartjes die worden weer iets goedkoper. Het zijn volgens de organisatie de gevolgen van scherpe keuzes om Stoppelhanen ook richting het 75-jarige bestaan gezond te houden.
2: Ja, veel zomerfeesten hebben echt problemen. Hè?
3: Ja, dat was natuurlijk echt, de hele periode was echt heel veel.
2: Ja.
3: Maar je merkt natuurlijk nu als je naar een supermarkt toe gaat, dat je gewoon echt 100.000 keer meer betaalt als 10 jaar geleden.
1: Alles is duurder.
3: Ja, toevallig had ik met iemand erover van, volgens mij pak je iets van melk of zo. Of zie, ik weet niet wat het was. Maar voordat je vroeger 2,50 in de guldens betaalde. En nu betaal je geloof 5 of 6 euro. Dat is gewoon 12 gulden. Ja, maar je mag niet meer terugrekenen. Maar de salarissen zijn ook niet omhoog gegaan.
2: Nee, maar ik bedoel te zeggen, vroeger had je één artiest die het de avond moest maken. Ja. Nu hebben heel veel festivals 10 artiesten.
3: Ja, je moet ook steeds meer concurreren met de rest. Dus dat is het eigenlijk, denk ik. Ja.
2: Maar goed, het is wel lastig, want Douwpop is vandaag. Nou, heb je er heel veel mensen over gehoord over Douwpop?
1: Niet heel veel mensen over gehoord. Wel veel mensen gezien. In ieder geval mooie beelden die ook op oost.nl te zien zijn natuurlijk.
2: Ja, dat is vandaag ook nog Douwpop. En over kaarten gesproken. Het festival in het Volkspark, daar heb ik kaarten voor. En Bas natuurlijk ook. 2 kaarten heb ik voor je. Als je even een liedje doorgeeft. We hebben er inmiddels al 6, 7. Maar heb je nog een leuk liedje? Dan houden we ons graag aanbevolen via de app 06-4567-1331. André Ben. Denkhuis uit Enschede, die kiest voor Queen en Radio Gaga. Die gaan we op de dobbelsteen zetten. De Bas en Bert ochtendshow.
1: Arne Jans.
2: We zijn er tot 12 uur. Ja, Arne, nee, het is niet Arne Jans. Luister maar.

0: single.
1: Hé, hey, hij wordt gedraaid. Mijn nieuwe single. Wat leuk zeggen.
0: Ja. Toch een aanleiding voor zijn.
1: Heerlijk, man. Lekker, hoor.
0: Nieuwe single van Alex, nu op radio. Zijn zomernacht met jou.

0: Luister een lekker liedje deze van George Ezra en The Shotgun op Radio's. En daarvoor natuurlijk de nieuwe single van Alex, een zomernacht met jou.
1: Vind je hem leuk?
0: Ja, ik vind hem
2: die
0: leuk.
2: Is echt heel leuk. Ja, ik vind het ook lekker. Het is ook echt zo'n nummer van jou, hè?
1: Ja, ik heb hem zelf geschreven, muziek en tekst.
2: Oh, echt?
1: Ja. Alles geproduceerd, die geproduceerd wel. Geproduceerd heeft natuurlijk Kees Stel gedaan, maar ik heb echt eindelijk alles opgezet.
2: En straks met WK, met die bus?
1: Ja, een busje voor Oranje hebben we gemaakt. Ja, die is nu toevallig nu online, de videoclip.
2: Ja, ik zag hem voorbij.
1: Ja, die hebben we gemaakt in de Oranje bus. Dus die is naar uiteindelijk wel naar Amerika gegaan. Zou eerst niet gebeuren. Ja. Want het kost 100.000 euro om die bus daar te verzekeren. Uiteindelijk hebben ze dat afgeketst. En toen hebben een groep ondernemers in Amerika, Nederlanders, hebben het opgepakt. Dat kostte toen 6.000 euro. Dat hebben we zo ook gezegd. Wij pakken de kosten als die bus maar hierin komt.
2: Okay.
1: Dus uiteindelijk is de bus...
2: Want daar denk ik wel straks...
1: Ja, nou ja, ik toevallig had ik in Den Haag... dat zat ik net te vertellen, vorige week een klus. En de chauffeur, een van de chauffeurs, zette de 3 op. Die was daar. Hij zegt, als we WK gaan naar finale gaan halen, dan kom je daar naartoe. Ik zeg, boek maar. Ik zeg, boek maar de ticket. Ja. Kom.
0: Ja. Heb je daar vertrouwen in?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik heb er een heel hard hoofd in.
2: Ja.
1: Want ik denk dat Zweden en Japan al heel erg lastig gaan worden.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar je weet het niet. Je weet het niet. Kijk, als een kwartje de goede kant op valt, je weet het toch niet, toch? Het is altijd een kwestie van geluk. En we hebben wel spelers die het zouden kunnen. Maar ja, ik denk dat we echt een goede spits missen.
2: Ja, hebben we ook.
1: Weghorst heeft een draaizeker van een vrachtwagen. Dus
0: of dat gaat roepen, hè? Want nee. De moeder van Wout...
1: Nee, maar dat is... Wout vind ik een super harde werker. Invaller vind ik hem fantastisch. Alleen ik vind echt wel... Ik vind dat hij soms wel dingetjes tekort komt. En dat vind ik wel jammer. En voor het Nederlands elftal.
0: En hoe zijn de eerste reacties trouwens op je nieuwe single, een zomernacht?
1: Ja, fantastisch. Als je ziet ook de streams lopen fantastisch door. En mensen die hem horen, die vinden het ook geweldig.
0: Wat is dan het meest spannende moment als je hem voor de eerste keer in de zaal doet, hoe de zaal hem oppakt?
1: Ja, maar dat is met elk nieuw liedje. Ja. Ze kennen het nog niet, dus daar kan je ook geen reactie, echte reactie verwachten.
0: Hoe ga je een liedje herkenbaar maken?
1: Ja, via de DJ's.
0: Ja.
1: Ik denk dat die DJ's het land een liedje kunnen bepalen. Kijk, ik hoorde het nu dan net over Cheerio. Ik hoorde het liedje. Ik denk, ja, dat wordt er één.
0: Ja,
1: dat hoor je dan gelijk, weet je. Dus dat zijn en zomer nog met jou. Ik moet zeggen, ik had er ook echt... Kijk, liedjes moeten ook groeien. Ik denk dat dit van liedjes die echt erin kan groeien.
0: Ja, zomer heeft wel een aantrekkingskracht, hè? Zomerse liedjes.
1: Ja.
0: Het woord zomer heeft echt aantrekkingskracht.
1: Een van de mooiste liedjes van zomer. Het werd zomer van Rob de Nijs.
2: Ja.
1: Fantastisch.
2: Ja.
0: Ja. Hey, zullen we even wat kaarten weggeven, Bas?
2: Is goed.
3: Dit is de Dobbelsteen.
0: Monique wil op 1 blauwe dag Suzanne en Freek. Op 2 Shaken Stevens, aangevraagd door Wim Vinken. This Old House. Papa, Stef Bos. Op 3. Op 4 de nieuwe single van Waylon en René Vroger. De Bas en Bedbeuken van vorige week. Hoe de liefde gaat. 5. Goedemorgen, ik kies als liedje Prachtig Mooie Dag van Daniel Loos. Gisteravond genoten van zijn voorstelling in Hengelo. Groetjes Marian Harbers. Kaarten Volkspark, Queen Radio Gaga. Dat zijn dus de 6 liedjes. André Benninghuis kwam dus met Queen en Radio Gaga. Het is dus aan jou de taak, Bas Nijhuis, wie de kaartjes gaat winnen.
2: Dit geloof je niet. Het is weer nummer 4.
0: Wat heb je met 4?
2: Ik heb geen idee, maar ik gooi elke keer.
1: Hij ligt er op de 6.
2: Hij ligt er.
1: Grapje. Nee, het is 4.
2: Het is weer 4.
1: Ja.
0: Het is toch 4, hè? Voordat we...
1: Nee, het is 4. Het is 4.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Nou,
2: welke gaat
0: even
2: worden?
0: Kijken. Nou, René Vroger en Waylon, hoe de liefde gaat. En even kijken wie... heeft iemand dat liedje aangevraagd? Hoe de liefde gaat. Goed. Ja. Harry Bode uit Oldenzaal, René Vroger en Waylon, hoe de liefde gaat. En Harry, ik heb 2 kaarten voor je.
2: Nou, is toch goed.
0: Mede te danken aan het goede dobbelsteen gooien van Bas Nijhuis.

0: de liefde gaat. René Vroger samen met Waylon Radio's. Alex, wat ga je lunchen zometeen?
1: Ik ga naar het strand.
0: Ga je naar het strand?
2: Ja, strand, hoor.
0: Je gaat even naar het strand.
1: Nou, ik woon natuurlijk praktisch aan het strand. Dus,
2: oh, heerlijk zeg.
1: Ja, ik zie al mensen, dan komen ze thuis en dan zeggen ze of gaat het strand op helemaal zand van de voeten wegvegen. Ja man, vroeger sliep ik met zand in bed.
3: Hij zit hier ook. Lunchen met Debbie. Wat gaan we eten?
2: Hij zit hier ook echt in een... Hij komt ook gewoon rechtstreeks van het strand af, hè?
1: Ja, ik ben gewoon
2: lekker. Kort broekje, ja. Nee, heerlijk, man.
0: Net als jij en ook Debbie. Ja, Debbie, jij komt net van het strand, toch? Hallo, Debbie.
4: Ik ga in mijn uitzending.
0: Ah, hallo, Debbie. Jij komt ook net van het strand af, toch? Vanaf Curaçao.
4: Ja, ik ben nou net een week weer thuis. Volgende week alweer, hè. Dat is wel heel erg. Maar ja, dat was zo gepland. Dat kan niet. Helaas liep het zo.
1: Ga je weer naar Curaçao?
4: Nee, ja. ik neem mijn vader mee naar Zuid-Afrika.
0: Oh, dat is nog mooi.
4: En dat doe ik omdat hij nog nooit heeft gevlogen. Ik zei, voordat jij de teden in de lucht doet, ik zei, dan gewoon niet met mij het vliegtuig.
0: Dat vind ik heel erg lief.
4: Maar ik was ook alweer in het land.
2: Zeker, ja, ik ben een week ben ik geweest. Ja, ik kon ook een maand blijven, maar ik heb het ook te druk met andere dingen. Dus een week is prima.
4: Heb je mooi gehad? Vond je het mooi?
2: Ja, het is wel mooi.
4: Prachtig,
2: het is wel warm overdag als je echt in de zon ligt, hè?
1: Goh, nou.
2: Het is echt groepen zenuw.
4: Ja, maar ik ben al dubbel doorgejoekeld. Gebeurt me niks meer.
0: Even kort nog, want we moeten klaar met Debbie. Lukken.
2: Dubbel doorgejoekeld.
0: wat mogen we eten, Debbie?
4: Nou, ik had gedacht, kom allemaal eens bij mij op de markt. Want ik heb gewoon een kipshawarma, die is zo super lekker. En iedereen komt daarop terug. Die is lekker. Al voorgegaat. Oh. Die hoef je alleen maar met een klein beetje boter of olie heel even warm te maken. Tussen een broodje, lekker iets knoflooksaus of wat dan ook erop. En dan ben je klaar.
2: Dit is echt iets voor ons, Ben, dit.
1: Ja, voor mij kan ik het ook bij thuis bezorgd bestellen.
4: Dus dat heb ik bedacht als lunch.
1: Oh, nou,
4: ja.
0: Debbie, dankjewel, hè. Doei. Debbie van der Zanden. Alex, dankjewel.
1: Ik mag nog even iemand bedanken die op de mond past. En Jolande, dankjewel. En groetjes.
2: Oh, je pas je wel op de hond?
1: Ja.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow.
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
16: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
17: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
18: Ja, het is even wennen,
9: Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
18: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
22: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
23: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Waard een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
24: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
25: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
26: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
19: Radio Oost. Weekend Overijssel.
3: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
15: Jongens en meisjes, hebben jullie er een beetje zin in?
27: Ja!

0: 1978, Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy hier op Radio Oost.
1: Weekend Overijssel.
0: Hartstikke fijn dat je erbij bent. 8:08 inmiddels.
1: Benjamin Borgman.
0: En een hele goede middag. Nou, een lekker begin van de middag ook met Rod Stewart op je radio. Ja, met deze plaat gaat de Stewart meer de disco kant op dan hij eerder deed. Het zorgde er aan de ene kant voor dat er nieuwe fans naar hem toestroomde, maar aan de andere kant verloor hij ook een heleboel fans die niets van de disco moesten hebben. En Rod Stewart vooral kende als zanger van de rockband The Faces. Zometeen nog veel meer mooie muziek. Alex Warren en Fever Dream heb ik voor je klaarstaan. En de Pet Shop Boys en West End Girls ga ik zometeen ook draaien. En misschien hoorde je het net al wel. De line-up van Stoppelhanen in Raalte is bekend. Deze namen komen onder andere voorbij.

0: Ten. Frans Bauer, Edwin Evensband en de Heino's ga je onder andere bewonderen op het festival Stoppelhanen dus in Raalte. Woensdag 26 augustus tot en met zondag 30 augustus gaat dat plaatsvinden. Maar ja, we zijn nog een beetje aan het bijkomen van Rips en Blues. En we zitten ook nog midden in Doopop.
1: Weekend Overijssel.
0: En laat onze verslaggever Stefan Klein-Koerkamp daar nou ook zijn. Dus zometeen even contact leggen met hem. Kijken hoe het daar gaat, hoe de sfeer daar is. En natuurlijk of hij gisteren een beetje heeft het overleefd, goed heeft doorgebracht. Code geel, code oranje natuurlijk in onze provincie. Veel onweer, regen, harde wind. En volgens mij ging het op Doopop ook best wel heftig aan toe. Nou, dat hoor je zometeen allemaal van Stefan dus. En zoals gezegd, de mooiste muziek. Alex Warren, Fever Dream. Maar eerst de Pet Shop Boys en West End Girls.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1975? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost. Een topper van nu.

0: Staat al heel wat weken in de top 40. Stond op plekje 1, is inmiddels 1 plekje gedaald. Deze Fever Dream van Alex Warren.
1: Uit in Overijssel.
0: En of we uitgaan in Overijssel, want de bossen van Hellendoorn zijn dit weekend het decor van Douwpop. Jazeker wel. Bezoekers uit het hele land komen naar de 30ste editie van het festival. Dit jaar treden onder meer Skunk & Nancy, Sugar Babes, Kingfisher, Bukkers, Douwe Bob en Son Mieux op. Nou ja, nog één naam helemaal niet genoemd, want hij loopt ook gewoon rond bij dat festival. Ik heb het natuurlijk over onze verslaggever Stefan Klein-Koerkamp. Stefan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Benjamin.
0: Straks even over, straks even over de
2: dag. Ik sta niet officieel in de line-up, hoor.
0: Nou, niet in de line-up, maar je moet
2: Ik hoor wel bij het decor inmiddels, ik sta niet in de line-up.
0: Je hoort zeker bij het decor, elke jaar wel aanwezig bij Douwpop. Straks even over de dag van vandaag. Eerst nog even naar de dag van gisteren, want code geel, code oranje. Hoe heb jij het beleefd daar op Douwpop?
2: Ja, dat was er wel eentje, hoor. Goedemiddag. Ja, we kwamen hier, het ging om 3 uur open en het was warm. Het was echt alles verzengend, alles vernietigend warm. En de zweten, overal, iedereen warm smeren. En tegen 4:55 werd het donkerder en donkerder. En een uurtje later kwam het echt met bakken tegelijk uit de hemel.
0: Ja.
2: En het veranderde vrij snel in een waterballet eigenlijk. En ook wel met de angst van, god, blijft het nu de hele avond regenen? Maar een uurtje later was het weer droog, kwam het zonnetje er nog weer door. En ik loop nu op de camping om dan maar even het bruggetje naar vandaag te maken. En ik denk dat het zal daar ook wel een grote modderbende zijn en
0: ach,
2: zo. Maar
0: ach.
2: Het is droog.
0: Oh,
2: het is
0: nou,
2: droog.
0: Lekker.
2: Ja, de grond is droog. Dus Hellendoorn was klaar voor de regen en ze hebben het overleefd, hoor. Dus het was prima te doen allemaal.
0: Nou, mooi. Wat zie je nu allemaal om je heen?
2: Nou ja, ik hoorde jou net zeggen van ze komen uit het hele land hierheen. Ik sta nu dus midden op die camping. Ik zie een Brabantse vlag, ik zie een Groningse vlag, een Friese vlag, een Achterhoekse vlag. Dus ja, ze komen inderdaad overal vandaan. Ik ga hier even aan deze mensen vragen. Zij hebben geen vlag. Er wordt meteen gewezen naar een zeer knappe, jonge, blonde man. Waar komen jullie vandaan?
3: Wij komen uit Meppel.
2: Uit Meppel, uit Drenthe?
3: Ja, Drenthe, ja.
2: En waarom Douwpop?
3: Ja, waarom niet, hè?
2: Ja, dat is een goede wedervraag, maar dat mag eigenlijk niet. Je mag niet een vraag met een vraag beantwoorden.
3: Nee, het is lekker een goede sfeer, mooie omgeving, prachtige plek, dus helemaal top.
2: En hoe was de nacht?
3: Nou, ik heb op mijn luchtbed geslapen op één heup. En daar heb ik nog steeds een beetje last van. Ik denk een beetje...

0: ploegendienst en de Sugar Babes. Ja, daar was ik als jongen, toen ik nog zonder pijn leefde, was ik toch wel een beetje verliefd op de Sugar Babes. Dus ik ga eens even kijken wat er nog over is van die kalverliefde van destijds.
1: Posters boven je bed van de Sugar Babes.
0: Dat werkt, ja. Ik zal verder niet te veel in detail treden.
1: Niet te veel in detail treden. Ik ga gewoon lekker een Sugar Babes plaatje draaien, Stefan.
0: Heel lekker, dankjewel.
1: Jij bedankt.
0: Yo.
1: Yo.

sfeer zit er goed in bij Doopop. Je hoorde Stefan zojuist vanaf het terrein. En ook deze band gaat optreden. Sugar Babes en Round Round. En zelfs dus inderdaad als je de line-up niet kent, dan is het ook gewoon leuk om bij Doopop te zijn. Nog even mooi om te vertellen natuurlijk. Dat Stefan is erbij. RTV Oost is erbij bij Doopop. En we maken een uitgebreide special van het festival. En die is dan aankomende woensdag te zien op TV Oost. En natuurlijk ook op ons YouTube-kanaal. Dus hou dat zeker in de gaten. Zometeen het laatste nieuws in Overijssel. En ook Gustavo Lima met Ballada hoor je hier op Radio Oost. Fijn dat je luistert. Weekend Overijssel op deze zaterdagmiddag.

0: Een plaat die supergoed bij de zomer past natuurlijk. Gustavo Lima. Gustavo Lima in Ballada op Radio Oost. Het is 3:30. Tijd voor het laatste nieuws. Er is geprobeerd in te breken bij een juwelierszaak in Raalte. De politie heeft 2 personen aangehouden die er mogelijk bij betrokken waren. Ze worden op dit moment ondervraagd op het politiebureau. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend of er iets is gestolen of dat er gebruik is gemaakt van een wapen. De politie doet buurtonderzoek. De man uit Zwolle, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord aan de Vondelkade in Zwolle afgelopen februari, blijft langer in zijn cel. Dat heeft de onderzoeksrechter bepaald. De man van 51 werd afgelopen dinsdag aangehouden. Dat gebeurde kort nadat de politie nieuwe beelden had gedeeld in plaats delict op TV Oost. Bij de schietpartij kwam een man van 34 uit Zwolle om het leven. Over 2 weken beslist de rechtbank opnieuw over het voorarrest van de verdachte. De windturbine in Nieuw-Leuzen, die eind vorig jaar in brand vloog, is zo goed als hersteld. Naar verwachting draait de turbine vanaf juli weer volop. Volgens de projectleider was het geen makkelijke klus om het bouwwerk van 130 meter hoog te repareren.
1: Het meest belangrijke was natuurlijk eerst maar even dat die turbine op een goede manier af te kunnen bouwen. Want daar was in het begin nogal wat vraagtekens bij. Kunnen we er goed bij? Met drones gevlogen, onderzoeken gedaan en gelukkig bleek dat er ook geen gevaar was dat die om kon vallen. Dus die is ook op een zeer geconditioneerde manier teruggebouwd.
0: Nou, dan moeten nog wel een paar dingen gebeuren voordat de windmolen weer kan draaien.
1: Er moeten nog een aantal kabels komen. Op kabels zitten hele lange levertijden. Maar goed, dat geeft ons eventjes nu de mogelijkheid om 2 weken lang in alle rust dingen aan de binnenkant af te bouwen. Weer schoon te maken, nog weer extra schoon te maken. Dus dat is weer een geluk bij een ongeluk.
0: De reparatie zou in eerste instantie ruim 1 jaar duren, maar het is dus gelukt om het project een paar maanden eerder af te ronden. En Jonas Pijvers uit Hellendoorn heeft de 400 meter gewonnen bij een atletiekwedstrijd in Polen.
2: Pijvers aan de leiding. Achter hem Borlée. Zeg is nog ver weg. Ook met Fursten die aardig meeloopt. Maar wat gaat Pijvers doen? Waar is die? Gaat hij op tijd komen? Kan hij nu wel doortrekken? Jonas Pijvers. En houden we die klok in de gaten. Hij wint hem en doet dat in 45:04. Maar een belangrijke overwinning zo vroeg in het seizoen.
0: De wedstrijd in Polen is onderdeel van een belangrijke competitie. Die bestaat uit een jaarlijkse reeks van internationale eendaagse atletiekwedstrijden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app. Het weer dan. Nou, het wordt een prachtige zomerdag. Wat zeg ik, het is eigenlijk al een prachtige zomerdag. De zon die schijnt volop. Het blijft ook droog vandaag. Met een lichte noordenwind loopt de temperatuur op naar 25 tot lokaal 26 graden. Vanavond koelt het langzaam af naar net onder de 20 graden. De dag van morgen, dan is er iets meer bewolking, maar het wordt nog steeds zo'n 24 graden.
3: Benjamin Borgman.
0: Zometeen gaan we het hebben over een bijzondere open dag, wil ik het toch wel noemen. Tactus Verslavingszorg in Zwolle, die openen vandaag hun deuren. Zometeen even bellen met de manager van die locatie, wat daar allemaal precies staat te gebeuren. Paul Simon, nu eerst.

0: De klassieker van ABBA en Mamma Mia hoor je hier op Radio Oost.
1: Uit in Overijssel.
0: Je luistert naar Weekend Overijssel elke zaterdag en zondag op Radio Oost. Ja, wat uittips. Waar kun je zoal naartoe? Wat is er zoal te doen in onze mooie provincie? Nou, je kan bijvoorbeeld naar Tactus Verslavingszorg in Zwolle. Die opent vandaag de deuren van de locatie aan de Pannenkoekendijk. Iedereen die benieuwd is hoe het er daaraan toe gaat, kan een kijkje nemen achter de schermen. Ik heb Anouk en Sunlight aan de telefoon, maatschappelijk werker en GZ-psycholoog. Dames, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, om 10:00 vanochtend werden de deuren geopend. Zijn er al veel mensen? Is er veel belangstelling?
2: Ja, zeker. We hebben veel inloop. Ik denk dat ze zo'n 40, 50 mensen inmiddels hebben mogen rondleiden hier op locatie.
0: Oh, wauw. Is dat meer dan verwacht?
2: Er zijn allerlei verschillende mensen. We merken dat mensen uit het netwerk komen. Wijkagenten is zojuist geweest. Ook mensen die zelf familie hebben, waardoor ze geïnteresseerd zijn in wat we nou eigenlijk allemaal doen binnen de verslavingszorg. En ook mensen die hier in de buurt wonen en eigenlijk wel nieuwsgierig zijn wat hier allemaal binnen gebeurt.
0: Ja, want als maatschappelijk werker, wat doe je dan zoal?
2: Ik ben werkzaam binnen het vakteam, dus de ambulante behandeling. Wij komen bij mensen thuis. We doen ook een stukje bemoeizorg. Dus dat is eigenlijk vooral mensen opzoeken die zelf geen behoefte hebben aan zorg. Mensen die op straat leven komen we veel tegen. Ontvangen wij ook hier mensen op locatie. Bieden wij behandelingen aan, zoals verslaving de baas, ventilerende gesprekken. Kan eigenlijk van alles zijn.
0: En GZ-psycholoog, ziet dat er dan weer compleet anders uit?
2: We werken eigenlijk met dezelfde mensen. En het is goed om te weten dat Tactus een grote aanbieder is in het oosten van het land. En specifiek in Zwolle hebben wij twee verschillende locaties. Wij openen vandaag de deuren van de Pannenkoekendijk. Dat is een locatie waar mensen komen die over het algemeen misschien wat kwetsbaarder zijn. Die soms wat crisisgevoelig zijn. Dus vandaar dat wij ook veel outreachend werken. Daarnaast zijn wij er ook om mensen op te vangen die bijvoorbeeld dakloos zijn en in een nachtopvang verblijven. Of die in gebruik zijn. Het kan alcohol zijn, het kunnen ook middelen zijn. En wij willen natuurlijk dat het in een veilige setting gebeurt. En dat dit soort dingen niet op straat plaatsvinden. Ja. Dus dan halen wij ze graag naar binnen.
0: Nou, heel mooi. En als ik dan jullie locatie binnenloop vandaag tijdens de open dag. Wat kan ik dan zoal verwachten? Hoe ziet het er precies uit?
2: We zullen de mensen die hier komen, allereerst ontvangen in onze inloop. Dat is normaal gesproken de huiskamer waar wij cliënten die in behandeling zijn, die kunnen hier binnenkomen en kunnen ook genieten van een kopje koffie of wat soep, maar ook onder de mensen komen. Daarnaast zal iemand hier die op dit moment aan het werk is, jullie rondleiden. We gaan onder andere dus langs het vakteam, waar wij dus allebei werkzaam zijn. Daarnaast gaan we dan naar boven, daar zit het hostel. Dat is een beschermde woonvorm, daar wonen zo'n 26 mensen met langdurige verslavingsachtergrond, vaak in combinatie ook met psychische problemen. Daar zullen we jullie rondleiden. Er zijn een aantal bewoners die hun kamer openstellen en wat vertellen over het wonen bij Tactus. Daarnaast heeft onze locatie aan de Pannenkoekendijk ook gebruikersruimtes. Dus dat wil zeggen dat cliënten die daar inloop voor hebben, dus gebruik van kunnen maken. Daar mogen jullie een kijkje nemen. En op onze medische zorgunit en methadonpost. Nou, we hebben ook wat leuke attributen meegenomen. Dus er ligt bijvoorbeeld een bril waarmee je kan ervaren hoe het is om eigenlijk fors onder invloed te zijn van alcohol. En bijvoorbeeld te proberen om in een rechte lijn te lopen. Dus wees welkom, de soep is warm.
0: Wauw, ja, genoeg te doen, genoeg te zien, genoeg mensen te spreken. Waarom eigenlijk? Waarom is het belangrijk dat dit gebeurt?
2: Omdat we merken toch bij deze doelgroep dat er best wel een taboe op ligt. Veel in het centrum. Iedereen kent natuurlijk wel mensen die met een krantje op straat lopen. En vaak zien we ook wel dat mensen toch met een grote boog om deze mensen heen loopt. In supermarkten komen natuurlijk ook, onze doelgroep komt natuurlijk uiteraard ook gewoon in de supermarkt. Hebben toch minder aanspraak dan mensen zoals wij die niet verslaafd zijn. Eigenlijk vinden we het belangrijk om een beeld te geven. Wat zit er nou achter de deuren en welke mensen komen hier? Ja. We willen vooral een stukje taboe doorbreken. Ook wel laten zien het belangrijk is dat zo'n locatie bestaat. Omdat het natuurlijk ook zorgt voor meer veiligheid op straat als mensen hier binnen gebruiken. En daarnaast willen we ook bijvoorbeeld mensen die zelf worstelen met een verslaving, daar niet helemaal voor uitkomen, dat ze op een laagdrempelige manier hier eens binnen kunnen lopen. Om te kijken van, joh, is dit wat voor mij? Familie met verslaving in de familie, die komen hier ook veel langs om toch eens wat meer informatie te krijgen over wat is er zoal en wat kan ik nou doen als ik verslaving in de familie meemaak.
0: Oh ja, ja, heel, heel belangrijk natuurlijk. En ik neem aan, het gaat allemaal in goed overleg natuurlijk. Maar wat vinden de bewoners, de cliënten er zelf van dat dit gebeurt, zo'n open dag?
2: Ja, dat wisselt heel erg. Het kan natuurlijk voor cliënten toch wel wat vervelend zijn. Omdat het, mensen komen toch kijken op een plek waar jij je veilig moet voelen. Dus wij zijn met de voorbereidingen hier wel transparant in naar cliënten. Wij zorgen dat de mensen die hier wonen niet naar beneden hoeven als ze dat niet willen. Medicatie wordt aan de deur gebracht waar ze normaal naar beneden moeten. Er hangen flyers, dus we maken het wel zo dat cliënten de mogelijkheid hebben om de open dag te ontlopen.
0: Ja, ja, zeker.
3: Iedereen wil het graag ontlopen. We merken ook, er zijn ook bewoners die graag een deur openstellen. En ook de mensen van harte willen wel verwelkomen om eens wat uitleg te geven.
0: Ja. Nou, wat mooi. De open dag bij Tactus Verslavingszorg in Zwolle is dat dus. En tot 3:00 begreep ik, hè?
3: Yes, dat klopt. Wees welkom.
0: Ja, wees welkom. Nou, dat klinkt heel mooi. Mooi dat jullie dit doen en dank dat jullie even in de uitzending willen komen.
3: Ja. Graag gedaan.
2: Dank je. Doeg.
0: Anouk en Sunlight, maatschappelijk werker en ook GZ-psycholoog bij Tactus Verslavingszorg dus in Zwolle.

0: Een van de allermooiste nummers ooit gemaakt, wat mij betreft. Bruce Hornsby. Heerlijk. The way it is op Radio Oost. Hartstikke fijn dat je luistert naar Weekend Overijssel. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Heb jij nog mooie plannen? Heb je een uittip? Misschien een tip die je wilt delen met iemand? Laat het dan even weten via de app van Radio Oost. 06-4567-1331.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: kozijnen. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Everyone from left to right,
4: van Holland komt eraan. Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
13: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrum. Volgende week vrijdag tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PMA Legends, Swarovski, Nike, Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw Designer Outlet Ochtrum Duitsland.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
17: Wat moet korter?
16: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
17: Nee, korter.
16: Bij RTT heb ze volle holt.
17: Korter.
16: Een bult holt bij RTT.
17: Korter.
16: RTT holt.
17: Korter.
16: Holt.
18: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
20: Appetito.
19: Appetito.
21: Renault.
22: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: 1991. De Dire Straits natuurlijk en Calling Elvis. Calling Elvis op Radio Oost. Ja, de tekst. Die beschrijft iemand die probeert Elvis Presley op te bellen. Mark Knopfler, natuurlijk van Dire Straits, die maakte in een interview bekend dat hij dit idee kreeg tijdens een mislukte poging zijn familie op te bellen. Zijn zwager die zei met een zucht dat het waarschijnlijk gemakkelijker was om Elvis te bellen dan om in contact te komen met zijn eigen zus. Dus eigenlijk gaat het lied gewoon over non-communicatie.
1: Weekend Overijssel.
0: Een hele goede middag. 9 over 1. Fijn dat je luistert naar Radio Oost.
1: Benjamin Borgman.
0: Nou, nog even terug naar Calling Elvis. Want de tekst, ja, in de tekst wordt wel vaak gerefereerd naar Elvis Presley. En de nummers die hij destijds heeft uitgebracht. Zo zitten in het couplet de titels Love Me Tender, Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel en Return to Sender. Heerlijke plaat van Dire Straits hoorde je zojuist. Zometeen hoor je nog Roger Glover in Guest, Love Is All. En natuurlijk ook Olivia Dean, niet van de radio weg te slaan met So Easy to Fall in Love. Natuurlijk ook even bellen, want je luistert naar Weekend Overijssel. Het programma waar we je meenemen door de provincie. En wat uittips voor je op een rijtje zetten. Zometeen gaan we even richting Zwolle voor festival Zwolle Unlimited. Wat muziek, dans en plezier. Je kunt het daar allemaal beleven. Het is terug van weg geweest en mede mogelijk gemaakt door donaties van Zwollenaren. Zonder al die donaties kon dat festival er eigenlijk helemaal niet zijn. Misschien heb je het afgelopen dagen ook wel meegekregen dat het NK Boomklimmen bezig is. Dus afgelopen donderdag is dat begonnen en dat duurt nog tot en met vandaag. Vandaag is de finale. En straks gaan we daarover bellen met de boomspecialist. Een echte boomspecialist. Die kan meer vertellen over dat boomklimmen. Want het is niet zomaar in bomen klimmen en dan heb je gewonnen. Nee, nee. Het gaat echt over het verzorgen van de bomen.
1: Weekend Overijssel.
0: En mocht jij nog een leuke uittip hebben, wat ga jij doen? Of heb je nog een tip voor iemand anders? Laat het weten. 06-4567-1331. Roger Glover nu dus.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

Zoals gezegd, niet van de radio weg te slaan. Hè. So easy to fall in love, Olivia Dean op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je het weekend viert met Radio Oost. Mocht je nog leuke plannen hebben, dan ben ik natuurlijk benieuwd wat die plannen zijn. Mocht je nog een mooie uittip hebben, bijvoorbeeld voor iemand anders. Organiseer je een mooi evenement, dan kun je het allemaal laten weten, hè, via de app van Radio Oost. 06-4567-1331. Probeer te bellen met Rob Bults, de organisator van Zwolle Unlimited. Ja, dat festival is al begonnen. Hij neemt zijn telefoon niet op. Dus ik denk dat hij het gewoon ontzettend naar zijn zin heeft. We gaan het zo meteen nog een keer proberen. Maar gelukkig altijd die mooie muziek waar we dan alsnog van kunnen genieten. Ik heb ook nog Doe Maar dit half uur voor je klaarstaan. Maar eerst Kiss en I Was Made for Loving You.

0: Een mega hit destijds natuurlijk. En ja, als je nu nog steeds uitbrengt, misschien wordt het dan ook wel weer een hit. Kiss and I Was Made for Loving You. Muziek, dans, veel plezier in Zwolle dit weekend. Je kunt het allemaal beleven bij Festival Zwolle Unlimited. Ja, dat na een aantal jaren stilte weer flink van zich laat horen. En heel belangrijk zijn altijd de donaties van de Zwollenaren zelf om dit festival te realiseren. Ik heb Rob Bults aan de telefoon, organisator van het festival. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ik probeerde je net een paar keer te bereiken, maar volgens mij was je al helemaal aan het genieten van Zwolle Unlimited.
1: Nou nee, ik was nog in de voorbereiding voor het festival. Nee, maar ja, dat is een onderdeel van Zwolle Unlimited voor kinderen van 4 tot 12. Dat hebben we vanmiddag en morgenmiddag.
0: Ja, het is om 1 uur vanmiddag is dat van start gegaan. Jullie zijn gisteren al begonnen. Hoe is dat bevallen?
1: Nou, dat was een fantastische avond. We hadden gisteren koren aan de kade.
0: Wauw.
1: En we hadden 11 koren die meededen. En we hadden al 500 zangers hier op het terrein.
0: Zo.
1: En nog een keertje, nou, dubbel zoveel publiek, zeg maar. Dat was een hilarische avond.
0: Ja, een hilarische avond.
1: Een hilarische avond. We eindigen met de grote karaoke-show. Ja, als je allemaal zangers op je podium hebt, of op je festival hebt, dan weet je natuurlijk dat dat ook een hele leuke karaoke-show wordt.
0: Zeker, dan is hilarisch wel het juiste woord. Heb je zelf ook nog een liedje gezongen?
1: Ik heb er even niet aan gewaakt, want ik was een beetje moe en mijn stem begaf het een beetje.
0: Ach, ja, je bent een beetje hees, maar dat komt allemaal door gisteren zeker, of daarvoor
1: dat,
0: ook al.
1: Ja, en die dagen ervoor. Ja. Dus we hebben nogal wat voorbereidingstijd gehad. Dus, maar dat wordt nu al langzaam beter.
0: Nou, klinkt goed. Je zei het al, om 1 uur is het kinderfestival Nemea van start gegaan. Loopt het al een beetje vol? Is het al druk?
1: Het begint nu vol te lopen. Dus het begint nu te lopen. De kinderen komen binnen en die zijn al de eerste activiteiten aan het doen. En de eerste voorstellingen aan het kijken. Hm. Ik zag de voorstellingen al mooi vol zitten in de theaters. Dus leuk.
0: Ik zie het al helemaal voor me dat ze zo op van die kleine krukjes of zo zitten te kijken. Vol bewondering.
1: Strobalen.
0: Strobalen. Ach,
1: We hebben strobalen tribunes voor de theaters.
0: Dat is nog schattiger toch?
1: Dat is toch veel leuker voor kinderen?
0: Dat is veel leuker. Ik zei net ook al, die donaties, hè, die zijn ontzettend belangrijk voor jullie festival.
1: Ja, we hebben eigenlijk zo pas begin maart bedacht dat we dit wel wouden gaan doen, hernemen van Zwolle Unlimited. Omdat er eigenlijk geen cultuurfestival meer is in het centrum van Zwolle. Die zijn allemaal verdwenen. Hmm. Waaronder natuurlijk onze eigen festivals ook. En toen dachten we, maar dan moeten we dat op een andere manier gaan financieren. Dus we hebben eigenlijk aan de Zwollenaren gevraagd, willen jullie een festival? Dan moet je hem ook zelf gaan betalen.
0: Wow.
1: Van tevoren. En dat is dus eigenlijk heel goed gelukt. Dus het is eigenlijk gewoon, is ons hele programma van tevoren betaald door Zwollenaren.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: Dat is bijzonder, hè?
0: En je zei het net al, er zijn veel andere festivals die bestaan niet meer. Komt dat ook door de financiële steun die er niet meer is voor die festivals?
1: Ja, en vergeet de corona niet, hè. Dus de ontwikkelingen, de prijsstijging, en de meeste festivals hebben het moeilijk. En dan, als je dan een veranderend cultuurbeleid hebt, dan helpt dat ook niet mee. Dus het zijn meerdere oorzaken, maar dat is het wel, ja.
0: Ja, maar dat,
1: je moet anders gaan denken als organisator. En soms lukt dat en soms lukt dat natuurlijk niet.
0: Ja, anders denken, hoe doe je dat inderdaad? Ja, door donaties te vragen, maar dat krijg je ook niet zomaar natuurlijk.
1: Nee, dat is gewoon eigenlijk een hele grote crowdfunding natuurlijk. Dus

0: Nou ja, en dan helpt het natuurlijk dat je mensen die jou kennen, eigenlijk het festival van vroeger uit kennen. Dat ze het missen en het verlangen hebben naar dat soort festivals.
1: Ja.
0: Nou, dat verlangen is er dus. Dat blijkt dus uit die donaties. Nou. Want er is echt meer dan 40.000 euro binnengehaald.
1: Meer dan 40.000 euro. Nou, dan kun je ook hele mooie dingen neerzetten. Onder andere dat kinderfestival. Maar het is niet alleen voor kinderen. Er is ook heel veel andere dingen te doen, hè?
0: Ja, vanavond hebben we nog een Afrobeat en Latinavond. Mm-hmm. En dan stoppen we maandag en dinsdag even. En dan gaan we woensdag weer verder met een vertelconcept. Dat is mooi klein hier, alleen bij het hoofdpodium.
1: Een vertelconcept?
0: Een vertelconcept, ja.
1: Wauw, hoe ziet dat eruit?
0: Dat is eigenlijk een orkest en een aantal vertellers. En die zorgen samen die avond voor, krijg ik verhalen en muziek.
1: Oh, oké. Okay. Bijzonder.
0: Dus, en dat duurt zeg maar van 8 tot 10. Dat is een voor ons gevoel een klein evenementje in het evenement. In het grote evenement. Mm-hmm. Maar wel een hele leuke.
1: Ja.
0: Donderdag hebben we Jam Culture XL. Dan hebben we eigenlijk alle jams die in Zwolle zijn. Dat zijn er heel veel, namelijk. Wij zijn een echte muziekstad. Waar veel jongeren muziek maken. Al die jams komen bij ons. Dus hebben we op 3 podia de hele avond allerlei soorten muziek. Van jazz, blues, funk, hip-hop. Eigenlijk alles wat er maar is.
1: Wat gaaf.
0: Dat hebben we en vrijdag hebben we Sparks of Culture. Dat is echt de culturele avond van Zwolle Unlimited. No Blue staat daar als afsluiter. We hebben Broua in het begin, Tunesische muziek. We hebben Dapke Dans en Qigong, Chinese bewegingsleer. Heel uitgebreid programma.
1: Wat heb je niet, kan ik beter vragen.
0: Dat heb je niet. Nou, dat is de vrijdagavond. Dat is echt een breed culturele avond. En dan hebben we zaterdagavond hebben we blues aan de kade. Dat is allemaal blues. En dan hebben we zondagmiddag nog de gevonden en gemaakt markt samen met de Zwolse Boekenmarkt.
1: Wauw.
0: En dan sluiten we hem af.
1: Dan, ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Dan heb je ook genoeg gefeest en genoeg gekletst en gedaan.
0: Ja. En het is allemaal gratis toegankelijk.
1: Gratis toegankelijk. Kijk, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Dat dat nog kan tegenwoordig. Dat hoor je natuurlijk niet zo vaak meer. Veel tickets worden allemaal duurder. Ik hoor al veel lawaai op de achtergrond. Wat gebeurt er allemaal?
0: Ja, we zijn hier met dingen nou nog aan het maken. En er is al een theatervoorstelling bezig. Dus
1: Klinkt goed allemaal.
0: Er gebeurt van alles. Ja.
1: Organisator van dat mooie festival Zwolle Unlimited.
0: Zwolle Unlimited aan de Pletterstraat in Zwolle.
1: De Pletterstraat in Zwolle. Ik hou jou niet langer op, Rob. Want volgens mij ben je nog hartstikke druk.
0: Is goed. Groetjes. Dankjewel voor het interview.
1: Jij bedankt. Veel plezier.
0: Ja, oké. Hoi.

0: is van mij.
1: Sinds een dag al twee. Doe maar op Radio Oost natuurlijk. Tijd voor het laatste nieuws, want het is alweer 13:01. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn ligt stil na een aanrijding op het spoor ter hoogte van station Twello. Meerdere hulpdiensten kwamen op het incident af, waaronder een traumahelikopter. En volgens de NS zouden de treinen rond dit tijdstip weer moeten gaan rijden. Over de oorzaak van het ongeluk en hoe het gaat met de mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Een geparkeerde auto is vannacht in brand gevlogen in Kampen. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat twee andere geparkeerde auto's ook licht beschadigd raakten. De elektrische auto is uit voorzorg afgevoerd in een dompelbak om te voorkomen dat de accu opnieuw vlam vat. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. En bakken in de zon om een gezond kleurtje op te doen is helemaal terug onder jongeren. Waar mensen vroeger vooral egaal bruin wilden worden, zijn nu juist de tanlines weer helemaal de nieuwe trend. Tanlines zijn natuurlijk de strepen op je huid. En huidartsen, ja, die maken zich zorgen.
2: Als je huid bruin is, dat betekent dat er schade is in je celletjes. Dus die kunnen ontsporen en ja, kankerverwekkend worden. En met bruin worden, met schade, komt natuurlijk ook nog de andere zonneschade die wij niet zo leuk vinden. Dat zijn de rimpels en de rode vlekjes en de bruine vlekjes.
1: De huidartsen die maken zich dus zorgen over de gevolgen in tegenstelling tot deze jongeren.
3: Ja, maar dat komt later. Probleem voor later.
4: Nu gewoon nog even lekker genieten en leven in het hier en nu. En later zien we dan wel wat er gebeurt.
1: En jongeren verbranden aanzienlijk vaker dan de rest van de bevolking, blijkt uit eerder onderzoek. En Sportclub Enschede werd precies 100 jaar geleden landskampioen van Nederland. Nadat de uitwedstrijd bij MVV met 3-1 werd gewonnen, konden zich op 30 mei 1926 daadwerkelijk de beste van het land noemen. Voor de kampioenswedstrijd reisden ruim 900 supporters hun club achterna. Dat vertelt Wim Kleine van de archiefcommissie.
5: We moeten niet vergeten, Enschede was toen een stad met een omvang van ongeveer 40.000 inwoners. Er waren dus ongeveer een kleine 1000 die meereisden naar Maastricht. En die daarvoor al met al een bedrag van 6 gulden op moesten hoesten om die reis te kunnen maken. Nu lijkt 6 gulden niet veel, maar vergeet niet, we hebben het wel over 100 jaar geleden. En toen was die 6 gulden wel erg veel.
1: Ja, 1 gulden was toen zo'n 11 tot 15 euro. Dus reken maar uit, voor zo'n wedstrijdticket betaalde je toch snel al 60, 70 euro. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je natuurlijk op oost.nl. En je leest het ook in de RTV Oost app. Heb ik nog het weer voor je. Het is 23 graden op dit moment verspreid over de provincie. Het is een mooie zonnige zaterdagmiddag. Volop zonneschijn met eigenlijk alleen wat hoge bewolking en een paar stapelwolken. Er staat een heel licht briesje uit noordelijke richting. De middagtemperatuur ligt op 25 graden en kan lokaal zo'n 26 graden worden. In de avond dan koelt het langzaam af en rond zonsondergang dan is het iets onder de 20 graden.
6: Benjamin Borgman. Radio Oost.
1: Zo even bellen met een boomspecialist. Ja, het NK Boomklimmen. Dat is afgelopen donderdag begonnen. Duurt nog tot en met vandaag. De finale van het NK Boomklimmen. Daar gaan we zo meteen over bellen. Eerst Elton John en Dua Lipa op Radio Oost. En Cold Heart. It's

Ah, mooie muziek op deze zonnige zaterdagmiddag. Ik ben nog steeds benieuwd wat jij allemaal van plan bent vandaag. Het is natuurlijk mooi weer om erop uit te gaan. Misschien ga je wel naar een van de belletjes die ik zojuist heb gehad. Misschien ga je nog wel eventjes naar Zwolle Unlimited. Of misschien ga je nog wel even snel kijken bij het NK Boomklimmen. Gaan we het zo meteen over hebben met onze boomspecialist Freek Oldenburger. Hij is aanwezig bij de finale van het NK Boomklimmen. Eerst nog even Crowded House en Weather With You.

0: Crowded House en Weather With You. Ja, soms vind je het natuurlijk alleen maar fijn als het weer even meezit. Zeker als je de boom gaat beklimmen. Maar misschien heb je het wel gehoord. Afgelopen donderdag is het NK Boomklimmen begonnen. Dat duurt nog tot en met vandaag. Vandaag is de finale. In het Volkspark in Enschede vindt dat allemaal plaats. En boomspecialist Frik Oldenburger die is daarbij aanwezig. Frik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik sprak eerder al met Gabi Kleuver, boomverzorger en ook actief bij het NK Boomklimmen. En zij vertelde toen al dat het niet zomaar een NK is. Het is niet zomaar voor mensen die naar een boom kunnen beklimmen. Het is echt voor mensen die bomen kunnen verzorgen.
1: Ja, het is ook een kampioenschap van boomspecialisten, zoals wij dat ook zeggen.
0: Oh ja.
1: We zijn echt, het is ons werk. Wij werken altijd in en rond de bomen. En dus klimmen is daar een onderdeel van.
0: Nou, wat bijzonder. Hoe ben je ooit als boomspecialist begonnen?
1: Dat is eigenlijk een klein jochje dat al een keer gebeurd. Toen waren de parmenten die waren boven in de boom aan het klimmen en aan het klauteren. En dat fascineerde toen al zo dat ik eigenlijk daar een beetje ben blijven hangen.
0: Ja, en dan doe je een soort van opleiding, denk ik. Of dan, waar begin je?
1: Nou, op een gegeven moment dan ga je een keer een opleiding doen als European Tree Worker. Het echte praktische werk. Het vanaf het planten van bomen tot het weghalen. En daar groei je steeds verder. Ja, en dan kun je nog een keer een opleiding als Tree Technician doen. Dan ga je meer het onderzoekswerk in en advieswerk en dat soort dingen.
0: Ja. Nou waren donderdag de studenten al aan de beurt voor het NK Boomklimmen. De voorrondes waren ook voor de senioren. Die zijn ook al geweest vandaag. Dus de finale. Waar wordt er nou precies op gelet?
1: Nou, er wordt vooral heel veel gelet op je efficiëntie van werken. Het is zwaar werk, dus je moet zorgen dat je je energie goed kunt verdelen over de hele dag. Het moet veilig zijn, want je zit soms op hoogte van 20, 25 meter. Ja, je kunt je voorstellen, als je naar beneden valt, dat overleef je niet.
0: Nee.
1: Waar wordt er meer op gelet? Kijk hoor, hoe handig je bent in de boom.
0: Oh ja. Ja, want heb je een tip voor de mensen die je nu de... Nou, ik hoop dat ze eigenlijk al als ze de finale doen dat ze die tips niet meer nodig hebben. Maar heb je een tip hoe je daarmee omgaat?
1: Je rust bewaren.
0: Ja?
1: Goed voor jezelf zorgen. Zorgen dat je s'avonds niet te veel alcohol drinkt. Liever helemaal niks. maar zorg ook tijdens de wedstrijd dat je goed blijft drinken. Vooral met dit weer. Dat je van tevoren even een fatsoenlijke maaltijd neemt. Niet te zwaar, maar ook weer niet te weinig. Eigenlijk je hele gesteldheid, zeg maar, die moet er eigenlijk op ingesteld zijn om hier de finale te kunnen
0: klimmen. Ja, precies, want je moet goed gefocust zijn. Nou, dat kun je natuurlijk alleen met onder zulke omstandigheden.
1: Ja, dat klopt.
0: En die finale dus vandaag, waar wordt er eigenlijk om gestreden?
1: De eeuwige roem. Nee, we hebben een wisseltrofee en die krijgt dan, de winnaar krijgt die elk jaar mee. En de winnaar die gaat dan door naar de Europese kampioenschappen.
0: Oh, dus het wordt nog veel groter. Dit is het NK. Ja. Het gaat ook wel naar het buitenland nog natuurlijk.
1: Ja, het is ook, er zijn ook wereldkampioenschappen zijn er nog. Dus,
0: Heb je ooit zo'n titel weten te bemachtigen?
1: Nee, ik zelf nog nooit. Nee. En inmiddels heb ik de leeftijd bereikt dat ik dat ook niet meer, niet meer kan. Dat ik daar de behoefte niet meer aan heb.
0: Oh, oké. Okay. Is het een bepaalde leeftijdsgroep wel?
1: Nou ja, ik bedoel, met topsport is dat net zo. Ja. Op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd. Ja, en ik bedoel, schaters boven de 50 zie je ook niet meer.
0: Nee.
1: En je hebt gewoon de souplesse niet meer. En je lijf begint dat dingen te melden waarvan je denkt, oh, dat moet ik eigenlijk niet meer doen. En dan wordt het tijd. Maar ik klim nog wel regelmatig op, maar een stuk rustiger.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Jij bent nu aanwezig bij de finale. Wat zie je nu om je heen? Gebeurt er al iets? Zijn ze al bezig?
1: Ja, ik zie wie zie ik boven in de boom? Ik weet zo niet wie er zit, maar er hangt er iemand op een meter of 15 hoog in de boom.
0: Zo.
1: En ik weet niet op de achtergrond een belletje kunt horen, maar die heeft net, daar hangen in de boom hangen verschillende posten.
0: Ja.
1: Dat wij het noemen, dat zijn belletjes. Dan moet hij, de ene kant van de boom hangt een bel, daar moet hij eerst naartoe, moet hij met een stokzaag die bel raken. De andere kant van de boom hangt een emmer met blokjes. En dan staat er op de grond staat een speciekuip. En dan moet hij zien dat hij die blokjes precies in die speciekuip mixt. Dat hangt aan een tak, hangt een stukje touw boven het water. En dan moet hij helemaal naar het uiteinde van die tak moeten deelnemen lopen. Zonder dat dat touwtje het water raakt. Dus dat de tak niet te ver doorbuigt. En dat zijn eigenlijk allemaal simulaties die wij in het dagelijks leven ook, ook tegen kunnen komen.
0: Ja,
1: ja. Nou, je hoort het bij jou.
0: Ja, inderdaad.
1: Het blokje viel dus precies in de specie-kuip. Dus, ja, goed, dat zijn dingen waar we in het dagelijks leven ook tegen kunnen komen. Want als je soms een boom aan het snoeien bent, dan heb je soms maar echt een hele beperkte ruimte waar je je tak kwijt kunt.
0: Ja, dat zou...
1: Ja, dan moet je echt wel goed kunnen mikken.
0: Wow,
1: en ook op zo'n lange tak uitlopen met zo'n draadje eraan. Ja, stel, er hangt een tak, die hangt net boven een glazen kastje of zo. En je loopt te ver uit, waardoor je tak breekt. Ja, dat willen we niet.
0: Zo, ik heb er ontzettend veel bewondering voor. Ik sta niet in de finale, want ik wil het niet eens wagen. Want ik vind het eigenlijk veel te eng om, denk ik, zo hoog in de boom te zetten. Dus ik heb er heel veel respect voor. Wanneer weten we wie heeft gewonnen?
1: Ja, zodra de wedstrijden af zijn gelopen. Volgens mij hebben we nog 3 deelnemers. Dus keer 3 kwartier. Pak een beetje over 3 uurtjes.
0: Drie uurtjes. Nou, we gaan het in de gaten houden. Boomspecialist Freek Oldenburger. Dank voor je tijd en veel succes en plezier dan nog, hè.
1: Ja, dankjewel. Jij ook bedankt.
0: Jojo.
1: Hoi.

0: Ze stonden gisteren op Douwpop. Somjeu en Dark Before the Dawn hier op Radio Oost. En zometeen hier op Radio Oost.
1: Groene Longstraat.
0: Komt een mooi appje binnen van Henk van Amerongen uit Enschede. Nou, ik weet wel wat hij gaat doen vandaag. Want hoe kan ik vanmiddag nu weggaan? Zometeen is Oene erop met een hele mooie herschreven top 10. Nou, dat hoor je zometeen tussen 5 en 6. Ja, je kan hem nog steeds herschrijven, die top 10. 30 mei 1975, Jim Gilstrap op plekje 1, Swing Your Daddy. Misschien komt hij wel op een hele andere plek terecht. Ik wens je heel veel plezier met Oene Loonstra zometeen. En ook veel plezier mocht je nog naar Doop op gaan of hele andere dingen doen. Kan ik er nog eentje voor je draaien? Ik ben er morgen weer met Weekend Overijssel. 12 tot 2. Het zijn de Beatles en Good Day Sunshine.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
11: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12.
1: Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Volgende week vrijdag tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PM Legend, Swarovski, Nike, Adidas, Levi's en nog veel meer. Jouw Designer Outlet Ochtroep Duitsland.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
12: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: nieuws van toen en...
1: Ja, River Deep, Mountain High uit 1969 van Ike Tina Turner. In 1970 heeft Diana Ross er een opname meegemaakt met de Four Tops. 8:30 over 2, goeiemiddag, de toppers van toen en nu. Met dank aan Benjamin Borgman. Morgen is hij er weer tussen 12 en 2 uur. Ja, hij staat centraal, 1975, 30 mei van dat jaar. En je kunt hem herschrijven.
2: 1975.
1: Precies, ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. Je kunt er van de 40 titels er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan tussen 5 en 6 uur in dit programma. En hebben we weer een nieuwe cryptogram? Zeker hebben we dat. Luister.
3: Cryptogrammafoon.
1: Zoek de plaat achter de cryptozin. De oplossing is te vinden in de hitlijst van 30 mei 1975. En dit is de opgave.
4: Dit wordt niet in Duitsland gefabriceerd.
1: Volgens mij is hij behoorlijk makkelijk. Maar goed, ik ga het mis hebben.
4: Dit wordt niet in Duitsland gefabriceerd.
1: Denk je het antwoord te weten? 0645671331. Nog maar één keer, Wieke.
4: Dit wordt niet in Duitsland gefabriceerd.
1: Verder om 2:30 hebben we het nieuws. Ja, van 30 mei 1975. En ook weer een mooie vergeten plaat dus. Alle redenen om te blijven luisteren. En ook jij, Henk van Amerongen.
0: Toppers van toen en nu.

0: BNR schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1975. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

En die van Robert Gordon en Link Ray was een hit uit 1980. Zo, ben je weer helemaal bijgepraat. Hits uit de jaren 60 staan een beetje centraal in het eerste uur van de toppers van toen. En nu, straks hoor je Quando, Quando, Quando van Engelbert Humperdinck. Daarvoor Sammy, Ramses Shaffi, mooi. En nu allereerst Keith West en Excerpt from a Teenage Opera.

0: Bueno.
1: Quando, quando, quando. Heel veel mensen denken dat het origineel is van Engelbert Humperdinck. Nee hoor, dat was namelijk Tony Renis uit Italië. En die maakte er dit van.

0: water.
1: Ik hoop dat ik de naam van de artiest goed uitspreek. Tony Rini. Ja, ik denk het wel. Goed, het is al iets over 2:30. Het nieuws van toen, wat gebeurde er zoal op 30 mei 1975? Dat hoor je nu van Wieke Essendaal.
2: Dit is het nieuws van 30 mei 1975. In Parijs hebben vandaag de vertegenwoordigers van 10 Europese landen een historisch akkoord ondertekend, waarmee de European Space Agency, ESA, officieel is opgericht. De nieuwe ruimtevaartorganisatie bundelt de krachten van de lidstaten om de concurrentie met de Amerikanen en de Sovjets aan te gaan, vooral op het gebied van satellieten en ruimteonderzoek. Het hoofdkwartier zal in de Franse hoofdstad worden gevestigd.
3: Seen from space, our home planet is just a tiny pale blue dot in the vast black void of the universe.
2: De Suezkanaalzone maakt zich op voor de officiële heropening volgende week. Maar vandaag werd al een belangrijke mijlpaal bereikt. Voor het eerst in 8 jaar tijd is de waterweg weer volledig bevaarbaar. De laatste 2 vrachtschepen, die sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 vastzaten in het Bittermeer, de Britse schepen Scottish Star en Port Invercargill, zijn vandaag succesvol weggesleept richting Port Said. De weg is hiermee vrijgemaakt voor al het internationale scheepvaartverkeer.
4: Clearing of the Suez Canal becomes one of the keys to peace in the Middle East. As 49 ships clutter the waterway and minesweepers scour the entrance for further obstructions.
2: In Buckingham Palace heeft koningin Elisabeth vandaag haar boodschap voor Commonwealth Day vrijgegeven. Met het oog op het internationale Jaar van de Vrouw van de Verenigde Naties breekt de Britse koningin een lans voor de groeiende rol van de vrouw in het publieke en politieke leven binnen het gemene best. En dat zonder daarbij de stabiliteit van het gezinsleven uit het oog te verliezen.
5: We have learned the truth about the saying that where the handshake is a little stronger and where the smile dwells a little longer, that is where the West begins.
2: En in de Verenigde Staten is met verslagenheid gereageerd op het overlijden van lange afstandsloper Steve Prefontaine. De 24-jarige atleet kwam om het leven bij een auto-ongeluk in de staat Oregon. Hij gold als een van de grootste talenten van de Amerikaanse atletiek.
6: Steve Prefontaine was a legendary one-of-a-kind track athlete.
2: En dan nog het weer. Het is vandaag een gure, zwaar bewolkte voorjaarsdag. In de beeld stijgt het kwik maar tot een schamele 12 graden. Ruim onder het gemiddelde voor eind mei. Vanavond en vannacht klaart het enigszins op en koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen blijft het overwegend droog, maar met 13 graden houdt het frisse lenteweer aan.

0: met drie van dit soort snoepjes. Zeker in het kader van de...
1: De Vergeten Plaat.
0: Zeker. G. Kerkdijk uit Deventer. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar ben je zoal mee bezig vandaag?
2: Nou, ik ben nou bij mijn broer thuis.
0: Ah, vanwege verjaardag of iets anders?
2: Nee, hij is afgelopen woensdagjaar geweest. En zometeen hebben we een feestje van hem.
0: Aha, en hoe oud is hij geworden?
2: Hij is 82 geworden.
0: 82, en dan gaat hij het binnenshuis vieren? Of in een zaaltje?
2: Nee, buitenshuis.
0: Buitenshuis, oh, dat wordt gezellig natuurlijk.
2: Tuurlijk.
0: Ja, nou, heel goed. Hey, via het stembiljet heb jij een vergeten plaat aangevraagd. Welke?
2: Het nummer, de komt uit 65. En dat was vroeger met Radio Luxemburg. Had je altijd samen de top 10.
0: Ja.
2: En dat nummer heeft een aantal weken op één gestaan. En hij vindt dat zelf een ontzettend mooi nummer.
0: Wie je broer?
2: Ja, en 40 jaar geleden had hij het er ook nog weer over. Ik denk, dan moet ik een keer wat doen.
0: Ja.
2: Nou, zal ik het nu doen?
0: Ja, doe het nu maar.
2: Nou. Ik heb voor jou Lucille staan met The Frank Song. Die bied ik jou aan.
0: Wat zegt hij?
2: Hij is mooi, zegt hij.
0: Ja, en wat heeft hij met dat nummer?
2: Ja.
0: Je moet maar even doorgeven, hoor, G.
2: Ja.
0: Wat heeft hij met dat nummer?
2: Nou, dat hij mooi vindt.
0: Hij vindt het mooi.
2: En, ja, ik zelf ook, maar het was al die jaren toen ook al. En 14 jaar geleden had hij het er nog een keer over. Ik zei, dan moet ik eventjes wat gaan regelen.
0: Ja, ter gelegenheid van zijn verjaardag.
2: Ja.
0: Nou, dan ga ik hem helemaal draaien. Ik zou zeggen, zet de radio op 10.
2: Ja, dat is goed.
0: En nou, een plezierige verjaardag en feliciteer hem van me.
2: Oké, bedankt.
0: Oké, G, tot ziens.
2: Doeg.
1: De Vergeten Plaat.

Even de bad time, zei goed. Van de Tremolo's hoorde je op Radio Oost. En daarvoor de French song van Lucille Starr. Gaan even naar de Verenigde Staten van Amerika. In de Billboard had een ander. Bobby Goldsboro, Honey, van 24.

0: planet it was just a...
1: Bobby Galsboro en Honey op nummer 30 in de Billboard Hot 100 van 30 mei 1975. En nu?
2: Sixpack.
3: Een kwestie van rock and roll.
1: Ik heb er weer drie voor je uit mogen kiezen. Met heel veel plezier. Muziek van voor 1963, zonder synthesizers en dat soort zaken. Ja, moet je maar eens deze luisteren.
4: De vetrol, de hoofdrol, de bijrol, de wc-rol, de keukenrol, de rollade. En rock!
5: Zoals?
4: De bovenrok en...

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
6: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig, er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf? Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft? Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
13: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: Alsjeblieft, zeg ik ook even weer terug in Odyssey-tiet. Wat een holle muziek, of niet?
7: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: nieuws van toen en nu. Loonstra.
1: Tweede uur, toppers van toen en nu. Far, Far Away, een nummer van de Britse band Slade. Werd ook uitgebracht op de soundtrack van hun film Slade in Flame in 1974. En in 11 oktober van dat jaar werd het uitgebracht als eerste single van dat album in Nederland. En een vrij grote hit. Tweede uur, toppers van toen en nu, zoals ik al zei, je kunt hem nog steeds herschrijven.
2: De herschreven top 10 van 1975.
1: En wanneer ik kijk naar de stemmen tot nog toe, dan staat deze op 3. Lucifer, House for Sale. En wie staat voorlopig op 2?

0: Zeker de Sweet Fox on the Run. En vier bovenaan dit nummer. Roger Glover en Guess and Love Is All. Nou, je kunt nog steeds stemmen tot 5 uur. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Van de 40 titels kun je er 10 aanklikken. De meest aangevraagde 10 horen dat tussen 5 en 6 uur. Verder hebben we weer een mooie vergeten plaat. Het nieuws van toen, 30 mei 1975. En welke radio- en tv-programma's waren populair? Dat hoor je allemaal in dit uur.
1: Toppers van toen en nu.

0: November 1983 was een grote hit voor Lionel Richie. In het nummer Running With The Night zingt hij over een spannende en gedenkwaardige nacht in de stad met zijn geliefde. En de gitaarsolo die je op het einde van het nummer hoorde wordt verzorgd door Toto-gitarist Steve Lukather. En terwijl op dat moment nog de relatief onbekende Richard Marx te horen is als achtergrondzanger op dit nummer. Terug weer naar 1975. Welke films werden bezocht en ook de prijzen in de supermarkt komen voorbij. Wieke.
1: En dit is het bioscoop- en supermarktnieuws. In de bioscopen draaien The Man Who Would Be King.
2: Detriments, you call us? Detriments? Well, I want to remind you, it was detriments like us that built this bloody empire.
1: Shampoo.
3: I go into that shop and they're so great looking, you know? And I'm doing their hair and they feel great and they smell great.
1: Tommy.

0: Barry Lyndon. Jaws. Picnic at Hanging Rock.
1: What we see and what we see are but a dream within a dream.
0: En de Nederlandse film Keetje Tippel.
2: Heel dit en dit en dit en dat lijkt me op.
3: Weet je het zeker? Het is de wijnkaart.

0: En tot slot de prijzen in de supermarkt. 100 gram rauwe boerenham, 1 gulden 25. 800 gram afwasmiddel, 1 gulden 98. Een krentenslof, 1 gulden 69. Bakje aardbeien, maar 98 cent. 400 gram rijst, 79 cent. En 2 kilo patat friet, 2 gulden 50. Daar nog wat saus bij, althans behoorlijk wat. 3 kwart liter Calvé, 2 gulden 39.
1: De klapper van de week.
0: Een doos met een halve kilo halve vingers, 2 gulden 75.
2: 1975.
3: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned.

0: Alex Warren hoorde je en Forever Dream op Radio Oost. En daarvoor, even kijken, Ned Canella. Ja, Ned Canella. Oh Mona staat in de reguliere hitparade op nummer 35.
1: De vergeten plaat.
0: Ja, voor de derde keer in dit programma van Toppers van Toen. En nu, dag Michel.
2: Goedemiddag, Oene.
0: Hoe breng jij zo'n zaterdag door?
2: Lekker thuis, lekker naar jou luisteren, naar Radio Oost.
0: Oh, elke zaterdagmiddag of de hele week wel?
2: Ja. De hele week wel.
0: Ah, dat mogen we graag horen. Fans, daar houden wij van. Hey, je hebt weer een vergeten plaat. Dat wil zeggen, één keer in zoveel tijd dan heb je een vergeten plaat ervan. Ik denk, ja, dat is er één. Welke keer, welke is deze keer?
2: Ik heb dit keer gekozen voor Roger Whittaker met Albany.
0: En waarom dat nummer?
2: Omdat hij hartstikke mooi is. En je hebt hem in twee versies, namelijk in het Engels en in Duits.
0: Ja, welke vind jij mooier?
2: De Duitse versie van Albany.
0: Nou, dan, ik heb het niet gecontroleerd, moet je zeggen. Maar ik hoop dat er een Duitse versie gaat komen.
2: Ja.
0: Albany. Ja, dat is echt zo'n nummer die iedereen wel kent. Maar het is niet echt een grote hit geweest. En,
2: nee.
0: Maar goed. We gaan hem in ieder geval draaien.
2: Helemaal goed.
0: En dan wens ik jou een mooi weekend.
2: Wens ik jou ook, Oena.
0: Dag, heb.
2: Goed weekend.
1: De vergeten plaat.

Blijft een mooi nummer hoor. Van Kate Bush hoorde je op Radio Oost. Cloud Busting. Het betreft de hechte relatie van Wilhelm Reis en zijn zoon Peter. Het nummer verhaalt de herinneringen van Peter uit zijn jeugd op het landgoed Orgonnen, waar de twee samen een regenmachine, een blak cloudbuster, bouwen. Ja, en Bush bezinkt de gevangenneming van Wilhelm Reis en het gevoel van verdriet en hulpeloosheid. Zeker. En in de videoclip, geregisseerd door, ja, Kate Bush zelf, zie je op een gegeven moment haar als zoon optreden. En haar vader wordt gespeeld door Donald Sutherland. Ja, die speelt dus Wilhelm Reis. 10 voor 5, aandacht voor de tipparade. Daarin merkwaardigerwijs een nummer die op nummer 2 al 3 weken blijft staan. Dat gebeurt niet vaak in een tipparade. Dan ga je er of uit, of je komt binnen in de Nederlandse hitparade. Nou, het overkwam de Mighty Clouds of Joy met de Mighty Clouds of Joy.

0: De Philly Sound van Amerika, opgetekend door de Mighty Klaus of Joy. Op nummer 2 dus in de tipparade. Ja, daar gaat weer.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Ik heb er nog 2 voor je. Straks in het begin van het laatste uur en uiteraard aan het einde van dit uur natuurlijk. Zullen we deze nog eens een keer weer doen. Elvis Presley. Oh, that's alright, mama.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
1: Welkom bij Roet Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roet Gerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roet Gerink.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Hi everybody, glad you could make it.
2: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
14: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
15: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze hitback.

0: Negera uit 1983, No Tengo Dinero. Dat betekent, ik heb geen geld. Nou, dat slaat wel een beetje op mij. Maar niet heus.
1: Van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ik kan dan zeggen, maar niet heus. Ja, het laatste uur, toppers van toen. En nu, je kunt niet meer stemmen. Ja, kun je wel proberen, maar de stem gaat dan niet meer mee. Herinneringen aan de lente van 1975. Sjaal bijvoorbeeld, het Enschede. Als 7-jarig ventje opgroeien in de Bollenstreek en genieten van de prachtige bollenvelden. Richard van Brugge uit Kampen. Ik was 2. Ja, daar heb je weinig herinneringen eraan. Els uit Haren. Zonnig en mooie muziek. Tony uit Luttenberg, getrouwd in 1975. Egbert uit Enschede zat net in militaire dienst. Thea Olde Hendrikman uit Bonne, gezelligheid van een groot gezin. En Robert Hengelo die zegt, ja, ik was 18 jaar, 5 keer gezakt van voor het rijexamen. Zo, ja. Maar uiteindelijk is het goed gekomen, mag ik aannemen. Albert uit Nieuw-Leuze, ik zat op de kleuterschool bij juffrouw Tichelaar. Laurens uit Marienberg, ik zat in militaire dienst en werd opgeleid tot Fourier. Was een mooie tijd op de heide bij Laren. Dini uit Goor, laatste jaar basisschool. Michel uit Nijverdal zegt geen herinnering. En Marcel uit Ridderkerk, ik zat in de 6e klas van een lagere school. Nou, meer herinneringen hoor je later in deze uitzendingen van mensen die dat hebben ingestuurd via de Radio's Facebookpagina. Dank daarvoor. Nou, de herschreven hitparade gaat zo dadelijk van start. En het wordt een top 12 in plaats van een top 10. Betekent dat in 1975, althans de platen die herschreven zijn, redelijk kort waren van duur. Dus dan kunnen we wat meer draaien. Dus hoor je meer de mooie muziek uit 1975.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
0: En uiteraard kunnen we dit niet laten ontbreken.
2: Een kwestie van rock and roll.
0: Gabby en de Pacemakers.

0: ja, Get in the Pacemakers. Niet alleen maar You'll Never Walk Alone, maar ook bijvoorbeeld een rock'n'roll plaatje. It's Gonna Be Alright. Ik zei het al, we kunnen 12 platen draaien uit de herschreven hitparade van 30 mei 1975. Ja, 12 platen. En deze staat op...
1: Nummer 12.

Tout en va, dat is het origineel. If You Go van Barry en Aline in 1975. Dat was een cover. En die van, even kijken, Alain Barrière en zangeres Noëlle Cordier uit 1974 klonk het zo.

0: voor Alain Barrière en Noëlle Cordier toch een beetje teleurstellend. De uitvoering van Barry en Eileen, If You Go, werd een grotere hit dan die van hen. Nou, kan gebeuren. Op nummer 11 dus, If You Go, in de herschreven hitparade. En nu snel door naar de... Precies, de herschreven hitparade van 30 mei 1975. Op nummer 10, een nummer die op nummer 3 in de reguliere hitparade staat. Ik heb het over Hank the Knife and the Jets.
1: De herschreven top 10 van 1975.
2: Nummer 10.

0: Una Paloma Blanca van de George Baker Selection betekent witte duif. En ooit heeft Hans Bouwens, oftewel George Baker, dat hij begin 1975 een blokfluit heeft gekocht. En op een dag in de serre van zijn woning in Wormerveer plotseling op het deuntje kwam van een vogel. En die ook snel het liedje had geschreven. En hij zei al van het nummer staat voor vrolijkheid en vrijheid. Nou, in de reguliere hitparade dus, zoals ik zei, op nummer 6. En in de herschreven hitparade hebben jullie hem gekozen op nummer 9. Wat aardig ver uit elkaar ligt, dat is het nummer die we op nummer 8 vinden. Ik heb het over het simplistisch verbond. Nummer 8 dus, in de reguliere op 26.
1: Nummer 8.

Simplistisch Verbond, zoek jezelf. Ja, op het album De Eerste Langspeelplaat van het Simplistisch Verbond, 1975. Het is overigens een vertaling van Lay It Down, geschreven door Gene Thomas. En voor het eerst uitgevoerd door Lonnie Mack uit 1971. En werd ook uitgevoerd door Kenny Rogers, de Everly Brothers, Waylon Jennings, Tina Turner en door Thomas zelf. En ja, hoe klinkt dan die uitvoering van het origineel? Nou, zo.

0: dat soort popweetjes. Op nummer 8 dus, het Simplistisch Verbond. Op nummer 7, Joost Nuissel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. In de reguliere op nummer 27.
1: Nummer 7.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk.

0: De Turtles en Happy Together op nummer 6 in de herschreven hitparade. In de reguliere op nummer 30. Zo, dat ligt aardig ver uit elkaar. Herinneringen aan de lente van 1975. Kijk, Hans uit Almelo zegt, ik was toen 18 jaar en reed mijn eerste auto. Dat was een Morris Mini. Frans Winkelhuis in de Sint-Isidorushoeve. 17 jaar was ik en dat was de overgang van Brommen naar auto. Jan uit Marienheim, als ik me goed herinner, was het een droog voorjaar, net als nu. Roland uit Deventer, ik was nog 3 jaar oud, dus ik weet nog niet veel. Joop van der Doeze, Deremsvaart, in militaire dienst. Oefening in Sennelage in Duitsland. Jolanda Bosman uit Goor, ik was vandaag 51 jaar geleden het bruidsmeisje bij het trouwen van mijn zus Loes. Ik was 6 jaar, dus vandaag 51 jaar geleden. Gert uit Beekbergen, mijn zaterdagbaantje bij PTT Post. Tony Mossink uit de Lutte, toen was ik 14 jaar en ging ik naar de Radboud Mavo in Oldenzaal. En de lente verliep koel, wisselvallig met meerdere keren nachtvorst. Dat is een heel andere reactie dan eerder werd gedaan. Harry Bot uit Oldenzaal, tweede klas bedrijfsschool Hollandse signaalapparaten. En tot slot Mathilda uit Alkemade, ik was 5 jaar. Oh, Foxy Foxtrot van Nico Haak herinner ik me nog. Was zo'n leuke plaats. Nou, dank voor alle herinneringen. Volgende week weer een nieuw jaar, daar kom ik straks op terug. Eerst nu naar...
1: Nummer 5.

House for Sale, Lucifer. Terwijl Margriet Eshuis en haar band nummer 3 in de herschreven hitparade, in de reguliere op nummer 10. Daarvoor op nummer 4 wij zullen doorgaan van Ramses Shaffi, in de reguliere op nummer 20. Dit aardig is ver uit elkaar. En op nummer 5 hoorde je daar weer voor Mud Oh Boy. En in de reguliere ook op nummer 5. En wie staat er op...

0: Roosje Glover en zijn gasten The Guest. Natuurlijk in Love Is All op nummer 1 in de herschreven hipparade. In de reguliere staat u nummer 2, dus dat ligt wel aardig dicht bij elkaar. Tot zover deze aflevering van de Toppers van Toen. En nu, vanaf aanstaande donderdag, kun je stemmen op de hitlijst van 6 juni 1996. En de herschreven hipparade hoor je dan weer tussen 5 en 6 uur. Na 6 uur non-stop muziek tot 11 uur. Daarna met het oog op morgen. En Bas Treffers is er morgen weer vanaf 8 uur met Thuis op Zondag. Goed weekend.
1: Dames en heren, ik neem vast afscheid van u. Dank voor uw belangstelling en graag tot ziens.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
5: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is in Congo op bezoek in ebola-gebied. Directeur Tedros heeft in de provincie Ituri gesprekken met autoriteiten en hulpverleners. Tegen de dodelijke ebola-variant die nu rondgaat bestaat nog geen behandeling. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege in de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen in Boedapest. Maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden verschillende concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
1: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Door een protest van omwonenden was er vandaag een verkeersinfarct bij de Brennerpas. Maar de boel is weer open. Een Brenner bypass, denk ik. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Welke rol kan Nederland spelen in het opruimen van zeemijnen als straks mogelijk de straat van Hormuz weer open gaat? Vandaag kwam daar zo'n zeemijn ineens bovendrijven. Verder zijn Brusselprijsgenomineerde Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hier om te praten over hun boek over Wim Hof. U weet wel, van de ijsbaden. Joep van 't Hek schreef een bijzonder boekje over vijf vrienden die er niet meer zijn. Dit weekend is er een blauwe micromaan te zien. En van een blauwe maan is het ook een kleine stap naar blauwe plekken. Donald Trump heeft daar last van. Door het vele handen schudden, zegt zijn lijfarts. En hij is niet de enige. Daarover meer aan het einde van dit uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van zaterdag 30 mei.
2: En ik heb er ongelooflijk echt, om het maar even op zijn Amsterdams te zeggen, de scheid aan.
1: Ja, de burgemeester van Zandvoort is boos op jongeren die zijn stranden terroriseren en heeft daarom een noodverordening afgekondigd. Met borden wordt iedereen gewaarschuwd. En deze ondernemer is daar blij mee.
3: Ik denk niet per se dat iemand door dat bord te lezen dan een heel ander gedrag gaat vertonen, maar wel als er grotere groepen komen, dat ze wel denken oeh.
1: De burgemeester van Scheveningen heeft al langer ervaring met strandoverlast. En hij luistert altijd goed naar de ondernemers voordat er wordt ingegrepen.
4: Want die zien ook en die voelen ook nou echt aan hun tenen van oeh, gaat dit goed of wordt het gewoon een leuke dag?
1: En als het dan uit de hand loopt, dan treedt de politie stevig op.
4: Ja, je wil natuurlijk liever geen paarden en politie op het strand. Nee, dat snap ik ook wel. Maar ja, we willen ook dat het veilig is. Net zo goed als ik iedere dag weer mooi weer wil.
1: De noodverordening geldt in Zandvoort voor dit hele weekend. Een goed idee, vinden veel bewoners.
5: Groot gelijk. En als het even kan de hele zomer volhouden.
1: Verder met de oorlog in Iran. De Amerikaanse president Trump wil een deal. En minister Hegseth van Defensie noemt dat mooi.
6: And I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals.
1: Hegseth waarschuwt Iran vast.
6: They can either do this now through a deal, or they can deal with the War Department.
1: En dan Arne Slot, de Nederlandse voetbaltrainer, was in zijn eerste jaar bij Liverpool zeer succesvol. En toen dachten de meeste fans zo over hem.
7: Breath of fresh air.
8: Oh, I love him. He's been a revelation since he came in.
7: He's been absolutely phenomenal.
1: Maar in zijn tweede jaar zat alles tegen en toen vonden supporters vooral het volgende van de trainer.
9: What a load of garbage. What an absolute joke.
1: Vandaag kreeg Slot te horen dat hij kon vertrekken. En dat leverde blije reacties op.
10: It's over!
1: Toch wilden ook veel fans liever dat hij bleef.
10: What do you mean, Liverpool sack Arne Slot, man? You sack Arne Slot? No, no, no, man!
1: En dan het nieuws dat alcoholvrij bier steeds populairder wordt. En dat precies op de dag dat Joep van 't Hek hier in het Oog te gast is. Hij haalde eind jaren 80 uit naar het alcoholvrije Buckler.
11: Bucklerdrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bucklerdrinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot eens op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, suik dan niet, idioot.
1: Jaren later blikte Joep daarop terug.
12: Daarna was het land echt uit balans, echt waar. Iedereen was in de war. Als ik een café binnenkwam en iemand zat met een glaasje Buckler, die begon meteen raar te doen.
1: Buckler ging failliet, maar uiteindelijk kwamen de alcoholvrije biertjes wel terug. En dat merkte Joep ook.
12: Tegenwoordig bestellen ze een ratler waar ik bij ben, echt waar. Ik stond laatst in een café en zei gewoon, mag ik een ratler? Ik zeg, hé vriend, ik sta hier, hè. Hey.
1: En voor iedereen die niet weet wat een ratler is.
12: Dat is bier met limonadesmaak. Gadver de tyfus, tering, tijntjes, man.
1: Maar ook in huizen van 't Hek is het alcoholvrije bier inmiddels binnengedrongen.
13: Maar bij ons thuis, in de koelkast, staan ook tegenwoordig van die 0,0 biertjes. Dus we moeten het wel op de wc opdrinken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, voor de kust van Oman in de straat van Hormuz werd vandaag een drijvend object waargenomen. Volgens de Omaanse kustwacht zou het om een zeemijn kunnen gaan. Henk Warner is kapitein ter zee en docent aan de Nederlandse Defensie Academie. Goedenavond.
14: Ja, goedenavond.
1: Ja, een drijvende zeemijn. Lijkt u dat waarschijnlijk? Wat denkt u?
14: Nou, het kan natuurlijk heel goed. En, je hebt eigenlijk nog eens twee soorten mijnen. Geavanceerde mijnen die op de bodem van de zee liggen. Maar een grootste deel van de mijnen zijn verankerde mijnen. Die zitten met een anker vast aan de bodem. En zitten dan vervolgens een meter of 4, 5 onder de grond, onder de oppervlakte. Maar zo'n mijn kan wel eens losraken van het anker. En dan gaat die ronddrijven als het anker niet goed vast zit. Of nog gaat met het leggen misschien iets fout en dan krijg je drijvende mijnen, zoals je in dit geval kunt afleiden uit het bericht van de Omaanse kustwacht. Ja.
1: En hoe ziet dat er dan uit? Want ik stel me dan meteen zo'n bol met stekels vormen, zoals in de stripverhalen, zeg maar.
14: Ja, dat is ook eigenlijk wel letterlijk zoals een grote van de mijnen, zoals een verankerde mijnen ook inderdaad uitziet. Maar zo'n mijn is ook wat dat er gaat lastig te onderscheiden van een grote groot stuk hout of een drijvende zeeton of een olievat wat ook in de zee. Dus er kunnen ook wel veel valse alarmberichten daartussen door. Dus dat zie je wel in de Zwarte Zee, zagen we dat ook aan afgelopen jaren, dat er dat soort best wel veel berichten kwamen. Maar neem niet weg dat als je alles optelt, dat het toch wel zeer aannemelijk is dat er best wel een groot aantal mijnen in die straat liggen.
1: Ja, daar gaan best wel veel berichten over rond. Is daar een idee van hoeveel van die dingen daar liggen?
14: Nee, eigenlijk niet. Maar op zich is dat natuurlijk het feit dat het toch wel aannemelijk is dat het er best wel een aantal zijn, is al reden genoeg om er wat aan te doen.
1: Nou, donderdag is er een Nederlandse mijnenjager vertrokken naar de Middellandse Zee en die zou door kunnen stomen naar de straat van Hormuz als dat nodig is om mijnen op te ruimen. Is dat ook waarschijnlijk?
14: Nou ja, de Kamerbrief waarin de regering zijn besluit heeft weergegeven, die heeft nou alleen maar besloten dat ze dus de Willemstad, Nederlandse mijnjager, verplaatsen naar de Middellandse Zee. En daar wordt hij dan onderdeel van een NAVO-soort eskader wat uit mijnenbestrijdingsschepen gaat. Maar dat betekent nog niet dat daarmee ook een besluit is genomen over een eventuele inzet in de straat van Hormuz. Dat hoeft zeker niet een NAVO-operatie te zijn, maar dat schip heeft toch wel een week of twee nodig om überhaupt daar in het midden of van het oostelijke deel van de Middellandse Zee te komen. Dus om te anticiperen op zo'n besluit wat toch wellicht in de toekomst kan komen, dat er wellicht, er zijn allerlei onderhandelingen. Dus de meeste Europese landen die zien graag een Europese missie onder leiding van Frankrijk of Engeland en samen. In ieder geval los van de Verenigde Staten. Nou, dat wordt dan gewoon verhandeld. Sowieso zal het toch iets van een soort veilige situatie moeten zijn. Kijk, die mijnen, jagers die kunnen zichzelf niet beschermen. Dus die moeten of beschermd worden met allerlei schepen daaromheen, of er moet een situatie zijn die om andere reden veiliger is. Bijvoorbeeld een daadwerkelijke wapenstilstand, zeg ik dan. Dat er dus niet meer wordt geschoten op schepen. Want nu nog steeds, ondanks de wapenstilstand, worden er zo'n iedere week zo'n 10 aanvallen op koopvaardijschepen uitgevoerd. En dat was eigenlijk rondmatig eigenlijk ook al zo.
1: Dus het is nu nog absoluut niet aan de orde, maar hij is wel al een beetje meer in de buurt voor het geval dat. En hoe zou het dan werken? Hoe werkt zo'n mijnenjager?
14: Nou, zo'n mijnenjager, kijk, die gebruikt vooral een sonar. Vroeger hadden we dat we een kabel voortsleepten. Dan noemen we dat mijnenvegen. En zo'n verankerde mijn, als je daar met een staalkabel die je door de zee sleept, zo, die kan je zo boven los trekken. Dat is de ouderwetse manier, die wordt eigenlijk nauwelijks meer gebruikt. Je kunt dezelfde mijnen eigenlijk net zo goed, en dat blijkt ook al uit eerdere mijnenoperaties. Het is niet de eerste keer in de jaren 80 en begin jaren 90 heeft Nederland ook mijnenbestrijdingsoperaties in de Persische Golf uitgevoerd. Met een sonar kan je die mijnen lokaliseren. En dan vervolgens kun je er een onbemand systeem of eventueel duikers, kan je explosieven aan zo'n mijn laten aanbrengen. En dan vervolgens breng je hem tot ontploffing. Je zou zo'n mijn naar de oppervlakte kunnen drijven. Dat deed men vroeger. En dan bijvoorbeeld kapot schieten. Maar dat heeft ook weer gevaren. Dan kun je een hoop scherfwerking. Dat het veiliger is om in het algemeen op een wat grotere of zo groot mogelijke diepte te laten ontploffen. En dat dus kan op gecontroleerde wijze. En, maar met sonar kan je dus zo'n mijn vinden en vervolgens met unmanned systemen of duikers kan je explosief aanbrengen. Dat is eigenlijk het systeem.
1: En u zei net van, nou, Nederland heeft dat in de jaren 80 gedaan. Hè? Dat was tijdens de Eerste Golfoorlog. En nou, begrepen dat de marines van Nederland en ook België er eigenlijk echt onbekend staan dat ze dat heel goed kunnen, dat mijnen jagen. Hoe is dat zo gekomen?
14: Nou ja. Ja, nou, het wapenmijnen stamt al ongeveer aan de tweede helft van de 19e eeuw. Dus we doen dit al heel lang. En Nederland niet alleen, hè, de Belgen, de Duitsers en de Britten doen dat natuurlijk ook. Maar je noemde inderdaad een aantal mooie voorbeelden. Het interessante is dat de Willemstad, hè, die aan het einde van zijn levensduur, aan het begin van zijn levensduur, in de jaren 80, in 1984 in de Rode Zee, tijdens de Iran-Irak-oorlog in de jaren 87, 88, was eigenlijk een vergelijking. Ook een crisis eigenlijk met de Iran. En toen heeft Nederlandse mijnenjagers hebben daar ook een aantal mijnen onschadelijk gemaakt. En volgens inderdaad, ja, wat u zei, inderdaad, in de Eerste Golfoorlog, bij de bevrijding van Kuwait, 1991, hadden Nederland ook 3 mijnenjagers daarheen gestuurd. Toen hebben ze zo'n 35 mijnen daar tot ontploffing of schade.
1: Maar dat is dus hetzelfde
14: type boot. Hetzelfde schip.
1: Wat
14: ja,
1: daar
14: ja,
1: nu
14: het is het begin
1: dus
14: en
1: het
14: einde.
1: Het is al 40 jaar oud. Maar Nederland heeft toch net nieuwe hypermoderne mijnenjagers aangeschaft?
14: Die worden nu geïntroduceerd. Hè. De eerste, dus de Vlissingen, is dit jaar zeg maar aan het instromen. Maar zo'n schip komt dan net van de werf. En je moet dan toch allerlei proefnemingen doorlopen. Je moet het schip leren kennen. Er zijn nog allerlei technische dingen die moeten worden opgelost. Dat duurt een jaar voor je zo'n schip daadwerkelijk kunt inzetten. Dus daar is de Vlissingen nu nog niet geschikt voor.
1: Nee, dus we moeten het nu nog met de oude mijnenjager doen.
14: Ja, maar dat betekent niet overigens dat zo'n oude mijnenjager. Ja, vergis je niet. De mijnen die er liggen zijn doorgaans ook nog behoorlijk oud. Dus wat dat er gaat,
1: oh,
14: is toch weer een balans.
1: Dus,
14: oud wil niet zeggen dat het niet geschikt is.
1: Nee. Oké, ik dank u heel hartelijk voor uw uitleg. Kapitein ter zee, Henk Warnaar.

0: Dat was Teddy Swims met Bad Dreams.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2026.
0: Ja, Volkskrantjournalisten Robert van der Gient en Anneke Stoffelen zijn genomineerd met hun ongeautoriseerde biografie over gezondheidsgoeroe Wim Hof, bekend van zijn ademhalingstechnieken en ijsbaden, en mede door hun onthullingen inmiddels ook bekend vanwege het duistere verhaal dat achter zijn wereldwijde succes schuilgaat. Robert van der Gient en Anneke Stoffelen, schrijvers van De IJsprofeet, want zo heet het boek. Welkom allebei hier in de studio. En gefeliciteerd met de nominatie natuurlijk.
2: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
0: Het is dus een ongeautoriseerde biografie zonder medewerking van Wim Hof zelf. Hij neemt er zelfs heel expliciet afstand van. Hoe is de relatie momenteel? Luisteren de advocaten mee?
3: Mogelijk wel. De relatie is bekoeld, zullen we maar zeggen. Hij heeft eerder, naar aanleiding van onze artikelen, eigenlijk al een rechtszaak aangespannen. Daar loopt nog een hoger beroep in die zaak. Hij heeft daarna vervolgens niet willen praten met ons over alle andere vragen die we nog hadden. Dus we hebben vooral heel erg veel mensen, een stuk of 100 uiteindelijk mensen om hem heen gesproken, deskundigen, mensen die hem van nabij kennen.
0: Ja. Want jullie hebben eerder in de Volkskrant artikelen geschreven, onder andere over een geschiedenis van huiselijk geweld. Daar gaan we het later nog wel over hebben. Maar het is ook wel nogal wat, hè, wat er in dit boek allemaal staat beschreven. Kun je zeggen, Robert, dat Wim Hof en zijn methode eigenlijk in dit boek gewoon helemaal onderuit gehaald worden?
2: Ja, ik denk wel dat de mythe die Wim Hof rond zichzelf heeft gecreëerd, want dat is het wel, dat we die wel doorprikken op elk niveau. Je kunt eigenlijk zeggen dat Wim Hof op elk niveau, of het nu gaat over zijn methode, het succes daarvan, of over zijn persoonlijke leven, eigenlijk alles bij elkaar, heeft verzonnen, gelogen, verdraaid, overdreven. En dat laten we denk ik wel goed zien in het boek.
0: Ja. Wat was jullie drijfveer om dit te schrijven? Of waar zat de fascinatie voor jou, Anneke, om in Wim Hof? Waarom wilde je je zo graag in hem verdiepen?
3: Ja, wat wij heel fascinerend vonden is hoe zo'n man met de achtergrond die hij heeft eigenlijk zo immens groot is kunnen worden, ook internationaal. Hij heeft miljoenen volgelingen wereldwijd. En dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder als je kijkt waar hij vandaan komt. Uit een heel eigenlijk armoedig gezin in Sittard. Met een zelf een behoorlijk verwaarloosde jeugd. Weinig opleiding. Dus dat vonden wij heel fascinerend. En door de artikelen die we eerder geschreven hebben, hadden wij allebei het idee, ja, hier zit nog zoveel meer achter waar we als onderzoeksjournalisten ook naar willen graven. Want eigenlijk op allerlei details in zijn verhaal blijkt het verhaal steeds net anders in elkaar te zitten als je erin duikt. Mm-hmm. Dus ja, onze handen jeukten eigenlijk na de publicatie van dat tweede stuk om dat helemaal uit te gaan zoeken.
0: Ja, nou, dat hebben jullie gedaan. Over wie hij is, ik denk dat de meeste mensen wel een beeld van hem hebben. Hè? Wim Hof, hij was ook een tijd lang eigenlijk gewoon helemaal niet van de televisie af te slaan. Omdat hij allerlei opmerkelijke fysieke prestaties leverde. Hij kan dus uren in zo'n ijsbad zitten, maar ook met blote voeten bergen beklimmen. Nou, allerlei ongelooflijke fysieke prestaties. Misschien wel een wetenschappelijk wonder.
2: Ja, nee. Kijk, Wim Hof is hoe dan ook een bijzondere figuur. Hij kan echt bijzondere dingen met zijn lijf. Hij is gewoon heel erg goed bestand tegen kou. Dat heeft hij zelf zo getraind. Zijn methode, daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daar moet dan bij worden gezegd altijd, dat zijn hele kleine onderzoekjes altijd geweest, waar hele voorzichtige resultaten uitkwamen. Maar het waren wel hoopvolle resultaten. Het probleem alleen met Wim Hof is dat het daar nooit bij blijft voor hem. Je kunt er gewoon blij mee zijn dat je iets bijzonders kan, maar Wim Hof gaat zichzelf meteen overschreeuwen. Dus om maar een voorbeeld te noemen.
0: Hij maakt het verhaal veel groter.
2: Hij maakt het veel groter. Op een Trumpiaanse manier bijna. Dus je kunt bijvoorbeeld die methode van hem. Nou, wetenschappers hebben gezegd, nou, het zou wellicht kunnen dat hier een positieve werking van uitgaat voor bijvoorbeeld mensen met een auto-immuunziekte. Nou, wat doet Wim Hof meteen? Die gaat meteen lopen roepen dat je er kanker en aids mee kunt genezen. En dat is heel typerend voor de man.
0: Hij vindt ook dat hij de Nobelprijs verdient.
2: Ja, dat heeft hij meermaals geroepen. Meerdere Nobelprijzen vindt hij.
0: Ja. Maar goed, hij heeft rondom die fysieke prestaties een heel imperium opgebouwd. Met hulp trouwens van zijn oudste zoon met name. Maar dat draait dus om ademhalingstechnieken, blootstelling aan kou en positief denken, om het even kort samen te vatten. Met als doel dus om mensen te helpen om dat immuunsysteem te versterken. Vooral in coronatijd heeft dat een enorme vlucht genomen. Ook bijvoorbeeld doordat Arie Boomsma ermee het soort van endorste. Maar jullie zeggen dat is eigenlijk dus wel gebaseerd ook op leugens.
2: Nou, de leugens zitten er vooral in. Kijk, die methode, dat is natuurlijk eigenlijk, die elementen van die methode, dat is allemaal niks nieuws. Dat zijn allemaal dingen die al duizenden jaren bestaan. Zijn zoon heeft dat bij elkaar gegoten als een methode. Maar de leugens vooral in zitten, of in ieder geval de valse voorwenselen zijn, dat je er eigenlijk alles mee kunt genezen. En dat is natuurlijk link. Kijk, het is helemaal niet erg, of misschien zelfs wel lekker om elke dag onder de koude douche te gaan staan. Moet je vooral doen als je je daar goed bij voelt.

0: wanhopig dat hij zich ook op deze methode ging toeleggen. Nou ja, het andere grote risico van deze methode is natuurlijk het verdrinkingsgevaar. Daar kan Anneke misschien iets meer over zeggen.
1: Ja, want er zijn op allerlei plekken in de wereld vaak jonge mensen verdronken in zwembaden, waarbij dan vermoed werd dat zij zijn ademhalingsoefeningen hadden gedaan. Hè? Ja. Maar ja, dat is wel heel moeilijk te bewijzen dat dat met elkaar te maken heeft.
2: Ja, in een aantal gevallen is dat wel duidelijk omdat er getuigen bij waren en dat iemand letterlijk zei, heeft gezegd, ik ga nu de Wim Hof methode doen en vervolgens verdronken is. Ik bedoel, dan is het vrij helder. In andere gevallen wisten nabestaanden dat degene, het slachtoffer, zich bezig hield met de Wim Hof methode, maar is niet zo één op één vast te stellen.
1: Maar dan is nog de vraag van wat valt Wim Hof dan te verwijten?
2: Want ja, precies. Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Hij heeft zichzelf daarna steeds verdedigd met door te zeggen, mijn methode bestaat uit 3 elementen en die ademhalingsoefeningen en het koud water, dat zijn 2 verschillende dingen. Die moet je niet combineren met elkaar. Alleen wat wij ontdekten in zijn eerdere versies van die geschreven methode, dat er wel degelijk wordt gesuggereerd dat je die ademhalingsoefening in water moet doen. En bovendien staat zijn Insta bomvol plaatjes waarbij hij voortdurend dat door elkaar haalt. Zeg maar. Hij zit voortdurend in het water en hij zit die ademhalingsoefeningen te doen. Dus in de beeldvorming, daaruit maken mensen wel degelijk op dat ze dat.
1: En na dat vond ik ook wel best heftig om te lezen. Na al die incidenten, ja, ze gingen daar niet heel serieus mee om. Ze gingen niet vervolgens wel waarschuwen.
2: Ja, dat is natuurlijk wel ook veelzeggend hoe er gereageerd werd door het bedrijf achter Wim Hof, Inner Fire. Waarbij zijn oudste zoon op een gegeven moment in een interview zei dat het knap lullig was dat iemand was overleden. Maar ja, dan moet je die ademhalingsoefening maar niet in het water doen. Mm. En eigenlijk nabestaanden vertelden ons dat ze eigenlijk er nooit in geslaagd zijn om met het bedrijf in gesprek te komen van, hoe kan er nou beter gewaarschuwd worden? Kan er betere voorlichting gegeven worden? Wij willen niet dat dit anderen overkomt. Het is al erg genoeg dat er iemand is overleden. Maar zij slaagden er eigenlijk niet in om dat gesprek op gang te krijgen. En dat is wel veelzeggend ook, denk ik.
1: Dat gaat allemaal over die methode. Een groot deel van het boek gaat ook over zijn persoon. En eigenlijk is veel, zo niet alles, in dit verhaal draait eigenlijk om zijn persoonlijkheid. Hè? Hij is schijnbaar heel charismatisch en innemend, maar hij heeft dus ook die duistere kant waar we het al eventjes over hadden. En dat lijkt ook ergens vandaan te komen, namelijk die jeugd waar jullie ook ingedoken zijn. Robert, hoe zou je zeggen, heeft die hem gevormd?
0: Ja, daar moet je natuurlijk altijd een beetje mee oppassen met de psychologie van de koude grond. Maar als je kijkt naar hoe hij is opgegroeid. Hij is opgegroeid in een gezin met 9 kinderen. Een zeer arm gezin, een gewelddadig gezin. Een gezin waar seksueel misbruik voorkwam. Een vader die crimineel was en nog bij de SS heeft gezeten. En zelfs binnen dat gezin was Wim nog het zwarte schaap. Hij was de verschoppeling, omdat hij niet kon leren, zoals dat heet. Nou, daar, dat heeft hij zelf ook wel verteld in interviews, daar heeft zich een enorm minderwaardigheidscomplex ontwikkeld. En wij menen wel te kunnen zien dat hij een enorme geldingsdrang heeft overgehouden aan die jeugd. En dat hij alles heeft aangegrepen om zichzelf te kunnen opblazen, om zichzelf te kunnen ontworstelen aan die jeugd.
1: Ja, en ook misschien om verlossing te zoeken in extreme.
0: Zeker, ja. Nou ja, dat is sowieso, heeft hij daar al, dat zit in die jeugd, maar het zit ook in de zelfmoord van zijn eerste vrouw. Dat is natuurlijk een enorm traumatische gebeurtenis. En hij, waar een ander wellicht naar een psycholoog zou gaan, heeft hij ervoor gekozen om het te zoeken in de extreme in de natuur. Dus hij ging bijvoorbeeld zonder touwen, terwijl hij een weduwnaar was, hè, met een paar kleine kinderen, ging hij zonder touwen, ging die berg beklimmen. Ja. Of hij ging in een ijspad zitten. Dus hij heeft ervoor gekozen om die extreme op te zoeken.
1: Ja, nou, inmiddels heeft hij zelf 7 kinderen. En dat vond ik eigenlijk het pijnlijkste gedeelte van het boek, dat ook zij, en mede door zijn toedoen, ook heel erg een zware jeugd hebben gehad. En eigenlijk lijkt die jeugd van zijn kinderen in zekere zin op die van hem.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk als je kijkt naar het verhaal, hoe we het gereconstrueerd hebben, zijn voorgeschiedenis, hoe daar steeds eigenlijk die traumatische gebeurtenissen zich hebben herhaald, zie je dat eigenlijk bij zijn eigen kinderen ook het geval is, inderdaad, dat zij verwaarloosd zijn en hij eigenlijk lange tijd niet naar die, zeker naar die 4 oudste kinderen, niet heeft omgekeken. en aan hun lot heeft overgelaten.
1: Ja, maar nou is het wel het opmerkelijke dat er eigenlijk een ommekeer heeft plaatsgevonden bij die oudste vier kinderen. Want die hebben hem nou juist

0: geholpen om dat hele imperium op te bouwen. Hoe verklaren jullie dat?
1: Ja, het is wonderlijk. Hij heeft dus zijn kinderen, even voor de duidelijkheid, ongeveer 10 jaar, het is een beetje onduidelijk, alleen achtergelaten in een pand zonder gas en licht. Die hebben zichzelf een beetje moeten opvoeden. En uiteindelijk heeft met name die oudste zoon Enam dus besloten om toch weer het contact te herstellen met zijn vader. Ja, heeft hij zelf ook al iets over verteld, een zakelijke kans geroken. Zijn vader kon iets bijzonders. Hij was erg goed met marketing en hij dacht 1 plus 1 is 2. Hier valt geld te verdienen. En dat bleek ook zo te zijn, want inmiddels verdienen ze miljoenen en miljoenen met deze methode. Dus er zit een groot deel, denken wij, opportunisme bij.
0: Blijf toch over de vraag, wat heeft het een, namelijk die duistere kant, met het ander, namelijk die methode te maken? Je kan ook zeggen, ja, die man die spoort niet, maar veel mensen hebben toch baat bij wat hij allemaal te zeggen heeft op dat gebied van die koude training.
2: Ja, wij vonden dat persoonlijke verhaal in die zin wel relevant in zijn casus, omdat hij verkoopt zijn methode met zijn persoonlijke drama. Dus dat hele narratief van hoe hij zichzelf ontworsteld heeft aan dat trauma nadat zijn eerste vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. Hij zegt, door die methode ben ik er bovenop gekomen en zag ik de verlichting. Als dat verhaal anders in elkaar blijkt te zitten, dan lieg je dus eigenlijk, ja, wat is dan nog het fundament onder die methode? Ja.
0: Ik vond het fascinerend om te lezen. Ik dank jullie voor het boek en voor dit gesprek. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Jullie zijn dus genomineerd voor die Brusselprijs met het boek De IJsprofeet. Zaterdag 13 juni wordt de prijs uitgereikt tijdens een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. En dan ga ik nu tegen de luisteraar praten, want daar kunt u bij zijn. Het enige wat je dan hoeft te doen is een vrijkaartje te reserveren op de website van de Rode Hoed. Is altijd een hele leuke avond, dus ik kan het aanbevelen. En de Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel. We gaan naar Joep van Teek. Heb je eigenlijk wel eens in zo'n ijsbad van Wim Hof gezeten?
3: Ik heb net goed geluisterd en ik blijf lekker warm douchen.
0: Ja, hè? Ja, sowieso verschrikkelijk, die koude douchen.
3: Ja, ik ben niet... Nee.
0: Joep van Teck, jij bent hier vanwege een nieuw boekje dat je geschreven hebt. Vertrokken Vrienden heet het. En daarin haal je herinneringen op aan 5 levenslange vrienden die er niet meer zijn.
3: Ja.
0: Ik zeg boekje en dat klinkt misschien een beetje lullig, maar zo noem je het zelf. Het is een klein boekje met 100 bladzijden, 100 woorden op elke pagina, geloof ik.
3: Ja.
0: Moest het niet al te gewichtig worden?
3: Ja, ik denk dat je het zo goed zegt. Ik wilde de uitgeverij, Jasper Henderson is mijn uitgever. En de uitgeverij bestaat 60 jaar. Die is in 66 opgericht door Thomas. En mijn vriendschap met Thomas was echt bijzonder. Was echt wederzijds. Wij waren echt hele grote vrienden.
0: Thomas Rapp, ja.
3: Thomas Rapp. En toen zei hij, zou je over hem wat willen schrijven? Toen zei, ja, dacht ik, ja, hartstikke leuk. En toen ging ik erover nadenken. En ja, het verhaal tussen Thomas en mij is ook wel vrij succesvol. Hij had een kleine uitgeverij waar het allemaal niet zo goed ging. En ik had ook nooit een boek verkocht.
0: Nee.
3: En de eerste 3 boeken liepen echt ook helemaal niet. De 1 12, de ander 25 en toen 36. En toen het 4e boek was een titel die hij verzonnen had. En daar werden er 250.000 van verkocht.
0: Mm-hmm.
3: En daar waren we allebei redelijk verbaasd over. Maar op dat moment begonnen ook al die andere boekjes begonnen heel goed te lopen. En ja, en die vriendschap daarin werd heel, heel vrolijk eigenlijk. Heel, heel grappig.
0: Ja, en dat was niet alleen met hem. Mijn indruk was dat ook met de andere vrienden over wie het gaat. Dat was misschien ook wat jullie bond. Het was van het leven vieren. Niet te veel somberen. Het leven was voor hen en ook voor jou een vrolijk avontuur.
3: Ja. Ja, het was er ook in de jaren 90 dat ik... Ik had eerst 10 jaar gewoon voor bijna geen publiek opgetreden. Tot 1984. En toen had ik een soort doorbraak op televisie. En daarna waren de zalen uitverkocht. Altijd uitverkocht. En mijn boekjes liepen. En mijn column in NRC werd als een gek gelezen. En dat overviel mij ook. En Thomas ook. En Joop Koopman, die ook in dit boek voorkomt, ook.
0: Mm-hmm.
3: En... Ja, maar dat waren wel de jongens van de begintijd.
0: Ja.
3: Dus toen ja, Jasper zei, wil je boek? Toen dacht ik, ik wil eigenlijk al die mensen wel eens bij elkaar brengen. Hoeveel die voor mij betekend hebben.
0: Ja. Ja. En over Thomas Rapje, want toen het zo goed ging, hè, in de jaren 80 met jou, is hij naar jou toegegaan om te vragen van, mag ik misschien wat geld lenen om zodat ik zelfstandig kan worden?
3: Ja, hij was imprint van de boekerij of zo, van een ander. En dat vond hij verschrikkelijk. En hij zat in dat gebouw de Rivierstaten.
0: Aan de Amstel in Amsterdam. Amstel.
3: En hij had mij ooit, toen ik bij hem toen wij contact hadden en wij waren begonnen, zei hij, ik wil jou nooit in dat gebouw zien. Gewoon nooit. En ik ben er ook nooit geweest.
0: Dat is een deprimerend gebouw.
3: Wij spraken altijd af in een kroegje of in een dingetje. En toen heb ik hem een klein bedrag geleend. En toen is hij heeft hij zijn voorraad kunnen kopen. En is hij in de Staalstraat, boven de groentewinkel, is hij die uitgeverij begonnen. Ja. Zijn eigen uitgeverij.
0: En dat vond ik zo mooi om te lezen. Want daar beschrijf je een wereld waar jij je ook heel erg in thuis voelde.
3: Ja, waanzinnig. Ja. En Jasper, die nu de uitgever is, liep daar toen stage.
0: Maar wat was er zo leuk?
3: Ja, het was leuk. Er zaten een aantal bedrijven erin. Allemaal artistieke types. Half impresario. Allemaal dat soort bedrijfjes. Dus was een hele rij bellen. En bij Thomas, ze belde, zat een briefje op. En daar stond ook dat je, als hij het niet doet, en hij deed nooit, dan moet je of roepen of gooien, steentjes gooien.
0: Oh ja, en dan werd de sleutel naar beneden gegooid.
3: Ja, dan werd de sleutel naar beneden gegooid en dan gingen we naar boven. En als je dan naar boven ging, dan lag het helemaal vol met pakjes. Toen ook al dozen, pakjes, zowel van Thomas als van al die andere bedrijven. En als je dan bij Thomas binnenkwam, ja, dat was zo'n geweldige chaos.
0: Heel studenticoos.
3: Ja.
0: Komt het over?
3: Het deed ook een beetje denken aan mijn eigen kamer. En toen ik later zelf het bureau Hekwerk begon, dus de productie, dat is eigenlijk ook altijd een beetje dezelfde sfeer als Thomas.
0: Ja, maar je schrijft dan van, ik vond het zo mooi, ook de types die daar rondliepen, die allemaal zelf schrijver wilden worden. En jij wilde dat ook.
3: Ja.
0: En je was al, want je kende Thomas Rapp al, want je was op je 15e al een keer naar hem toegegaan met een schrift vol met poëzie.
3: Ja, ik kom uit een gezin van 8 kinderen. En daarin had ik dat nooit verteld, dat ik schreef. Maar ik had wel een schriftje. Ik heb die schriftjes nog thuis, een paar van die schriftjes. Met wat ik dan zelf noem rijmend puberproza. En daar heb ik een keer de trein gepakt vanuit Naarden. En toen ben ik gewoon de trap opgegaan bij hem. Nee, ook de bel het niet. Trap opgegaan, op één oog aangeklopt. En daar zat toen, dat bleek later, Heren Heresma, de schrijver. Mm-hmm. Die zat met hem te praten. Die zat op een verwarming en ik kwam er binnen. En toen was ik net zo groot als ik nu ben. En dat is niet hoog. En toen zei ik, ja, meneer Rapp, ik heb een ding. En toen gaf hij mij die. Hij pakte het aan en zei, nou, prima jongen, tot ziens. En toen kreeg ik 3 weken later een brief. En toen zei mijn moeder, waarom krijg jij een brief van een uitgever? En toen zei ik, ja, iets met school, zei ik toen. Het ging niemand wat aan. Maar in die brief stond wel, heel bemoedigend, wat je naar een kind van 15 schrijft. Goed zo, ga door, vooral doorgaan.
0: En dat is wel belangrijk geweest voor je, toch?
3: Ja, dat vond ik ook heel leuk. En toen was ik toch 15, toen dacht ik, ja, wat nou. En toen in 1984, toen belde die bij mij aan en kwam de trap op. En zei, ja, je kent me niet, ik ben Thomas Rapp. En zei, ja, ken je wel. En toen herinnerde hij zich dat ook. Ja. Zei, ja, en toen hebben we daarna zo hard gelachen dat het kleine jochie daar stond. Ja.
0: Nou, daar is dus een levenslange vriendschap. Een heel innige vriendschap. Jullie spraken elkaar dagelijks, hè? Ja. Maar over zijn ziekte en het feit dat hij doodging, niet.
3: Nee, dat was, hij was ziek. Hij was ziek. En dat bleek. Eerst leek dat als hij een soort hernia achteruit, pijn in zijn rug. En opeens bleek dat prostaatkanker te zijn. En daarna is hij eigenlijk in zijn bed gaan liggen of thuis gebleven. En ik kreeg hem ook moeilijk aan de lijn. Opeens was het ook, en ik begreep dat ook. Hij wilde niet, en hij zat ook af te wachten. En ik hoorde via zijn vrouw en via zijn dochters ook dat hij behandelingen had in het Utrechtse academisch ziekenhuis en zo. Maar het ging niet beter. En als ik hem dan sprak, zei hij, prima, gaat helemaal goed. Nee hoor, gaat goed. Nee, ja, nog 1 kuurtje en dan is het allemaal klaar. Nee.
0: Maar vond je dat niet moeilijk?
3: Ja, vond ik heel moeilijk. Maar ja, ik wist ook dat dit zijn karakter was. Dus ik moest er ook wel weer om lachen. Dus dan kwam ik thuis en zei ik tegen mijn vrouw... nou, Thomas gaat helemaal prima. Maar wij wisten allemaal dat het helemaal niet goed ging.
0: Maar dat, nou, we hebben het nu dan vooral over hem gehad. Maar je beschrijft dus ook die andere vriendschappen... en ook hoe zij met de dood omgingen. En dat iedereen is daar, nou, natuurlijk, dat is ook logisch... maar iedereen doet dat natuurlijk op een heel andere manier.
3: Ja.
0: Je schrijft ook ergens... dat je eigenlijk alles aan deze mannen te danken hebt. Dat je zoveel van ze hebt geleerd. Heb je ook van ze geleerd hoe je nou zelf misschien ooit... met een naderend einde om zou willen gaan?
3: Nou, ik denk dat je dat niet kan leren. Want pas op het moment dat je de mededeling krijgt... dan zal je toch geheel op je eigen manier... Ik heb toevallig gisteren jullie uitzending gehoord over Clary Polak...
0: Mm-hmm.
3: En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat hoorde...
0: Ze had het aan niemand verteld.
3: Ik begreep het
0: dat
3: wel.
0: Dat ze ziek was.
3: Ja, ik begreep het wel. Ik begreep wel dat je het, als je alleen bent en je man is al overleden... of die was bijna dood, dat je denkt, ja, het gaat naar punt. Ik vind het ook wel een mooie verrassing eigenlijk. Ik vind wel,
0: ja,
3: bij mij zal dat niet lukken... want ik heb echt te veel vrienden en te grote familie. Maar ja, ik weet niet, ik heb het nog niet gehoord. En ik denk, als ik het hoor, ja, dan zal ik kijken wat ik doe.
0: Ja. Door er zo over te schrijven, over je vrienden... en over hoe zij zijn overleden, dat verlies... dat confronteert je natuurlijk wel ook met je eigen gedachten... over de dood, neem ik aan.
3: Ja,
0: heb je er veel over nagedacht?
3: Ja, mijn eerste gedichtjes, ook in puberproza... een van de gedichtjes was... lach zoveel je lachen kunt, bewaar je tranen voor later... want de bloemen op je graf, die houden wel van water. Toen was ik 12 toen dat schreef. Dus ik ben altijd al heel erg met de dood bezig geweest. Ook met de dood van mijn oma's. En het heeft mij altijd enorm bezig gehouden. En ook altijd alle mensen die aan mij hun villa willen laten zien... of die hun... Ik denk altijd, het leven... Er is maar één ding. Jij en ik hebben allebei hetzelfde. Wij gaan allebei dood. Of we dat leuk vinden of niet, maar we gaan dood. Daar moet je ook niet te veel over nadenken. Daarom moet je ook altijd zingen, lang zal u leven. Maar dat is de kern. De kern is dat je zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk wil leven.
0: Zo vrolijk mogelijk wil leven.
3: Ja, en dat al het andere bezit en weet ik veel wat. Ja, het is allemaal gelul.
0: Ja. Het is een boekje, volgens mij, een ode aan vriendschap ook.
3: Ja.
0: Lijkt het me dan wel lastig kiezen... over welke vrienden je wel en niet een ode brengt. Maar in dit geval zijn dat dan deze vijf. Maar aan het einde van je boek zeg je ook nog even... tegen de vrienden die je nu nog hebt, die nog wel leven... van nou, kijk maar uit, hè?
3: Ik heb aan heel veel mensen veel te danken. Ik heb aan een club... ik heb al die jaren opgetreden met bijvoorbeeld een geluidsman... die vanaf 1986 bij me was, Ton Scherpenzeel, mijn muzikaal leider. Vanaf 1984, Hans Floberg was volgens mij bij mijn geboorte... was mijn manager, die is altijd... Weet je, ik heb altijd met een vaste club. En aan het eind van het boekje schrijf ik ook... dus er zijn veel meer mensen aan wie ik heel veel te danken heb. Alleen, ja, je moet wel eerst doodgaan.
0: Ja, die zijn al niet dood.
3: Ja, je moet even opschieten. Ja,
0: precies. Oké, nou, heel erg bedankt. Voor dit gesprek, Joep van 't Hek. En dat boek heet dus Vertrokken Vrienden. Dank je dat je daarover wilde vertellen.
3: Graag gedaan.

0: Blue Moon van Ella Fitzgerald. Ja, morgenavond is er zo'n Blue Moon, een zogeheten blauwe micromaan te zien. Maar hij is niet blauw en ook niet echt micro. En toch is het een bijzonder fenomeen. En waarom, dat ga ik bespreken met sterrenkundige Annelotte Derkink. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Ja,
0: is die blauwe micromaan inderdaad zo zeldzaam? Hoe vaak komt het voor?
1: Ja, dus individueel een blauwe maan of een micromaan. Nou, dat is minder zeldzaam, maar het feit dat ze tegelijkertijd voorkomen, dat is wel vrij bijzonder. Want als we dan over de blauwe maan hebben, dat is eigenlijk gebeurt één keer in elke paar jaar. En dat is het fenomeen dat eigenlijk in een maand, zoals wij een kalendermaan definiëren, dat er een tweede keer een volle maan is. En toevallig is er dus op 1 mei al een volle maan geweest deze maand. En nu dan op 31 mei nog eentje. En dan is die tweede volle maan is een blauwe maan. Ja. Dus dat gebeurt wel eens in de zoveel jaar. De vorige was volgens mij al een tijdje geleden, in augustus 2023 had ik even opgezocht. Dus dat gebeurt niet zo vaak. En de micromaan, dat komt weer ergens anders door. En dat komt doordat het rondje wat de maan om de aarde heen draait, die maakt een rondje daaromheen, net zoals dat wij met de aarde een rondje maken rond de zon, draait de maan om ons heen. En ik zeg wel een rondje, maar het zijn nooit helemaal perfecte rondjes die zo'n planeet of maan dan maakt. En de maan heeft net een beetje een ellipsvorm in zijn baan. En dat betekent dat hij soms net iets dichter bij de aarde staat en soms net iets verder weg. En op het moment dat dan zo'n dat punt dat de maan dus net wat verder weg staat en het is volle maan,
0: dan lijkt hij klein.
1: Dat een micromaan.
0: Ja.
1: Precies, en dan lijkt die
0: omdat
1: volle
0: hij
1: maan
0: zo ver
1: dus net
0: weg
1: iets
0: is.
1: Kleiner.
0: Ja.
1: Precies, ja. En ja, je zegt al, hij lijkt kleiner. Het is wel lastig te spotten, hoor.
0: Ja.
1: Want we hebben ook het tegenovergestelde fenomeen. Dat is dan die supermaan, waar we het ook wel eens eerder in het nieuws denk ik wel eens over hebben. Dat ziet altijd indrukwekkend uit, omdat hij dan net wat groter is.
0: Ja, dan zie je ook echt een hele grote maan. Maar morgen zie je dus niet een hele kleine maan.
1: Hij is dus maar 10 tot 15% kleiner dan als het een supermaan was geweest. Dus dat is het verschil. Dus je kan foto's eens vergelijken, maar het blijft lastig te spotten met het oog.
0: En wat betreft die blauwe maan, dat komt dus wat vaker voor, maar dat blauw, dat heeft niks met de kleur te maken.
1: Nee, klopt. Nee, ja, het zou wel heel cool zijn, toch? Want we hebben ook wel eens een rode maan en dan zie je dus wel echt rood. Maar die blauwe maan is dat niet. Nee, op de een of andere manier is dus die Blue Moon is dus de naam geworden voor die tweede volle maan in één kalendermaand. Het is overigens wel mogelijk om een maan met een blauwe gloed te zien. Maar dat is over het algemeen iets minder goed nieuws. Want dan zit er heel veel rook en stof in de atmosfeer. En als dat gebeurt, dat kan bijvoorbeeld
0: als er een vulkaan is uitgebarst of zo.
1: Vulkaanuitbarsting inderdaad. Ja, tegenwoordig met de bosbranden die je veel in het nieuws hoort natuurlijk. Dan zou het kunnen zien dat je zo'n blauwe gloed. En dat komt doordat er dan heel veel deeltjes in de atmosfeer zitten. En die zorgen ervoor dat met name dat blauwe licht goed zichtbaar is.
0: Dus kan wel, maar dat is morgen als het goed is niet het geval.
1: Nee.
0: En we hoorden net ook een liedje over de Blue Moon. Er zit ook een beetje een romantische connotatie aan die naam. Weet jij waar het vandaan komt?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is, ik weet wel dat in het Engels is de uitspraak once in a blue moon. Dat is er wel. Dat is een uitspraak die gaat over inderdaad dat iets een zeldzaamheid is. Nou, nu gebeurt het ook niet zo heel vaak, dus zo'n blauwe maan. Dus wie weet dat dat toch een bepaald romantisch effect heeft, wie weet.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou, dat gaan we dan morgen nacht allemaal merken of dat zo is.
1: Ja.
0: En dit is dus best wel bijzonder. Maar ligt het nou aan mij of zijn er de laatste tijd best wel veel bijzondere dingen aan de hand in de hemel? Want eerder deze maand was bijvoorbeeld ook al Venus naast de maan te zien. En er was ook iets over een hele rij van planeten die tegelijkertijd te zien waren, geloof ik. Is dat toeval?
1: Ja, dat is zeker wel toevallig. Maar ja, als je het mij vraagt, is het elke dag bijzonder om naar boven te kijken. Ik moet zeggen dat ik altijd, zeker nu staat Venus altijd aan de westelijke hemel, is mooi te zien. En ja, ik kijk zelf toch altijd dan even omhoog. En ja, als dit soort grotere planeten bij elkaar staan, of Venus bij de maan, dat blijft toch altijd wel een cool gezicht. En toch ook weer zo'n goede reminder van wat er allemaal om ons heen te zien valt. En dat we niet alleen hier op deze aardbol zijn, maar dat nog veel meer om ons heen is.
0: Ja, dat is een mooie, ook wel een beetje romantische interpretatie. Maar tegenwoordig moet je volgens mij als sterrenkundige ook langs allerlei satellieten en ruimtepuin kijken om echt het mooie uitzicht te zien, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, als het zo doorgaat, dan wie weet dat wij onze kleinkleinkinderen moeten gaan leren dat er tussen de satellieten door sterren te zien zijn. Dat vind ik wel echt een doemscenario, moet ik zeggen.
0: Ja. Nou, maar daar hebben we morgen als amateur sterrenkijkers allemaal geen last van. Als we toch naar die kleine blauwe maan gaan kijken.
1: Zeker niet.
0: En hoe laat gaat u dan naar boven kijken morgen?
1: Ja, dus morgen volgens mij rond 11:15 tot rond een uurtje of 4, 5 kun je hem nog zien in de ochtend. Dus ga zeker even kijken.
0: Okay. Nou, voor het oog in ieder geval morgen. Dus voordat het oog aangezet wordt, moeten we allemaal even naar buiten en naar buiten kijken. Naar boven kijken. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek, Annelotte Derking.
1: Ja, graag gedaan. Yes.
2: Het is 11:55.
0: Hoe komt president Donald Trump toch aan die blauwe plekken op zijn handen? Daar is veel over gespeculeerd in de Amerikaanse media. En zijn lijfarts gaf vandaag uitsluitsel. Het komt namelijk door het vele handen schudden. Wat nou eenmaal hoort bij het ambt van president. In combinatie met veelvuldig slikken van aspirine, dat dan weer wel. Aan de lijn is schrijfster Lucinda Douglas, die studie heeft gemaakt van de perfecte handdruk, juist om er ongeschonden vanaf te komen, met 7 tips voor handen schudden tijdens het netwerken. Goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ja, heeft u wel eens blauwe plekken overgehouden aan een handdruk?
3: Nou, ik heb wel hele pijnlijke vingers overgehouden van een stevige ring op mijn rechterhand.
0: Ja.
3: Want het komt natuurlijk al heel vaak voor dat mannen echt gaan knijpen, echt dat dominante hand geven, dat je echt denkt, auw, doe dat nou niet.
0: Ja, vooral mannen dus. Van die Trump-achtige figuren.
3: Ja, dat zijn wel bepaalde soorten mannen. Ja, dat zijn wel de alfamannen die dit doen.
0: Ja. En u dacht van, nou, ik heb dus technieken nodig om dat handen schudden een beetje beter door te komen.
3: Ja, dat zeker wel. En ik denk ook als vrouw zijnde, je gaat natuurlijk wel netwerken. En als je ergens bent, of je gaat natuurlijk wel in gesprek met een klant. En als je ergens bent, dan ben je altijd een minderheid. Dus mannen willen heel graag laten zien, kijk mij nou eens, ik ga jou een stevige hand geven. En ja, dan moet je gewoon kijken, hoe ga ik dit nou anders inrichten voor mezelf?
0: En dan willen we heel graag de tips horen. Of nou, in ieder geval 1 of 2 echt goede tips, hoe we dat kunnen doen.
3: Nou, ik denk in eerste instantie als vrouw zijnde, draag nooit je ring aan je rechterhand. Ik draag altijd hele grote ringen.
0: Ja.
3: En dat is no-go.
0: Want dat doet pijn.
3: Dat doet heel veel pijn.
0: Ja.
3: En het is natuurlijk wel, ja, weet je, als je iemands hand schudt, hou ook een goede afstand. Ga dan niet dichtbij, want sommige mannen hebben de neiging om toch wel heel dichtbij te komen. Hè, zo een beetje naar je toe trekken of zo.
0: Mm-hmm.
3: Geef gewoon, steek de hand uit. En geef gewoon ergens 50 centimeter.
0: Armslengte afstand.
3: Ja, dus lekker op ruimte en afstand.
0: Okay.
3: En zorg er ook voor dat je misschien wel 2 of 3 keer zo schudt. Hè, want je maakt toch een soort op en neer beweging.
0: Ja.
3: Dat mag 2 of 3 keer. 3 keer is wel mooi. En kijk diegene gewoon echt aan en dan is het ook klaar.
0: Oké. Okay. Nou, dit zijn 3 heel bruikbare tips. Hopelijk heeft Donald Trump ook een beetje meegeluisterd.
3: Hoop het voor hem.
0: Dankjewel, Lucinda Douglas. En dan laten we elkaar dan nu op afstand maar een stevige en niet te sterke squeeze geven. Bedankt voor dit gesprek. Dit was het Oog. Morgen zit op deze plek Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender De Ongelofelijke Radio verder. Een fijne nacht. Was ich noch?

0: Radio 1.
1: Vroege Vogels gaat kamperen. Vanaf de camping in Zeeland onderzoeken we de natuur op en rond kampeerterreinen. Van vogels tot slakken.
2: Een bolvormig huisje.
3: Ja, leuk, het is een soort tentje.
1: Over beestjes die je in het toiletgebouw vindt.
4: Het eerste wat ik 's ochtends doe is naar het toiletgebouwtje rennen.
1: Welke dieren er onder je tentcel leven.
5: Mag ik even bij jullie onder de tent kijken?
1: En of er rond de camping nog wat wild te spotten valt. Verder muziek van een Zeeuwse troubadour en de column van Bibi Dumantak. Morgenochtend van 7 tot 10, BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time